0: onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: FM. Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
16: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nune was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
18: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

24 april volgend jaar, dan staat ze bij AFAS live in Amsterdam. Dus dan kun je ze weer live bewonderen. En dit was een opname van, wat was het? Nou, het was al een tijdje geleden voordat ze dit optreden gaf. Het was in elk geval in Ahoy in Rotterdam. Toen ze een optreden gaf, een aantal jaartjes geleden. Volgens mij was dat, nou, wat zal het er geweest zijn? 2022? 2021? Lang geleden in elk geval, hè? Ja, Ilse de Lange en zo incredible. Goed, goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn vandaag 27 september. Ja, de dag dat in Engeland de eerste locomotief rondrijdt met achter zich een wagen waarin passagiers zitten. De eerste echte passagierstrein dus. De machinist is George Stephenson. En in Frankrijk maakte op deze dag in 1910 het eerste tweemotorige vliegtuig een proefvlucht. Ja, en ook koninklijk nieuws op deze dag in 1938. De Queen Elizabeth die loopt van stapel. Het is het grootste passagiersschip ter wereld. Koning Elizabeth zelf die doopt het schip. Het gaat nog maar net goed. Nog voordat de koningin de fles champagne tegen de romp kapot kan gooien, zakt het schip al naar beneden. De koningin kan nog net op tijd de fles gooien. En dat treft uiteindelijk de boeg, zodat de doop toch is gelukt. Ja, de Queen Elizabeth zou tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet worden voor het vervoer van militairen. En ja, op deze dag dus in 1938 wordt de Queen Elizabeth, zeg maar, van stapel gelaten. Oftewel, te water gelaten en gedoopt door de koningin, de Queen. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We zitten op de laatste dag alweer van de Bob Marley week, hè? Ja. 50 jaar, The Good Vibrations. Dus we hebben nog een paar nummertjes van Bob Marley te gaan. En dan is het echt afgelopen. Dan sluiten we vandaag deze week van Bob Marley af.

Als je op vrijdag luistert, hoor je extra veel Elvis Presley. Want vrijdag is de Elvis Presley-dag natuurlijk. Nou, vandaag zat hij toevallig nog eventjes in het lijstje wat betreft Breakfast in Bed. De Breakfast in Bed plaats voor vandaag, joh, de Fountain of Love. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag veel zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Er is een rustige zuidelijke wind. Het wordt 21 graden langs de kust van Nederland en België tot 25 graden in het zuiden des landes. Ja, dus wat dat betreft wordt het vandaag een lekkere zonnige dag. Ja, vandaag ook een belangrijke dag voor de politieke partij D66. Ze verwachten namelijk duizenden leden op het congres waar het 60-jarig bestaan wordt gevierd. Ja, en het Nederlands elftal heeft vandaag ook weer een belangrijke wedstrijd, want ze moeten optreden tegen Servië.

0: Dit is de Dagtopper.
1: Soms dan denk ik aan de tijd dat ik morgen niet meer ben. Dan voel ik jouw verdriet in het

Ja, toen de eerste keer dacht ik, zij heeft het over Tutti Frutti. Nee, het is gewoon de Hooty Frutti, hè? Ja, Cat's Eye bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen op deze zondag, 27 september. Ja, vandaag feest D66. Die viert namelijk het 60-jarig bestaan met een congres in Amsterdam. Daar worden ook duizenden leden van de politieke partij verwacht. Er treden artiesten op en er zijn meerdere toespraken. Ook de premier en de partijleider Rob Jetten spreekt de aanwezige D66-leden toe. En in Canada, in Montreal, staat bij de wereldkampioenschappen wielrennen de wegwedstrijd voor mannen op het programma. Het begint allemaal om 3:00 en het is natuurlijk te zien en te horen via de bekende apps. En in de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond uit tegen Servië. De wedstrijd begint om 6:00 en is natuurlijk live te zien via de Nederlandse zenders. En in Groningen, in de Willep, zijn bezoekers van een buurtfeest gewond geraakt door een steekvlam. Volgens een journalist is de plaats omdat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Ja, volgens wat mensen in de buurt liepen in totaal 8 personen brandwonden op. 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor verder onderzoek. Ja, jongens. Altijd oppassen, hè, met brandbare middelen bij een vuurkorfje. Hè, want voor je het weet, wops, steekvlammetje, haartjes weg. Hè? Of baardje weg, of snorretje weg. Je weet het maar nooit. Hè? Goed, op deze dag in 1969 staat er een liedje van Tom en Dick in de hitlijsten. Het liedje heet Bloody Mary, staat 3 weken op de allereerste plaats in de Nederlandse hitparades. En niet alleen in Nederland, ook in België bijvoorbeeld doet het liedje het goed. Hier is de Bloody Mary uit 69. Stay.

0: ochtend begint goed met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker. De ochtend begint goed met Erik van Vliet.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

onder andere in Noord-Jakarta. Daar staan ze vandaag bijvoorbeeld op het podium. En ook nog in Singapore, daar hebben ze een x-aantal concerten. Dus wat dat betreft zijn ze goed aan de weg naar timmeren. The Weeknd hoorde je met Populair. Ja, het is vandaag de laatste zondag van september. Het is vandaag ook de Wereldrivierendag. Ja, de Verenigde Naties hebben dat een tijdje geleden gelanceerd. A Water for Life Decade, om meer bewustzijn te creëren van de noodzaak om beter voor onze waterbronnen te zorgen. Nou, dat doen we goed, hè. We zorgen dat de PFAS in terecht komt. We zorgen dat de boel vervuild wordt door olie. Dus nee, wij zorgen wel voor ons water. Ja, en als reactie hierop initieerde de vooraanstaande Canadese milieudeskundige Mark Angelo de Wereldrivierendag. Ja, vandaag dus, hè. De Wereldrivierendag. Erg belangrijk. Ja, en vandaag trouwens ook de allerlaatste dag wat betreft de Bob Marley Week.

0: een keer een dag iemand anders willen wezen. Ja, wie zou dat niet willen natuurlijk. Af en toe eventjes, hè. Niet te lang, maar even. Ik zou wel gewoon een dagje de koning willen wezen. Gewoon een dag lang de koning van Nederland, bijvoorbeeld, hè. Veldhuis en Kemper, en ik wou dat ik jou was. En daarvoor trouwens Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week met We Incarnated Souls. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. Ja, gisteren was het open dag in de asielzoekerscentra's. Ja, het werd fix bezocht. 23.000 mensen hebben gekeken. Ja, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers die spreekt van een torenhoog aantal. Ja, vorig jaar lag het aantal van de open dag met 16.000 een stuk lager. Ja, jaarlijks dan worden de deuren van de opvanglocaties op Burendag geopend. Ja, en bij Omroep Flevoland was een bericht over een locatiemanager van het AZC in Luttelgeest. Hij zegt dat de open dag erg belangrijk is om te laten zien hoe het eraan toe gaat in een AZC. Goed, ja, het is tijd voor een beetje lachen, hè? Het is begin de dag met een lach, een keertje. Ach ja.
1: Begin de dag.
2: Ik stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was, er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, denk ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei,

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de marsen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, helemaal niet wat we van Nick Schilder gewend zijn, hè. Maar nee, wat dat betreft heeft hij het goed gedaan om lekker in zee te gaan met die Bayern 4, hè. Yo, de smile bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn 27 september. Kijk even naar het nieuws. Ja, de Merwedebrug is weer open. Afgelopen nacht is die weer opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden die verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengezet. Ja, tijdens de werkzaamheden is de asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. En daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter geworden. Dat is nodig om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 km per uur. En dat is nodig omdat er hoogteverschillen kunnen ontstaan tussen de stukken asfalt. Ja, de huidige Merwedebrug die stamt uit de jaren 60 en is een belangrijke schakel op de A27. Ja. Goed, nog meer nieuws. De Europese Commissie die gaat 710 miljoen euro beschikbaar stellen voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een groot deel naar het Midden-Oosten en de Oekraïne. Van de bijna 710 miljoen is 380 miljoen bestemd voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Dat geld is onder andere bedoeld voor de kwetsbare vluchtelingen en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Ja, om de vrede en stabiliteit in Afrika te bevorderen is er ook 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ja, er is nog genoeg geld over, hè, als je dit zo hoort. Goed, vandaag het weer. Het is zonnig, 21 graden langs de kust van Nederland en België, tot 25 graden in het zuiden van de Lage Landen. Vanavond in de nacht naar maandag kan het vooral in het zuidwesten en het westen wat gaan regenen. En morgen, een vooruitblikje, wordt het opnieuw 25 graden. En ja, er kan ook af en toe een buitje vallen. Het is dan tussen de 19 en de 22 graden. Goed, Voor de Wekker Wakker vandaag de laatste dag van de Bob Marley Week.

ik geef geen flikker om politiek, hè. Dat weten, mensen die mij kennen weten ook. Daar kan ik niks te doen, interesseert me gewoon geen zak. Dat weet ik niet allemaal wat er gebeurt. Oh, Ronald is op tocht in Libië. Oh, oh, oh. Weet ik niet. Maar, ja, nou, wat ik wel interessant vind aan Geert Wilders... is dat Geert Wilders, dat vind ik zo leuk, die kan fatsoen veinzen. Er zijn sommige mensen die de trappen erin... Geert Wilders die kan de meest nare dingen zeggen over mensen of bevolkingsgroepen. En zitten andere mensen, ja, best wel goed die dat zegt. Ja, vind ik wel een fatsoenlijke vent. Dan denk ik, man, dat is vet, dat wil ik ook kunnen. Dan lijkt me super kicken. Kom je op een feestje, zeg je super nare dingen over mensen. Andere mensen, hey! Want wat hij doet, Geert Wilders is gehaaid, jongen. Hij pikt er mensen uit en gaat hij op zitten vitten. Zodat andere mensen achter hem gaan staan. Het is een beetje een machtspelletje, een machtwellusteling is wat hij is. En hij pikt er mensen uit. Hij zou hier ook mensen... Als je hier zit, stel je stinkt. Stel hier, je hebt een dag hard gewerkt. Je hebt een dag kliklaminaat, vloer zitten leggen. Toch, heel dag zitten kliklaminaten. En heel dag zitten zweten. En je meurt een uur in de wind. Ja, maar dat is een eerlijke stink. Dat is van de werk, godsamme. En je hebt honger ook, of niet, van de werk. Dan ga je naar de snackbar, je hebt zin in friet. Zeg, godsamme, sta je in de snackbar, doe mij een grote friet met joppie saus. Daar heb je twee frikandellen in, dik kaassoufflé bovenop, dik klodde mayonaise. Dan slaan ze maar plat, ik vreet toch helemaal op. Nou, dat kun je doen. En, maar het is dus heel aannemelijk dat als in die situatie... in die snackbar Geert Wilders achter je zou staan... dat hij en plein publiek, waar iedereen bij is... jou zou gaan vertellen dat je stinkt, terwijl die fatsoen veinst. Dan tikt hij op je schouder, jij draait om, kijkt Geertje aan en zegt hij... Zeg, meneertje koekenpeertje... ik wil u en de walm om u heen niet lastigvallen... maar het gaat erom dat we hier met z'n allen een geur bemerken... die eigenlijk niet door de beugel kan. He, dat hier iets te ruiken valt wat niet past... wat niet hoort. Kijk, we zijn hier met z'n allen natuurlijk hardwerkende Nederlanders. Hè? Dat doet er nu niet toe. Het is belangrijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat, vind ik. Hè? En daar hoort natuurlijk ook een geur bij. Hè? Een geur die u niet heeft. Kijk, ik denk dat we hier gerust ook... Ik denk dat we gerust hier met z'n allen ook bereid zouden zijn... een bijdrage te leveren. Hè? Een bijdrage die u waarschijnlijk al heeft gehad... in de vorm van een uitkering. Maar een bijdrage aan de aankoop van een stuk zeep. Hè, waarmee u aan de slag kunt. Waarmee u iets kunt veranderen aan deze smeerpijperij. Hè, aan deze aromatische janboel. Want meneertje, u moet toch wel echt knettergek zijn... om te denken dat deze muffe, middeleeuwse kelderlucht onopgemerkt zou blijven. Hè? Werkelijk waar, de sokken van mijn oma hebben nog een beter boeket... dan wat er bij u uit de poriën komt sijpelen. Doe eens even normaal, man. Hè, doe eens even normaal. Kijk, het is precies... Precies. En al die mensen die snackbar staan te applaudisseren. En dat jij Geert Wilders aankijkt en denkt... Heeft hij nou gezegd dat ik stink? Dat is helemaal niet duidelijk. Hij is, je moet op hem letten, jongen. Hij is gehaaid. Die vent die moet je, dus is een gehaaide vent. Dus ik, hij zegt ook altijd, hij zoekt altijd de oorzaak van alles buiten zichzelf. Ook als hij namens de PVV praat, is altijd de oorzaak van alles ligt buiten hun. Buiten zichzelf. Zelf, hun hebben dit verneukt en hun doet dit verkeerd. En hun doet dat fout en hun hebben dat verzaakt. En hun is niet eens onderwerp, grammaticaal. Dus er klopt toch geen zak van, maar het zou de perfecte slogan zijn voor de PVV, of niet? PVV, hun hebben het gedaan.

0: aantal weken geleden werd ik erop gewezen via social media. Dat dit liedje, dat ik dat moest checken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik dacht van, wat een lekker nummer is dat, hè? En even later kwam die uit. En toen werd hij in de playlist opgenomen, hè? DJ Goya, Jason Derulo en My Chico. En ook Melody, die deed nog mee, hè? In dit radio-ochtend-muziekfeuilleton. Goed, het is vandaag zondag. Het is de hoogste tijd, want ja, een ontbijtje op bed, dat is niet slecht.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
2: Wat bedoel ik? Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Ah, lekker. Breakfast in bed. Dit keer met Maribelle. En ik hou van jou.

in bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen 27 september. Ja, het is een klein beetje feest in België, want elk jaar op deze dag viert de Franstalige gemeenschap van België de eigenheid en cultuur. Ja, scholen zijn allemaal dicht natuurlijk, maar ja, op zondag is het vaak natuurlijk ter gelegenheid daarvan. Worden er ook verschillende evenementen georganiseerd vandaag in België. Een Waalse stad bijvoorbeeld zal worden aangewezen als hoofdstad en is vanaf dan het centrum van de feestelijkheden met onder andere optredens van onder andere klassieke concerten en exposities, maar ook volkszangers die komen dan aan bod, hè?

0: Rika, Sarai en Casa Choc. Ja, een van de favoriete platen trouwens van mijn zus. Rest in peace, want ja, op haar laatste dagen zeg maar, van haar leven... toen zong ze dit liedje regelmatig en dan wel dat, dat stukje van Casa Choc. Ja. Goed, voor de wekker wakker, zo dadelijk de laatste plaat voor Bob Marley. Want we sluiten vandaag de Bob Marley week af. We gaan hem snel opzoeken en in de tussentijd deze.
1: Scatman's World.

0: speciale zangtaaltje van Scatman John. Het scatten, hè? Want zo is het bekend geworden. Hè? Je hoorde de Scatman's World van Scatman John. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste dag wat betreft de Bob Marley Week. 7 dagen Bob Marley sluiten we af met misschien wel zijn meest persoonlijke nummer. Redemption Song. Ja, geen stevige reggae beat. Nauwelijks een band op de achtergrond. Vooral Bob Marley. Zijn stem en een akoestisch gitaar. Ja, toen Bob Marley het nummer schreef, wist hij inmiddels dat hij ernstig ziek was. En daardoor kregen de woorden achteraf nog meer betekenis. Een van de bekendste passages uit het nummer is geïnspireerd op een toespraak van de Jamaicaanse activist Marcus Garvey uit 1937. De boodschap: bevrijd jezelf, ook geestelijk, want niemand anders kan dat voor je doen. Ja, Redemption Song verscheen in 1980 op Uprising. Het was het laatste studioalbum dat tijdens Marley's leven werd uitgebracht. Op 11 mei 1981 overleed Bob Marley. Hij was pas 36 jaar. Maar ruim 45 jaar later wordt zijn muziek nog iedere dag ergens ter wereld gedraaid. En daarmee eindigt onze Bob Marley Week zoals hij zelf misschien het liefste zou hebben gedaan. Niet met stilte, maar met muziek. Bob Marley en Redemption Song.
1: Doe maar Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

0: De dagtopper voor vandaag in Voor de Wekker Wakker.
1: Ga alsjeblieft toch door.
0: Annemiek Drent en het liedje heet Voor Eeuwig.
1: Ga toch door.
0: Ze zingt op uitvaarten en bruiloften. En ze dacht van, weet je wat, ik breng dat liedje voor eeuwig. Maar eens eventjes uitkijken wat het gaat doen. Nou ja, het is vandaag in elk geval de dagtopper geworden, hè. Zo, het is weer klaar.

Het was dan weer voor de wekker wakker op deze zondag. Vandaag een belangrijke dag. Nederland voetbal tegen Servië. Ja. En het wordt vandaag lekker weer hoor. Rond de 22 graden in het zuiden van de Lage Landen. Ik spreek je morgen weer van voor de wekker wakker. Tot dan!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
8: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam. Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
1: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
1: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

Je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maisbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
5: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Ah!
12: Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
1: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

This week, number one on the charts. De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

Het historische muziekprogramma met Ricardo Leibers. The Beatles en The Stones. Elke zondag van 11 tot 12. The Beatles en The Stones.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga
10: Ga naar polarwise.com.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
17: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
18: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is zondagmiddag, luisteraars. Welkom bij Langstraat FM. Hier te gast bij het Go Waalwijk Festival 2027. Een festival waarbij lokale verenigingen, sportverenigingen en goede doelen zichzelf presenteren. En wij mogen de hele dag bij zijn. Betekent ook dat wij tussen 12 en 5 heel veel gasten zullen ontvangen. Die allemaal kort iets kunnen vertellen over hun vereniging, hun goede doel. Of waarvoor zij hier zijn, wat zij organiseren. Daarnaast hebben we ook een zogezegd interruptiemicrofoon. Dus mocht er ergens tussen de goede gesprekken ruimte zijn.
1: Ik kom er even tussendoor. Dat heet de buitenmicrofoon.
0: Oh ja, ja, dat klopt. Dat was de politieke interruptie. We hebben een buitenmicrofoon. En mocht er even tijd zijn en je wil iets komen melden over je vereniging, over wat je doet, je zit niet in onze programmering. Geef het even aan, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. En we hebben een vol programma, want het varieert van een wethouder tot een muziekvereniging, van een stichting Leergeld tot Vrienden van Waalwijk. Kortom, heel gevarieerd. En die Vrienden van Waalwijk, die zijn er nu. Tenminste, twee daarvan. Bij mij heb ik voorzitter Leon Bol en Luc. Heren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedendag.
0: Die Vrienden van Waalwijk, handjes waar nodig. Hoe is die ontstaan? Hoe lang bestaat die al?
2: De Vrienden van Waalwijk is sinds 2 jaar actief. Maar wij zijn ontstaan vanuit de 80, een hechte vriendengroep geworden met de opbouw van het centrum. En van daaruit wouden wij eigenlijk meer presenteren voor onszelf. Gewoon in plaats van 1 keer op een jaar eigenlijk meer als vriendengroep de helpende hand toesteken.
0: Ja,
2: en dat is gegroeid naar de Vrienden van Waalwijk.
0: Oké, en dat begin je zo'n beetje. Het is al begonnen voordat de originele 80 ophield te bestaan, begrijp ik.
2: Ja, van tevoren al. Ja, we waren al 10, 15, sommigen zelfs al langer bezig bij de 80. En we wouden wat vaker met als vriendengroep die ontstaan is wat meer gaan doen. En zo is dat verder gegroeid.
0: En wat doen jullie dan nu zo langzamerhand allemaal?
3: Wij doen veel ondersteuningen bij sociale, culturele activiteiten en verenigingen. Dus op het moment dat een vereniging iets gaat organiseren in Waalwijk, dan kunnen ze ons inschakelen en dan gaan wij de helpende hand bieden. In hand- en spandiensten.
0: Ja, en de hand- en spandiensten, dat is met name facilitair of ook daadwerkelijk catering. Hoe moet je dat voor me zien? Veel komt vaak neer op het opbouwen, het afbreken en het...
3: Voornamelijk het op- en afbreken, gewoon echt de handjes. Dus heel veel verenigingen hebben gewoon gebrek aan vrijwilligers. Mm-hmm. En dan komen wij helpen met hoe breed, het kan heel breed zijn. Bij de Kennedy Masters zijn wij een hele dag bezig geweest echt met het opbouwen van het centrum.
0: Ja.
3: We hebben ad hoc toen we het stoelen klaarzetten. Afgelopen zomer met de voorstellingen van de lees doen we alles mee opbouwen en afbreken. Dat soort zaken eigenlijk.
0: Ja, hoe groot is de groep nu? Ik dacht dat je zei 20 man of heb ik dat verkeerd gehoord?
3: Ja, momenteel zijn we met 20 leden.
0: Ja,
3: 20 vrienden. Bij elkaar.
0: Is er nog ruimte voor nieuwe mensen? Of zeg je, nee, dit is ons clubje?
3: Nee, zeer zeker. Wij zijn echt nog wel op zoek naar een aantal mensen. We willen graag groeien naar rondom bij 30 vrijwilligers.
0: Ja.
3: Want als je naar afgelopen maand gaat kijken, zijn we elk weekend in de weer geweest. En dan is het wel fijn dat je een keer kan variëren met de mensen.
0: Zonder meer, want juni en september, dat zijn van die maanden, dan wordt alles geregeld.
3: Ja.
0: Vandaag werd het Go Waalwijk Festival ook betrokken? Of is dit geval jullie alleen een standbemanning?
3: Nee, wij zijn gewoon vanmorgen om 8:30 begonnen met een kop koffie gepookt. En daarna hebben we mee opgehelpen bouwen. En wij doen dadelijk, nu staan we met de stenten. En dadelijk na het evenement hebben we alweer mee afbreken.
0: Oké. Okay. Je kunt nog mensen gebruiken. Als ik dat zo hoor, dan moeten mensen een beetje handig zijn of niet? Of wat zoek je voor type mensen?
3: Bij ons is iedereen welkom. We hebben mannen, vrouwen, dames, jongens. Jong, oud, maakt niet uit. We hebben erbij die een beetje minder valide zijn. We hebben voor iedereen wat wils. Dus altijd iets wat iemand kan doen.
0: Oké, dus als je niet al te handig bent of niet goed er met dingen in elkaar uit elkaar halen, is er altijd wel iets. Maar wat noem eens wat anders dan? Want ik heb nu een beeld van opbouwen, afbreken.
3: Nou, een voorbeeld is op het moment dat wij de Kennedy Maas doen, dan moeten er allemaal banden opgehangen worden. Ja, dat is een taairipje vastzetten, naar de rand losknippen. Al die kleine dingen
0: zou moeten gebeuren. Nou, als mensen hier enthousiast zijn. En je bent ook niet elke keer verplicht natuurlijk, om bij elk evenement.
2: Het is en blijft vrijwilligerswerk.
0: Ja. Wel zo vaak mogelijk natuurlijk.
2: Nee, maar het is ook vaak hoe groter de groep is, hoe lichter het werk wordt. hoe het gezelliger met elkaar zou kunnen zijn.
0: Ja, want daar wil ik nog even op terugkomen. Ja. Ik bedoel, het is niet alleen maar werken.
2: Nee, zeer zeker niet.
0: Hoe ziet dat? Want het begint als een vriendenclub. Ja, ik heb daar een bepaald beeld bij. Dat zal ik hier niet schetsen op de radio. Maar nee, hoe moet ik dat, de gezelligheid, de sfeer, dat
3: wij, wij sluiten eigenlijk bijna elk evenement af met een biertje. Dan gaan we gewoon hier in het centrum een biertje doen met z'n allen. Hoort er ook bij. Ja. Wij doen een paar keer per jaar hebben wij een vergadering. Zogezegd een biervergadering. En dan is gewoon lekker bij elkaar komen. Gewoon buurt. Buiten het vrijwilligerswerk zijn we gewoon best wel een echte club. Ook in die dingen.
0: Ja, dat moet ook wel. Want dat maakt juist dat je zoveel dingen kan doen. En dat het ook leuk is om te gaan. Van goh, ik ben weer met de club. Wij hier ook. We zijn met het vaste clubje. We gaan de boel weer eens organiseren. Ja. Als mensen nou bij die vrienden van Waalwijk zich willen aansluiten of meer informatie willen hebben, dan kunnen ze naast het Raadhuisplein staat jullie stand. Ja. Kunnen ze langs. De kans is groter als je hier naar luistert dat ze niet hier komen. Ze zeggen, ik ben toch wel geïnteresseerd in Vrienden van de Waalwijk. Hoe kan ik
2: vriendenvanwaalwijk.nl.
0: En daar kunnen ze ook contact met jullie zoeken.
2: Dus, daar staan voor de evenementen, de aanvraagformulieren. Dus kun je daar rechtstreeks invullen voor als je hulp nodig hebt. Maar ook als aanmelding, als vrijwilliger. En van daaruit komt het dus binnen en er wordt contact met je opgenomen. En zo kunnen
0: en dan gaat het balletje rollen.
2: Dan gaat het balletje rollen, zeer zeker.
0: Oké, nou, duidelijk verhaal van Vrienden van Waalwijk. Wat zou je nog toe willen voegen aan dit verhaal? Of hier nog een hartekreet?
3: Nee. Bij ons is het gewoon, alles mag, niks moet. En dat vinden wij belangrijk. Het moet gewoon gezellig zijn met elkaar, onder elkaar. En dat vinden wij het belangrijkste van alles.
0: Oké, dus gezellig de handjes uitsteken. Meld je aan bij Vrienden van Waalwijk.
2: Zo is het.
0: Goed, heren, dank u wel voor jullie bijdrage. Heel veel succes vandaag met de werving. Ja. En straks met het afbreken en het biertje daarna. Ik ga even terug naar de studio voor een gezellig muziekje. En dan gaan we eens goed zo dadelijk praten met de Lions Club uit Waalwijk.
3: Dank u wel.
2: Dank u wel.

0: prachtig weer, dus ik zou zeggen, als je in de gelegenheid bent, het is heel mooi weer hier in en rond het oude raadhuis van Waalwijk. Kom langs en geniet van alle verenigingen, vrijwilligersorganisaties, sportorganisaties die hier aanwezig zijn. En sommige bakken zelfs pannenkoeken. En met die pannenkoeken zijn bij ons aan tafel geschoven de Lions Club Waalwijk in de vorm van Francesco van Mierlo en Tim Baaiens. Heren, goedemiddag.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Een pannenkoekenactie, ja, van waar?
2: Francesco?
1: Ja, nou, het is zo dus dat kinderen hier vandaag stempels kunnen verzamelen als ze deelnemen aan allerlei activiteiten op vlak van sport en cultuur.
0: Ja.
1: En als ze een volle stempelkaart hebben, dan trakteren wij vanuit onze club, de Lions Club Waalwijk, die kinderen op een pannenkoek. Dus dan als kinderen iets hebben gedaan vanmiddag, hebben ze een pannenkoek verdiend. En die bakken wij. Dus alle leden van de club die staan nu als een bezetene pannenkoeken te bakken.
0: Ja, je bent wel heel slim natuurlijk. Je brengt van tevoren bij ons wat pannenkoeken rond. Dan kunnen wij constateren dat ze erg lekker zijn.
1: Ja,
0: dus dan, dan is dat.
1: Ja, we hebben een heel goed team.
0: Ja.
2: Ja, er wordt gretig aftrek genomen van de pannenkoeken. We verkopen de pannenkoeken ook. En dat is voor volwassenen, maar ook voor kinderen die nog meer pannenkoeken willen. En dat is tegen de prijs die je er zelf voor wil betalen.
0: Oké, tegen elk aannemelijk bod.
2: Ja, en het geld wat we daarmee ophalen, dat gaat naar het sportfonds. Naar jeugd van sport en cultuur.
0: Oh, leuk. Leuk, nou, mooi doel. Daar bak je ze ruim voor. De Lions. Wat is dat eigenlijk voor een vereniging? Hoe is die ooit ontstaan?
2: Nou, Lions Club is een internationale vereniging. Een serviceclub die eigenlijk dus klaarstaat voor het goede doel. We serve is ons motto, dus wij dienen. Lions Club Nederlands bestaat dit jaar 75 jaar.
0: Mm-hmm.
2: En wij zijn in Waalwijk in 1964 opgericht. Dus we bestaan ook al een heel aantal jaar. De geluidsman die neemt nu een pannenkoekje.
0: Ja, ik pannenkoek mee.
3: Ja, nou is het al warm.
1: Gelijk heb je, pak maar.
2: En vanuit die hoedanigheid ondersteunen wij goede doelen. En dat kan van alles zijn. Het gaat van kinderarmoede tot sport, dus het jeugd van sport en cultuur. Dit jaar willen we proberen een voedselbos op te richten. Eigenlijk voor de hele gemeenschap. Wat ons ontzettend mooi lijkt. We organiseren festivals. Dat hebben we een maandje terug gedaan, een wijnfestival. En het is voor een gedeelte saamhorigheid proberen te verkrijgen. En daarbij het goede doel te ondersteunen. Ja. En dat doen we in een serviceclub.
0: Ja, want je hebt van die serviceclubs. Je hebt ook de Rotary daarnaast. Ook een serviceclub. Voor veel mensen het idee dat het ongeveer hetzelfde is. Is het ongeveer hetzelfde? Of zit er wel duidelijk een verschil tussen Lions en...
1: Het zit in elkaars verlengde, zeg maar. Ja. Dus het zijn gewoon aparte clubs, maar we werken wel samen. Bijvoorbeeld dat wijnfestijn, wat we hier een maand geleden hebben georganiseerd, hebben we samen met de Rotary gedaan. En we gaan ook af en toe zo met Jeu de Boule. Hè, dus hier bij het park.
0: Mm-hmm.
1: Dus we werken collegiaal samen. Het zijn andere clubs. Wat ik wel leuk vind nog om over dat jeugd van sport en cultuur te zeggen. Dus dat het doel van dat fonds is om kinderen van ouders die het financieel niet makkelijk hebben. Mm-hmm. Om die kinderen toch deel te kunnen laten nemen aan sport of cultuur. Hè. Dus bij de voetbal of bij de tennis. Of bij, nou, neem het wat een kind leuk vindt. En ook bijvoorbeeld als het kind muziek wil maken of wil dansen.
0: Ja.
1: Dan kunnen die kinderen meedoen. En dan betaalt dat jeugdfonds. Dat betaalt het lesgeld. Of dat betaalt de kosten van de contributie voor de voetbalclub of de voetbalschoenen.
0: Dus daar is toch zo'n doelpas of zo'n Waalwijkpas voor of zo?
1: Ja, dus dit is nog een ander initiatief. En het mooie aan dit fonds is dat je hoeft niet langs het gemeentehuis. Hè, maar als het goed is, is er bij jou op school altijd wel iemand die weet heeft van het bestaan van dat jeugdfonds. En als je daartoe wendt, gaat die het voor jou regelen. Dus het is zeg maar niet allemaal met dat je je geld, je financiën op tafel moet leggen. Maar als het gewoon gezien wordt van, nou ja, die ouders hebben het krap. Om welke reden ook. Via het jeugdfonds kunnen die kinderen dan gewoon lekker meedoen.
0: Ja, precies, gewoon de blik van, hé, het lijkt allemaal goed te gaan, maar we zien dit of we zien dat.
1: Er is heel veel verborgen armoede.
0: Heel veel
1: en daar dient dit voor. Dus eigenlijk om die kinderen die in een verborgen armoedesituatie zitten, daar uit die armoede weg te halen.
0: Want die stap natuurlijk is heel groot om bij de gemeente met je billen bloot te gaan.
1: Exact. Dus het is een heel laagdrempelige manier om de kinderen mee te kunnen laten doen.
0: Ja. Nou, mooi is die jeugdfonds. Daar bakt u de pannenkoeken voor. De Lions zelf. Hoe kom je bij de Lions? Als je zegt, ik wil ze at your service, dan kan ik me melden?
2: Nou, over het algemeen, je moet worden gevraagd om bij de Lions te komen. En binnen de groep wordt er dan ook bekeken, nou, past iemand bij de Lions? Hè? Dus heb je een beetje het Lions-bloed, zoals ze dat noemen. En dat bestaat onder andere dat je moet je handjes willen laten wapperen. Hè? We staan hier niet voor niks pannenkoeken te bakken. Mm-hmm. Je moet je betrokken voelen tot de maatschappij, tot Waalwijk. Het is ook fijn bij Lions Club Waalwijk te willen horen als je uit Waalwijk komt, in Waalwijk woont of in Waalwijk werkt. Mm-hmm. Maar we hebben mensen van ver buiten Waalwijk die dan hier altijd hebben gewerkt of aan het werk zijn. Maar dus je moet je ook echt wel één voelen tot zo'n club en tot de gemeenschap hier natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik denk dat stukje handjes, de handje uit de mouwen, dat wel het belangrijkste bij ons is. Maar vervolgens gaan wij erover stemmen van, nou ja, kun je daar, kom je daarbij? En dat is geen stemming, het is meer als iemand nou echt niet wil of niet denkt dat hij erbij zou passen, dan praten we erover met z'n allen in de club. We hebben nog niet veel meegemaakt, nee. Dus ik nog niet in een paar jaar dat ik erbij zit. En we proberen eigenlijk juist zo verschillend mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Inmiddels, we waren een mannengroep, inmiddels zijn we een gemeendegroep geworden.
0: Kijk.
2: We zoeken ook vrouwen. En we zijn altijd wel op zoek. Dus ja, het is altijd lastig als je gevraagd moet worden van hoe toon je dan interesse. Maar als daar een beetje interesse is en mensen weten ons op den duur te vinden, dan ga je in gesprek en dan word je een soort van voorgesteld in de club.
0: Ja, weet je, zegt eigenlijk iemand anders van, goh, weet jij, die Lions zou iets voor mij zijn. En dan die kent even jullie dan. En dan gaat het zo een beetje.
3: Toen was het zich voor dat hier de jongste president zit en ik was de oudste president.
2: Van onze.
0: Ja. Ja. Ja, niet geluid was niet heel goed, maar kan je heel eventjes.
2: Onze oudste, onze senior Lion, die fluistert zojuist in dat ik de jongste president ben van de Lions Club in de geschiedenis dat er bestaan. En toevallig sta ik hier naast de oudste Lion, die we ook in Waalwijk hebben. 42 jaar lid. Hij is net zo lang lid als ik oud ben. Dus
0: kijk eens aan.
2: Zegt iets over de club, denk ik.
0: Ja, zijn er geboorteafspraken gemaakt of dat niet?
2: Ik meen van niet, maar.
0: Het is geen geboorterecht dat jullie president bent.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Nee, goed. Leuk, de Lions Club. Het is een club die voor veel mensen toch vaak wat meer afstand heeft dan dit. Bij deze Waalwijk Festival zeer betrokken. Je organiseren wij een festival om andere dingen ook. Wat kunnen we nog meer verwachten het komende jaar? Of
1: we hebben ook nog een koekenactie. Dat doen we altijd zo in de aanloop naar Sinterklaas. Dus dan kunnen er koeken gekocht worden. Iets van €10. En dat gaat vaak via bedrijven die dan voor hun personeel een koek kopen. Om met Sinterklaas uit te delen. En ook die opbrengst gaat naar het goede doel. Hè. Dus daar kiezen we elk jaar weer een ander goed doel voor. Dus die actie gaat binnenkort starten. Maar zo zijn we met allerlei initiatieven bezig. We zijn ons nu ook aan het oriënteren op zo mogelijk een voedselbos erbij.
0: Dat wou gewoon even terugkomen inderdaad.
1: Ja,
0: mooi plan.
1: Daar kan Tim, onze president, meer over vertellen. Maar vandaag is het dus echt pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken. Dus mensen die nu nog thuis zitten en denken, hey, een pannenkoekje scoren. Kom vanmiddag hier gezellig naar het Waalwijk Festival. Laat je kinderen meedoen aan activiteiten. Dat ze de pannenkoek gewoon verdiend hebben. Nou, lukt dat niet helemaal voor een prijsje wat je zelf voor die pannenkoek over hebt, krijg je er ook een van ons. Hè? Er is geen fixed price.
0: Nee.
1: Maar de mensen die veel geld kunnen missen, nou, hupsik idee voor het jeugd van sport en cultuur. Maar met €1 of 50 eurocent voor de pannenkoek zijn we ook al heel blij.
2: Ja, en misschien over de andere acties. We zijn ook al bekend van de lichtjestafel.
0: Ja.
2: Daar organiseren we voor de ouderen, met name ouders tot nu toe geweest, een gezellige avond voor de kerst nog. Mensen die toch vaak alleen thuis zitten, die wat minder aandacht krijgen. Die halen we op, die mensen. Die geven uit de hele avond vertier, eten, drinken, muziek daarbij. En die brengen we netjes thuis. Dus dat hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan. Dat staat dit jaar ook weer op de stijgers.
0: Okay.
2: Dat zal begin december zal dat zijn. En dan inderdaad, het grootste doel eigenlijk van ons van dit jaar is het voedselbos op proberen te gaan richten in Waalwijk. Op en rondom Waalwijk. Want de grootste uitdaging, dat is meteen ook een mooie oproep denk ik via de radio, is het krijgen van grond, het verschaffen van grond. Een voedselbos, weet je wat een voedselbos is? Dat is misschien maar de eerste vraag die je terug moet stellen.
0: Ja, maar het is wel interessant ook voor de mensen die luisteren om te weten.
2: Ja, nou, een voedselbos is dus eigenlijk een bos wat je eenmaal aanlegt en wat je vervolgens volledig zijn gang laat gaan. En het is, zoals dat noemt, een gelaagd bos. 7 lagen, waarbij je steeds wat hoger gaat in de lagen. Dus je begint onderin met kruiden. Je gaat via fruitbomen, struiken, ga je naar de hogere bomen toe. Mm-hmm. En dat is om de wind weg te vangen en om het water te behouden. En vervolgens laat je dat bos zijn gang gaan door daar niks meer te doen, in de zin van niet meer te sproeien. Je hebt geen gif nodig, je hebt geen onkruidbestrijding nodig. Je laat juist de natuur zijn gang gaan. En door het speciaal aanleggen van het terrein van zo'n voedselbos behoudt de grond behoudt ook zijn water beter dan dat bijvoorbeeld de akkerbouw dat doet. Het is dus een vorm van natuur en akkerbouw door elkaar. Ja. Maar ja, de akkerbouw is natuurlijk normaliter. Probeer daar 2-3 keer per jaar toch wel je oogst van af te halen. Hè. Dat moet veel opbrengen. Ja. Dit duurt heel lang. Hè. Dus het duurt een paar jaar voordat je daar de oogst van kan plukken. Maar dan heb je lokale producten, inheemse producten ook alleen maar. En de bijvangst met name is dat de natuur zich daar weer kan ontwikkelen. Dus daar komen volgens weer nieuwe dieren op af. Er komen de bestuivers op af.
0: Weer, ja.
2: De insecten komen weer. En wat wij erbij voor ogen hebben, is dat het echt een maatschappelijk voedselbos kan worden. Dus dat we met scholen rond kunnen gaan. Dat we daar de kinderen kunnen laten zien. Dit zijn appels. Die groeien aan de boom. Ja. Die neem je mee naar school. Daar maak je samen appels van.
0: Nee,
2: die zitten niet in een plastic verpakking. En er wordt zelfs in andere voedselbossen in Nederland wordt ook onderzoek gedaan. Dus biologen van de HAS of van de Wageningen Universiteit. Die komen grondonderzoek doen. Die komen bodemonderzoek doen naar diertjes. Die liggen daar nachtjes in de bos onderzoek te doen. Tot aan Cox, de bekendste is in Nijmegen, denk ik, de nieuwe winkel. Die gaat zijn groentjes halen, ook in zijn voedselbos en zijn kruiden. En die gebruikt hij weer in zijn sterrentent. Dus je kunt het heel breed inzetten. Maar het maatschappelijke doel, dat zou het mooiste zijn voor iedereen toegankelijk.
0: Ja.
2: En daar gaan we ons best voor doen.
0: Ja, het is een heel mooi systeem, want ik heb ook gemerkt, doordat je alles laat vallen bijvoorbeeld, en het blad gewoon laat liggen. Ik sprak met iemand die in de voedsel, die op zelf voorzien het leven in Loon op Zand. Inderdaad, je krijgt dus een bepaalde laag op die bodem, waardoor het vocht vastgehouden wordt. In de grote droogte is alles om je heen is geel.
2: Ja.
0: Maar dan zie je zonder sproeien dat zo'n voedselbos dan
2: volledig groen
0: is. Ja.
2: Ja, en het mooie, een van die mooie feitjes daarin, ze hadden onderzoek gedaan. De temperatuur in het voedselbos was 11 graden koeler in het voedselbos dan als je daar buiten aan het meten was, of bijvoorbeeld in het centrum van de stad aan het meten was. 11 graden verschil, puur. Terwijl je eigenlijk niks doet, hè, terwijl je de natuur zijn gang laat gaan. Mm. Dat zijn natuurlijk mooie dingen.
0: Hoeveel ruimte hebben jullie nodig?
2: 1 hectare, 100 bij 100 meter. 200
0: hectare. Goed, nou, heeft iemand nog een hectare liggen? Pure grond? Meld je even aan bij de Lions Club Waalwijk. Wat is het mailadres?
2: Info at lions.nl.
1: Ja, we hebben ook een website.
2: Dan is het
1: type Lions Club Waalwijk. En dan kom je bij de goede
2: contacten
1: van onze club uit.
0: Nou heren, dank wel voor alle informatie. Mocht u willen, inderdaad even naar de website als u een stuk grond hebt liggen of geïnteresseerd bent in het werk van de Lions of hun hulp kunt gebruiken. Ik zeg, bak ze lekker bruin verder.
1: Ja, wij gaan weer pannenkoekjes bakken voor alle mensen die hier rondlopen.
0: Doei.
1: Oké,
2: succes. Dank je wel.
1: Hai, hai. Dank je wel.

0: Beyoncé en Shakira. Oh, wat is dit? Wat een heerlijke zondagmiddag gaat dit worden. En al is het alleen al omdat de Lions Cup weer langskomt met pannenkoeken. En dit keer hebben we geen pannenkoeken met poedersuiker, maar pannenkoeken met stroop. Maar daar gaat het helemaal niet over. Tegenover mij zit Tjeu Mertens. Tjeu, goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Maar wij gaan het hebben over poëzie. En dan heb jij het geluk dat je tegenover iemand zit die niet veel verder komt dan de candlelight gedichten. En ik denk dat jij mij heel veel kan vertellen over wat poëzie inhoudt, maar ook wat jij doet met poëzie hier in de gemeente Waalwijk.
1: Nou, ten eerste, de candlelight gedichten kregen heel veel aandacht 's avonds. Tegen de nacht. Maar wij hebben hier in Waalwijk, dichter bij Waalwijk, website dichterbijwaalwijk.nl.
0: Ja.
1: En we hebben nu iets nieuws. We hebben nu een route gemaakt van de 45 gedichten tussen, zeg maar, Waalwijk Centrum, Lido, Driessen en Waspik. Totaal hangen 45 gedichten op 40 presenteerbladen. Grote korte staalbladen van ongeveer 1,80 meter.
0: Ja, even korte stalen zijn van die, dat is dat ijzer.
1: Metaal.
0: Met een beetje metaal. Het is een roest aangeslagen.
1: Ja, een beetje geoxideerd metaal. Bruin, zal ik maar zeggen, metaal. En we hebben dat dan langzaam opgebouwd. En nu is die route is nu klaar. Ik ga nu komend jaar waarschijnlijk weer een nieuwe poëziewedstrijd houden. En dan gaan we 3-4 winnaars. Die gaan dan de allereerste gedichten die daar geplaatst zijn in de afgelopen 10 jaar.
0: Ja.
1: Die gaan die dan vervangen. En zo blijf je, zeg maar, in continuum. Krijg je dan elke keer een nieuwe route.
0: Ja.
1: En wat we nou gedaan hebben, en waarom ik ook hier bij deze bijeenkomst, zal ik maar zeggen, ben hier bij Go Waalwijk Festival. We staan in het Taalstraatje. En het Taalstraatje dat ligt, zeg maar, tussen Kandinsky en Verras. Verras, dat is het nieuwe restaurant van het Turkse bedrijfje. En ik heb al een wolkje gemaakt.
0: Ja.
1: En een wolkje bestaat uit 3 regels. Dat laat ik kinderen schrijven, maar ook ouderen.
0: Ja.
1: 3 regels, heel eenvoudig. De eerste regel is 3 lettergrepen. De tweede regel is 4 lettergrepen. En de vijfde regel, of derde regel is 5 lettergrepen. En dan krijg je zoiets als...
0: En er moet er een rijmschema in zitten? Of...
1: Nee, maar je mag zelfs... Het gaat over Waalwijk. Dus ik heb geschreven van... Morgen verras mij met lekkere, verras mij lekkere smaken, lekkere Oosterse smaken. En dan gaat het over
0: het restaurant.
1: Over het restaurant. En in feite hoef je dus alleen maar te zeggen: ik ga 3 lettergrepen gebruiken, 4 lettergrepen en 5 lettergrepen.
0: Dus een soort haiku, maar dan anders.
1: Nou, ga je nou een haiku maken? Is het 5-7-5?
0: Ja.
1: De mooiste haiku die ik ken. Ken je die toevallig ook?
0: Nee, ik...
1: Van Basho, een Japanse, 400 jaar geleden. En Basho zei... De stille vijver. Een kikker springt erin. Het geluid van water.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Mag jij de volgende vraag stellen?
0: Ja, nee, met ik. Ja, maar de route, je hebt hier een boekje, hier een klein leaflet meegenomen, een uitdeeldingetje.
1: Ja, kruisvouw plat de grond.
0: Een kruis, en daar zie ik 3 routes in staan.
1: Ja,
0: 2 fietspoëzieroutes.
1: Ja.
0: En 1 wandelpoëzieroute.
1: Ja.
0: En daar staat ook precies aangegeven dan waar je de...
1: Hier tegenover, schuin tegenover.
0: Ja, dat kunnen luisteraars niet zien. Dus dat
1: er staat een gedicht van Hans Brandenhorst.
0: Ja.
1: Die kijkt dan op de Sint-Jan.
0: Ja.
1: En dat gedicht, dat staat hier in de wandelroute. En er staat bij 5 Stadstuin Brandweertoren. Dat is hier. En daar staat het gedicht nummer 5.
0: Ja.
1: En dan gaan de mensen daar naartoe en dan kunnen ze dat gedicht lezen.
0: En het is

0: Van dus je gaat gewoon, ja, waar kan ik dit, laten we beginnen, waar kan ik dit boekje halen?
1: Nou, ik geef het nu aan de mensen die voor aan de stand voorbij komen, locatie 51. Er zijn 7 bedrijven, Vera, en 6 horecabedrijven. Ja. Daar ga ik zeg maar 5 of 10 van deze vouwplattegronden neerleggen. Ja. En als ze erop zijn, dan leggen ze daar weer opnieuw terug. Dus bij de meeste horecabedrijven hier op het centrum, daar die dan meedoen, aan de achterkant.
0: Ja, ik zie het achterkant staan, maar behalve de horeca en dat in het centrum zie ik ook de bibliotheek staan. En,
1: precies. Ik heb bijvoorbeeld het Schoenenkwartier en het Huis van Waalwijk.
0: Ja.
1: En Sint-Jan heb ik bijvoorbeeld ook meegenomen, maar dan met een sterretje.
0: Ja.
1: En dan zien ze toch van, hey, dat is een bekend gegeven.
0: En daar staan ook dan, bijvoorbeeld bij het oorlogsmonument, staat daar ook dan een gedicht?
1: Nee, daar staat geen gedicht, want dat sterretje op deze locatie staat geen gedicht.
0: Oh, staat ook al op deze locatie. Maar het zijn wel natuurlijk hele mooie locaties.
1: Precies, ja. Het zijn mooie locaties. En wat ik ook wel eigenlijk aan de luisteraar niet wel wil meegeven. Kijk, dichterbijwaalwijk.nl, dat is een bekend gegeven. Als je daar naartoe gaat, dan kun je van daaruit ook een link maken naar de nieuwe webapp die we gemaakt hebben.
0: Ja.
1: Maar willen de mensen de webapp meteen op hun mobieltje zetten, dan typen ze in route.dichterbijwaalwijk.nl. En dan zegt hij, wil je hem installeren? Dan zeg je ja.
0: Ja.
1: En dan krijg je op jouw mobieltje dit wat je nu ziet. Maar als je hem arceert, als je zeg maar Romy van Dongen tegenkomt als dichteres,
0: Zij
1: heeft ook een aantal gedichten. En je arceert haar naam en je geeft enter, dan opent Google en je geeft alle informatie over Romy van Dongen.
0: Over de dichteres.
1: Ja.
0: Ik zie 3 routes. Ik zie een wandelroute van 3 kilometer. Dat is dus inderdaad echt in Waalwijk zelf. Ik zie een fietsroute Driessen Waspik van 15 kilometer.
1: Ja, op en neer zo'n beetje.
0: En ik zie een fietsroute Driessen Waalwijk van 8 kilometer.
1: Ja.
0: Dus iedereen die zegt van ik wil even een stukje gaan fietsen, 8 kilometer, dan heb je wat.
1: Kun je heel mooi combineren. En dan heb je een route waarvan je zegt, hey verdikke, ik kan die route openvouwen en achter me bij mijn fiets heb je zo'n ding noemen. Je kunt hem in ieder geval daarin zetten en dan kun je de route fietsen. Dan heb je meteen weer een ander doel. Plus, je kunt dan ook nog eens een keer een gedicht.
0: Wat voor soort gedichten moet ik aan denken?
1: Dan
0: krijg ik een gedicht en mag ik die voorlezen? Ik moet hem even voorlezen. Ik hem voorlezen. Want dat is, als je iets voor gaat lezen en je gaat hakkelen, dan is het echt. Oké. Als u mij vraagt wie dat ik ben, mijn gedachten met u delen kan, is het net of ik jou al jaren ken en niet zojuist hier tegenkwam. Dit zijn de type gedichten. Dus.
1: Nou nee, maar dit heb ik zelf gemaakt om een beetje aandacht te vragen voor route.dichterbijwaalwijk.nl.
0: Ja.
1: En dus ik plak dat bij mensen op hun truitje als ze iets meenemen. En ik zeg altijd, vraag eens wie iemand is. Of hij of zij ook iemand is die net als u met van het leven houdt.
0: Dat is heel raar, maar met mensen praten is leuk.
1: Ja. En dan zeg ik, doe dat maar eens een keer.
0: Nee, met mensen praten is gewoon heel leuk.
1: Dat vraag eens wie iemand is.
0: En hier, Go Waalwijk Festival, is daar denk ik een heel goed...
1: Fantastisch.
0: Nog één keer. Waar sta jij precies op de markt?
1: Ik sta bij locatie 51. Dat is bij het nieuwe restaurant wat nog niet is geopend.
0: De Stationstraat.
1: Verras. Ja, Stationstraat. Ja. Grote straat. En dat is zeg maar, ligt daar tegenover Kadinsky.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen, het is het oude Kluis 8.
1: Ja, dat is net iets daarachter weer volgens mij. Blauw.
0: Blauw. Het oude blauw, oké.
1: Okay. Hey,
0: wij gaan verder met muziek. En hopen dat Dylan wakker is. Is Dylan wakker? Ja, Dylan is wakker. En wat heeft hij klaargezet voor me?
2: Ik heb de dijk voor je klaarstaan.
0: Kijk, dat had ik al gevraagd.
3: Als het hoog, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed.

0: ladies and gentlemen. This is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start.
1: Ja, dit is wel echt lekkere muziek. En deze had ik toevallig, dat is wel lekker dat Dylan deze draait. Deze had ik geselecteerd voor de rapportage die we hebben gemaakt voor het Oldtime Festival in Waalwijk. Dus ik vind het wel weer passend dat je dat deze nou weer precies bij mij
2: komt. Nou, dan moet ik toch even de credits naar meneer Erik Dankers geven, want ik heb hier niks aan gedaan.
1: Tegenover mij zit Jan van Oudheusden van Stichting
3: Vrienden van Sint-Jan de Doper.
1: En ja, dus zo gaan we van de poëzie naar de kerk. En de Sint-Jan de Doper, iedereen kent hem, kent het gebouw, Jan.
3: En... Ja, iedereen kent het gebouw. Van de buitenkant sowieso, want het is een iconisch gebouw wat ook de zichtlijn en de silhouet van Waalwijk bepaalt. En helaas zijn er nog altijd mensen die de kerk niet van binnen kennen. En daar zijn wij eigenlijk voor.
1: Je kan het je bijna niet voorstellen, want het is inderdaad ja, een gebouw wat als je Waalwijk, iedereen kent die in Waalwijk rondloopt, kent de Sint-Jan. Die ja, iconische koepels inderdaad.
3: Zo'n kerk heb je eigenlijk in die maat niet in Nederland. We zijn de grootste neo-Byzantijnse kerk van Nederland.
1: Oké, deze mag je gewoon even gaan uitleggen.
3: Byzantijns, dat wil zeggen, geënt op de beroemde Hagia Sophia in tegenwoordig Istanbul.
1: Ja.
3: Eén grote koepel, omringd door kleinere koepels.
1: Juist.
3: En ook een achthoekige vorm.
1: Ja.
3: En onze kerk is 101 jaar oud. Dus je zou denken dat hij ouder is. Maar mijn vader heeft hem nog gebouwd zien worden. In 1924.
1: En als je gaat kijken naar de vormen, naar de buitenkant, dat is mooi. Maar dat is de buitenkant.
3: Ja, ja goed. Je moet echt naar binnen. En dat kan tegenwoordig al een paar jaar. Omdat wij lid zijn van het grootste museum van Nederland. Dat wil zeggen dat er 5 dagen in de week, elke middag, de kerk open is. Vooral vanwege het kunnen bezichtigen van de kunsthistorische bijzonderheden in de kerk. Wij hebben een hele beroemde kruisweg. Ja. Dat zijn de 14 staties uit het lijdens- en sterfverhaal van Christus.
1: Ja, daar wou ik het zo even met je over hebben inderdaad.
3: Ja, ja. Van de kunstenaar Charles Eyck. We hebben hele bijzondere glas-in-loodramen in de stijl van Art Deco, anno 1925. Heel origineel ook en ook vrij zeldzaam als je kijkt naar alleen Nederland. We hebben 19 koepels, maar liefst, als je de toren meetelt, 9 koepels uit elkaar geboren. Zo heet ook het boek wat ik geschreven heb over 100 jaar Sint-Jan Waalwijk.
1: Laten we beginnen met de kunsthistorische waarde van wat erin staat. Als ik daar rondloop in de Sint-Jan, dan valt mij inderdaad op de kruisstaties. De kruisweg. En heel veel kerken die in de jaren 70 zijn gebouwd, hebben zo'n kruisweg hebben. Die hebben een beetje een kruisweg in de trant, zoals ik die ook zie, in de Sint-Jan. Dus eigenlijk is dan die... Die kunst is een tijd vooruit geweest.
3: Jawel, maar het verschil is zeker ook de afmetingen. Want ze zijn niet helemaal levensgroot. Maar een dergelijk groot formaat kruisvegstatie zie je niet vaak in kerken. Overigens heeft bijna elke katholieke kerk in Nederland wel een kruisweg.
1: Ja.
3: Vaak zijn dat kleine schilderijtjes. En verder zijn ze driedimensionaal. Dus het is relief. De handen en de gezichten en de ezelsoren enzovoorts, die komen op je af.
1: Ja.
3: En dat is ook heel bijzonder. Het is in oorlogstijd gemaakt. Eigenlijk een paar jaar nadat de kerk begonnen als plek van de eredienst.
1: Ja, bedoelt, in oorlogstijd is de staties zijn van
3: ja, ze zijn van iets latere datum.
1: Ja.
3: Dat kwam omdat er eerst geen geld was. Trouwens, die hele kerk heeft maar 630.000 gulden gekost, inclusief.
1: Daar koop je geen appartement voor, hè?
3: Geen kippenhok voor, bij wijze van spreken. Maar voor die tijd was dat een redelijk bedrag.
1: Ja.
3: Onder meer omdat een paar mensen een erfenis nalieten aan de parochie, waardoor het ineens mogelijk was.
1: Ja.
3: En En omdat de pastoor die er toen was een goed contact had met de bisschop. En de bisschop zat in Den Bosch en die moest beslissen over of ze nog een lening kregen of niet. En die man, dat was zoals iedere zogeheten bouwpastoor. Ja. Die had een goed praatje en die wist overal nog wel sponsors en bevriende werkgevers en zo op te sporen. En dat geld dat was dus vrij vlot binnen. En die kerk is ook in 2 jaar tijd gebouwd. Ze zijn in 1923 begonnen en 1925 was al de eerste mis.
1: Eerste mis, dus toen al ingezegend en alles.
3: Bisschop kwam nog apart een keer een jaar later inzegenen, want die was volgens ons er niet zo heel blij mee met deze exotische vorm. Want dat is natuurlijk het bijzondere. Het is een oosters aandoend gebouw.
1: Ja, ik wil niemand beledigen, maar was het een moskee geweest, dan was het niet raar geweest qua bouw. Maar goed, Sofia is natuurlijk van oorsprong ook geen moskee.
3: Ja, het was Hagia Sophia is 1000 jaar lang de grootste christelijke kerk ter wereld geweest, totdat de moslims hem overnamen in 1453.
1: Ja.
3: Andere moskeeën zijn weer van Istanbul afgeleid.
1: Ja.
3: Dus het is de oorsprong ligt bij het christendom. En de koepel die moest ook iets uitbeelden van de gezamenlijkheid, van het gemeenschappelijk vieren van de kerk enzovoorts. En dat was voor die tijd heel revolutionair. Want je had van die hele duizenden langwerpige kerken in Nederland en daarbuiten. Ja. Neogotische.
1: Ja, de Kruiskerken.
3: De Kuiperskerken.
1: Ja.
3: En deze jonge architect Valk, die kwam daartegen in verweer. Samen met andere jonge architecten. We moeten iets rondbouwen dat de mensen meer met elkaar samen die mis kunnen vieren enzovoort.
1: Ja.
3: En het is een wonder dat ze toestemming hebben gegeven. Maar ik denk dat dat komt omdat een kapelaan, ruim 100 jaar geleden, die was op bedevaart geweest naar het Heilig Land. En had daar de Hagia Sophia eerst gezien op een heenreis en dan Heilig Grafkerk. En die was zo weg van Oriëntaalse bouw, zo heette dat toen ook al, Oriëntaals, dus Oosters, dat hij een architect op de reis zelf al zo gek kreeg om met hem te gaan denken van, hey, die katholieken die kunnen niet allemaal naar het Heilig Land, laten we het Heilig Land dan naar Nederland brengen.
1: Ja. We moeten gaan afronden, Jan. Je zegt 5 dagen open voor bezoekers.
3: Je kunt elk moment binnenlopen dan. Ja. En we hebben kijkkaarten, we hebben audio. En je kunt het gewoon aan de mensen vragen. Maar wat we ook hebben, heel speciaal, groepsrondleidingen. Deze week alleen al ontvang ik een groep uit 50 personen uit Renen. Een dag daarna 44 personen uit Sas van Gent, om er wat plaatsen te noemen, van verder weg. Die komen met bussen aan. Soms gaan ze 's morgens naar het schoenenkwartier. Lunchen ze in een van de vele leuke restaurants en komen dan 's middags nog naar de Sint-Jan. Een prachtig programma. En wij hebben dus samen met het Schoenenkwartier en het Huis van Waalwijk onze plaats Waalwijk wel even op de kaart gezet.
1: Ja, absoluut. We openen 5 dagen in de week. Welke dagen zijn jullie niet open?
3: We zijn alleen maar dicht op maandagen en dinsdagen.
1: Dus, en natuurlijk tijdens de want worden nog erediensten gehouden, denk ik?
3: Ja, die zijn er altijd op zondagochtend, 10:30, nog altijd. Hè. Dan zitten er 50 tot 100 mensen in de kerk. Maar het parochiebestuur is echt heel vriendelijk geweest om aan ons, hè, de vrienden van Sint-Jan de Doper, ruimte te geven voor rondleidingen, voor lezingen, voor tentoonstellingen.
1: Ja.
3: En niet te vergeten, ten laatste, concerten. 1 keer in de maand hebben we een gratis concert in de kerk van een koor of een orkest.
1: Jan, dankjewel. Waar kunnen we hier op Go Waalwijk Festival jullie vinden? Hebben jullie
3: Wij staan in de buurt van het slot.
1: In de buurt van het slot. Dus mocht je iets meer willen weten over de Vrienden van de Sint-Jan,
3: komt u gerust naar onze stand.
1: En mocht je nou iets willen vertellen over je eigen vereniging, we hebben hier een buitenmicrofoon. Dus dan wordt het geen interview. Maar dan kan je gewoon even een elevator pitch houden. Om je eigen vereniging te gaan promoten. Dylan, wat heb je klaarstaan voor me?
2: Ik heb voor jou klaarstaan Years and Years met King.
1: Nou, kom maar.
2: Alsjeblieft.
1: Nou.
2: Deze ken je toch wel?
1: Deze kennen we zeker.
2: Deze ken je zeker. Elke vrijdagavond.

0: En inmiddels aan tafel heb ik drie mensen waarvan de leeftijd bij elkaar opgeteld denk ik nog niet eens de helft is van mijn eigen leeftijd. Dus dat gaat heel gezellig worden. En wij gaan het hebben over de textielrace. Ja. Ik ken zakken lopen. Dat ken ik. Ja, dan doe je met een zak om je been heen en dat is textiel en dan ga je racen. Maar ik heb het zomaar het gevoel dat het... Dat dit iets heel anders is. Dus stel jezelf eens voor en noem je naam gewoon op de radio en vertel mij wat is de textielrace. Nou, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw naam?
1: Wies.
0: Wies. En jij bent?
1: Caro.
0: Caro. Caro. En jij bent?
2: Briek.
0: Briek.
2: Briek.
0: Hoe spel ik dat?
2: B-R-I-E-K.
0: Oké, Briek. Kom even dichter bij de microfoon, Briek. Oh. Zo ja. De textielrace. Wie wil wat vertellen over de textielrace? Wat is het en wat ga je doen?
1: We moeten textiel ophalen bij mensen thuis.
0: Ja.
1: En dan vragen we of ze nog wat uit textiel hebben.
0: Ja.
1: En dat gaat dan naar een goed doel.
0: Dus je gaat de mensen thuis toe, die zeggen, trek die kast open, geef me al je kleren en dat gaat naar een goed doel.
1: Ja.
0: Eigenlijk
1: ja.
0: Wel. En wat is dat wat is dat goede doel dan? Weet je dat ook?
1: Nee.
0: Dus je gaat, wacht even. Je gaat naar de mensen toe, je zegt van haal je kast leeg, geef mij je oude kleren. Ja, en dan weet je voor een goed doel, je weet niet wat het is.
1: Ja, maar ze gaan het recyclen.
0: Ja.
1: En of ze gaan het aan Afrikaanse kinderen geven.
0: Ja, dan wordt het dan gesorteerd en dan wordt er gekeken of de kwaliteit van de kleding nog goed is. En ja. Als het goed is, dan gaat het naar Afrika, naar Namibië, naar Gambia.
1: De mensen wat ze, die wat armer
0: zijn. Onze kleren gaan dragen.
1: Ja.
0: Omdat ze zelf daar geen geld voor hebben. En wat niet goed is, dat gaat dan gerecycled worden.
1: Ja. Ja. Ja, dat klopt.
0: En dat is wat gaan jullie doen. En gaan jullie dat met z'n drieën doen? Of gaan jullie dat met heel veel kinderen doen?
1: Met onze hele klas en de andere groep 8.
0: Een hele klas en een andere groep 8. Ja,
1: ja
0: dus,
1: onze
0: dat is
1: klas
0: lekker dan.
1: En de andere groep 8.
0: En welke groep 8 is dat? Van welke school?
2: Juliana van Stolbergschool.
0: Juliana van Stolbergschool. En die andere groep 8?
1: Ook van Juliana.
0: Oh, je hebt twee groep 8?
1: Ja, we hebben 8A en groep 8B.
0: Oh, oké. En dus dat zijn bij elkaar dan iets van 60 kinderen?
1: 44,
0: kleine klasse. Dat is wel lekker.
1: Ja.
0: Ideaal, een school met kleine klasse, dat hoor je vaak.
1: Ja.
0: 44 kinderen gaan dus hier in Waalwijk hier de kleding ophalen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dames, het zijn toch maar veelal dames die met kleding bezig zijn. Mm-hmm. Dus tenminste, als je kleding hebt die nog gebruikt kan worden, dan hou die dan achter. Dan komen er 44 kinderen van de school langs. Dat lijkt me. Je komt niet toch niet allemaal tegelijk met z'n 44, hè?
1: Meestal in groepjes.
0: In groepjes van?
1: Twee, drie of
0: vier. Ja, twee. Er staan opeens 2-3 kinderen van de groep 8 van de. Hoe heet je school ook alweer?
2: Juliana van Stolbergschool.
0: Van die school. Die komen bij je langs. En dan kan je de kleding meegeven. We hebben nog één vraag aan jullie. Dan kom je bij mij thuis. Mijn vrouw die is gek op kleding.
1: Oh.
0: En dus ik heb best wel wat kleding die kan worden gerecycled. Want ja, dat draagt ze dan niet meer.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Hoe ga jij 5-6 vuilniszakken vol met kleding meenemen op je fietsje?
1: Nou, ik heb dat 1 keer gehad met een beste vriendin. Alleen toen viel eerst mijn fiets om. Omdat de zakken waren een beetje te veel.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik mijn moeder gebeld. En dan kan ze ophalen met alle vuilniszakken.
0: Dus jullie moeten zelf creatief zijn om hoe de kleding naar...
1: En sommigen gaan ook met een bouldercar.
0: Nou, dat wou ik net zeggen. Als je slim bent, dan zorg je voor een bouldercar.
1: Alleen maar iedereen heeft...
3: één mens uit onze klas, die heeft maar een bouldercar.
2: Echt niet, ik ook.
3: Oh nee, twee.
0: Twee. Dat is,
3: dan
0: is dat...
3: drie. Of twee.
0: Nou, dus ja, en als mensen nou zeggen, ja, ik heb wel kleding, maar het is zoveel. Kunnen ze dan ook ergens brengen?
3: Ja, bij onze school zelf, daar staat een container. En daar kan je het in doen, toch?
0: Dus, Juliana van Stolbergschool gaat de textielrace houden. En wat is dan de race? Kan je iets winnen?
1: De school met de meeste punten, die wint een schoolreisje naar in Tilburg het textielmuseum.
3: Met de bus!
0: Met de bus naar het textielmuseum. Kijk, dus zorg ervoor dat deze kinderen gewoon met de bus naar het textielmuseum kunnen zodat zij de textielrace gaan winnen. En vanaf wanneer tot wanneer gaan die lopen?
1: Tot 1 oktober.
0: Tot 1 oktober.
3: En dan is het afgelopen.
0: Oh, dus we hebben nog deze week. Hebben ze nog en dan is het klaar. Dan is de textielrace voorbij.
1: Ja.
0: Dank jullie wel voor het promoten van de textielrace.
1: Ja,
0: Willem, heb je een plaatje klaarstaan?
4: Nou, zullen wij het plaatje draaien?
0: Gaan wij het plaatje draaien?
4: Ik heb eigenlijk al zin om het plaatje te draaien.
0: Oh jee, even voor de luisteraars. Dylan die appte mij gisteravond. Ik heb hier een plaat van de Heino's.
4: Ja, hoe kom ik aan die plaat? Ik zat in de auto en ik had een beetje zin in wat boerenrock.
0: Ja.
4: En dat was echt wel lekker. En ik kwam deze. Hij is volgens mij niet helemaal nieuw.
0: Nee, absoluut niet.
4: Maar
0: nee,
4: hij is wel super lekker.
0: Hij is echt niet nieuw. Nee, de Heino's die bestaan al heel lang. En ze komen trouwens niet uit Heino.
4: Nee, dat is ook dat klopt.
0: Ze komen uit Gramsbergen.
4: En waar ligt dat?
0: Gramsbergen, ligt in de buurt van Almelo, jongen.
4: Almelo.
0: Ja, we gaan in de buurt van Almelo. Gramsbergen, Hardenberg, die kant op.
4: Ja, nog een kwartiertje boven Amsterdam, toch?
0: Dus, kom maar.
4: De Heino's.

0: kwart over één geweest. Hier bij het Go Waalwijk Festival uit Waalwijk. Prachtig weer, dus kom zeker langs als u in de buurt bent of nog geen plan heeft voor de middag. Kwart over één geweest betekent ook aandacht voor de volgende gasten. En dat is Stichting Leergeld. Ik heb bij mij zitten Els van Drune en Geert van Rooij van die Stichting Leergeld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geert, we hebben elkaar al eerder ontmoet. Toen was het nog strohalm. Wat is Leergeld? Is dat hetzelfde?
2: Ja, dat is goed om even toe te lichten, inderdaad. In principe doet Leergeld hetzelfde als dat wij vroeger, tussen aanhalingsteken, toen wij nog de strohalm waren. We helpen nog steeds kinderen uit onze gemeente, uit de gemeente Waalwijk. Dus in de plaatsen Sprangkapelle, Waspik en Waalwijk. We hebben ons alleen als stichting aangesloten bij een groter collectief. En dat grotere collectief heet Leergeld in Nederland. En onder Leergeld Nederland hangen inmiddels 113 of 114 zelfstandige stichtingen. Zodat we dus met z'n allen eigenlijk een platform kunnen maken. Ook bijvoorbeeld IT hebben we samen gedaan. Dus het maakt het allemaal wat eenvoudiger voor ons om het goed te verwerken. Alle aanvragen die we krijgen. Want we krijgen steeds meer aanvragen.
0: En wat we doen,
2: we helpen kinderen. En we helpen kinderen die opgroeien in armoede. En dat doen we met 20 vrijwilligers waar Els één van onze vrijwilligers van is.
0: Ja, Els, wat houdt het werk precies in dan? Wat doe je dan met die kinderen?
3: Nou, wij doen het met de kinderen. We gaan eerst naar het gezinnen toe. Kijken van hoe dat daar de situatie is. Mm-hmm. En voor de kinderen die naar school gaan, daar zorgen wij voor dat ze kleedgeld krijgen. Dus bonnen krijgen voor kleding te kopen. Maar ook aan te storen voor andere mogelijkheden. Dus naar Quiet, naar de voedselbank, naar de bibliotheek, voor Oranje Fonds, noem maar op. En dan proberen we ze zoveel mogelijk te helpen. Maar alleen de kinderen.
0: Ja, en dat gebeurt na selectie is het verkeerde woord misschien, maar hoe zeg je dat? Ballot. Ik zoek even het goede woord van de gemeente.
2: Ik snap wat je bedoelt. Wij doen zelf geen inkomenscheck. Mensen kunnen wel eerst naar de gemeente toe. En bij de gemeente kunnen ze een paswijzer aanvragen. Mm-hmm. En de gemeente doet wel een inkomenscheck. Dus die gaan kijken wat komt er hier aan geld elke maand binnen. Wat moet er eigenlijk aan geld uit. En als je dan weinig over hebt, dan krijg je een paswijzer in de gemeente. En met die paswijzer kun je ook gebruik maken van onze diensten. Want wat Els zegt klopt, hè, we helpen kinderen. En dat doen we bij kleine kindjes. Met een check voor schoenen of een check voor kleding. Wat we de laatste tijd heel veel doen zijn laptops. Dat is toch natuurlijk best wel een grote investering.
0: Tegenwoordig bij elke school bijna verplicht, hè?
2: Ja, je kan eigenlijk niet meer zonder. We hebben een hele fijne partner gevonden die ons voorziet van ongeveer 100 laptops per jaar. En die geven wij weer uit. En dat doen we vooral aan kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Mm-hmm. We hebben een heel groot fietsenproject. Dus we halen fietsen op bij mensen. Die knappen we op met 4 fietsenmannen. En die geven we gratis weer uit. Of we geven nieuwe fietsen tegen een kleine vergoeding. Ja. En dat doen we met die 20 vrijwilligers die we hebben.
0: Ja, en dan iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik bedoel, zit u ook in de fietsenclub?
3: Nee, dat kan ik helaas. Ik kan geen band plakken. Maar ik kan wel andere dingen meedoen, hè?
0: Ja.
3: Nee, daar hebben we een speciale ploeg voor die daar de fietsen opknapt. En tweedehands fietsen bij mensen ophaalt.
0: Ja.
3: En ze kunnen ook tegen een bepaalde vergoeding bij ons nieuwe fietsen krijgen. Maar daar moeten ze wel een bepaalde vergoeding voor geven.
0: Ja, snap ik. Wat maakt het werk nou zo leuk bij Leergeld? Waarom ben je vrijwilliger daar?
3: Ja, om toch te zien en mee te maken hoe je andere mensen kunt helpen. Als je dan zelf goed in het leven staat en verder alles kan doen wat je zelf graag wilt. En als je dan ziet hoe je armoede bij de kinderen is, dan motiveert je dat om daar mee
0: is het
3: te gaan.
0: Af en toe ook niet schrijnend? Dat je dingen wel mee naar huis neemt mijn hemel?
3: Ja. In het begin zeer zeker. Toen ik er pas bij Leergeld kwam, had ik er verschrikkelijk veel moeite mee. Als ik naar huis ging, dan zou ik eigenlijk heel het huis willen verbouwen om de mensen weer gelukkig te maken. Maar ja, dat is een mogelijkheid die niet kan natuurlijk.
0: Nee, en dan zit het vaak in daar waar je wel kan helpen.
3: Daar ben je reuze blij mee. En als de mensen dan zeggen, dankjewel, ja. Dat ze je dat aangeven, dan ga je ook weer fijn naar huis.
0: Ja.
3: Dan geeft het een fijn gevoel.
0: Daar doe je het voor dan.
3: Inderdaad.
0: En op een gegeven moment leer je, neem ik aan, ook wel een beetje dat scheiden of het toch wat verder.
3: Jawel.
0: Weg gaat het nooit, maar.
3: Op een gegeven moment ga je toch met een bepaalde afstand naar die mensen toe. Want dat moet je voor jezelf, om jezelf te beschermen.
0: Ja.
3: Dus, maar nee, dat gaat nou gelukkig wel weer een stuk beter.
0: Oké, okay, goed om te horen. En dan hebben jullie veel vrijwilligers?
2: Ja, we hebben ongeveer 20 vrijwilligers waar we mee zijn. En,
0: is dat voldoende?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ja. Dit hebben we niet afgestemd, maar het is wel een hele goede. Want vrijwilligers kunnen wij echt wel gebruiken. Vrijwilligers zoals Els. Want hoe wij werken is, wij gaan altijd met twee personen op een huisbezoek. En in dat huisbezoek komt ter sprake wat er allemaal aan voorliggende voorzieningen zijn naast ons. Want er zijn er heel veel, maar dan moet je wel de weg weten.
0: Dat is vaak het punt, hè? Mensen weten de weg niet.
2: Exact. Nee. En daar helpen we ze bij. We hebben een enorm grote map die we helemaal door kunnen nemen met de mensen. Wat er allemaal is aan stichtingen en organisaties waar je terecht kunt. En als er dan nog hulp benodigd is, dan doen wij dat. Dus met die schoenen, met die kleding, met fietsen, met laptops. En vooral zeg maar in het bezoeken van onze cliënten of onze gasten. Daar kunnen we echt nog wel wat hulp gebruiken. Dus als mensen zitten te luisteren die denken, hey, dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat verhaal dat Els vertelt over die blije bekjes die we af en toe zien. Ja. Want dat maakt het echt heel erg dankbaar. Nou, dan kunnen ze uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan via onze website. Maar dat kan ook door een mailtje te sturen naar info@leergeldwaarwijk.nl. En dan komt die bij mij uit. En dan gaan we kijken of we in contact kunnen komen. Ja. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, want waar komen de gelden vandaan? Inderdaad, echt sponsoren? Of nu je een grote stichting bent, landelijk, zijn er ook landelijke gelden? Die,
2: goeie vraag. We hebben, ik denk dat we 1/5 of 1/4 krijgen we vanuit Leergeld Nederland inderdaad. En we krijgen een beetje steun vanuit de gemeente Waalwijk. Maar het meeste geld moeten we echt zelf ophalen. En gelukkig hebben we heel veel partners die hier vandaag ook wel aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de Rotary en de Lions, die best wel vaak wat dingen voor ons organiseren. Een paar weken geleden hadden we hier het Wijnfestijn in Waalwijk. Ja. Op dezelfde plek als waar we nu zitten. En daar waren we een van die goede doelen van. Afgelopen week heb ik een mooie check mogen ontvangen van Siva, de logistiekverwerker van bol.com. Dus we hebben best wel heel veel mooie partners waar we ook gewoon geld voor krijgen. Omdat de dingen die we uitgeven, wij geven nooit geld aan mensen.
3: Nee.
2: Maar de dingen die we uitgeven, daar moeten we natuurlijk wel voor betalen. Die bonnen moeten wij zelf ook inkopen. Dus we hebben 50.000, 60.000 euro per jaar nodig wat we zelf ophalen.
0: Ja, en dat is ook wel belangrijk dat je niet in geld geeft. Want geld gaat met de knol de pot in, zeggen ze vaak.
2: Exact.
0: Van je moet gewoon je boodschappen doen en dan zat die ene keer die zak chips extra.
2: Ja.
0: Wat wil je nou even vragen? Dan ben ik het zelf eventjes kwijt. Ik ben het kwijt.
2: Ja, dat is geen probleem. Dus op jouw vraag, kun je nog vrijwilligers gebruiken?
3: Ja,
2: absoluut kunnen wij die gebruiken. En als mensen...
0: Dan komt de vraag weer van, wat moet je meebrengen als vrijwilliger?
2: Vooral heel veel zin.
3: Ja.
2: Nou ja, dat klinkt natuurlijk een beetje suf.
0: Dat is heel makkelijk. Maar ik bedoel, we horen net het verhaal van Els, van jou ook, van de eerste keer. Je neemt hem mee naar huis, de eerste tijd. Hè?
3: Ja. Maar je moet ook wel weer openstaan.
0: Ja.
3: Want anders hoef je daar niet naartoe te gaan.
2: Nee,
0: je moet eigenlijk je vooroordelen buiten laten.
3: Sowieso. Ja. Want als je daar dan begint, dan kan je net zo thuis blijven. Want dan kom je daar niet verder mee.
2: Ja, dat is nog wel een goede aanvulling inderdaad, Els. Want wat wij niet doen, is aan mensen vragen hoe het komt dat ze in de armoede zitten. In principe hebben wij daar ook... Dat is niet aan ons.
3: Nee.
2: Natuurlijk kunnen we mensen helpen. En wij helpen zo goed mogelijk met de diensten die wij leveren. En soms inderdaad heb je best een gevoel of heb je best een vooroordeel. Maar dat proberen we echt uit te sluiten. Omdat wij vinden dat... En we doen het voor de kinderen. En natuurlijk, ouders zijn wel eens arm. Maar kinderen zijn nooit arm. Die groeien op in een gezin met armoede. Maar het kind zelf is niet arm. En daarom proberen... En dat relativeert voor ons ook weer. We doen het voor de kinderen. Dus dat maakt het inderdaad altijd wel mooi.
0: Ja, en blije kindergezichten. Kinderen hebben de toekomst.
3: Daar doe je het voor, hè. Het is ook de toekomst, net zoals je zelf zegt. Hè? Dus,
0: Goed, meer informatie op de website natuurlijk.
2: Yes. www.leergeldwaarwijk.nl En als mensen zeggen, hey, dat vind ik een mooi verhaal, daar wil ik iets meer van weten, mogen ze altijd contact met me opnemen. En dat kan dan via info@leergeldwaarwijk.nl.
0: Goed, Geert en Els, dankjewel voor het mooie verhaal. Heel veel succes met jullie werk. En waarschijnlijk spreken we elkaar over een tijdje weer eens een keer om te kijken hoe dan de zaken ervoor staan.
2: Leuk, dankjewel.
0: Succes.
3: Dankjewel.

0: Dizzy.
1: Oh, wat heerlijk op de zondagmiddag en het weer hier in Waalwijk. Jongens, het is het Go Waalwijk Festival. Het lijkt gewoon wel een strandfestijn qua weer. Mensen lopen hier in korte broek, in t-shirtjes. En tegenover mij zit Sabine van Dijk. Inderdaad, ook in een t-shirtje.
2: Ja, zeker.
1: Ja, want jij staat op het grasveld hier en volgens mij zit jij vol in de zon.
2: Wij staan heerlijk in de zon, lekker weg te branden, maar dat is helemaal oké.
1: Nou ja, beter dan dat het regent. Want op de een of andere manier hebben we met Go Waalwijk Festival eigenlijk altijd, toch altijd wel lekker weer.
2: Altijd goed weer. Dat had ik het net over.
1: Maar daar gaan we niet over hebben. Nee. We hebben veel belangrijke dingen te bespreken. Want jij... zeg maar van wie jij bent en wat je doet.
2: Ja, eigenlijk dat verhaal eventjes. Nou, mijn naam is Sabine van Dijk en ik werk bij Renewed Kids. Dat is onderdeel van Contour de Twerren. En Renewed Kids is nog een vrij nieuwe naam hier in Waalwijk in ieder geval. Aangezien wij pas sinds juni deze naam gebruiken. Maar Contour de Twerren zit hier al heel erg lang in Waalwijk. En dat is ondertussen al wel een gevestigde naam bij de inwoners. Hoop ik dat iedereen die naam al kent.
1: Want wat is Contour de Twerren?
2: Contour de Twerren is van origine een welzijnsorganisatie. Dus wij zijn er eigenlijk voor alle inwoners. En wij zijn een soort verbindende schakel tussen de inwoner, gemeente, verenigingen. We gaan naast mensen staan en wij ondersteunen mensen daarin. Ja,
1: dus een maatschappelijke organisatie, stichting of een bedrijf?
2: Stichting. Ja, zeker.
1: En de nieuwe naam Renewed. Ja. Dat klinkt wel heel erg trendy en Engels.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat is er anders? Wat doen jullie? Anders?
2: Nou, in principe, ik werk hier ondertussen al een aantal jaar en is mijn werk helemaal niks veranderd. Maar wat wij zien is, Contour de Twerren is ook buurthuizen. Is ook een stukje voor senioren. Was een stukje voor kinderen. Was een stukje ontmoeting. Dus dat is echt een super brede organisatie.
1: Ja.
2: Wat super tof is. Daardoor heb ik ook een hele hoop leuke collega's hier rondlopen die allemaal verschillende dingen doen. Maar wij zagen ook wel, onze doelgroep is echt ouders en hun kinderen.
1: Ja.
2: En dan is het af en toe moeilijk om binnen dat grote veld van Contour de Twerren, om dan duidelijk te maken dat we ook voor die doelgroep te zijn.
1: Dus echt voor de want jij corrigeerde me net wat ik zei, jongerenwerk, maar jij zegt kinderwerk.
2: Kinderwerk, inderdaad.
1: Dus dan praat je over kinderen, leeftijd 0 tot...
2: Tot met ongeveer 14 basisschool.
1: Ja.
2: Want daarna hebben we hier het jongerenwerk Tavenu.
1: Ja.
2: Die hebben hier natuurlijk ook een mooie grote pand. En hun doen de leeftijd vanaf de middelbare.

0: school. En wij zitten daar eigenlijk allemaal nog voor.
1: En ja. wat doen jullie dan voor die ouders met kinderen? Wat is jullie doelgroep? Wat is de, ja,
0: Nou ja, uiteindelijk is onze doelgroep elke inwoner van de gemeente Waalwijk. Dus Tuurlijk. Ook Sprangkapelle, ook Waspik. Wij willen er voor hun zijn als een stukje ondersteuning wanneer ze ergens hulp bij nodig hebben. En die vraag mag heel klein beginnen. De vraag mag ook zijn...
1: Maar wat voor hulp?
0: Wat voor hulp?
1: Ja, maar dus ik heb geen kleine kinderen meer. Mm. Maar stel je voor, ik heb kleine kinderen. Waarmee, met welke problemen kan ik terecht bij Renewed?
0: Ja,
1: met welke vraag?
0: Het kan al zijn van jouw kindje zit op dit moment op de kinderopvang. En jij loopt tegen een aantal problemen aan dat jij gewoon niet goed weet van hoe werkt het nou op die kinderopvang? Of wat moet ik daar gaan doen überhaupt? Of ik moet de stap gaan maken naar de basisschool.
1: Ja.
0: Help.
1: Moet ik dan gewoon hele simpele dingen denken als welke school moet ik gaan kiezen? Is het een...
0: Dat mag ook. Kijk, het voordeel is, wij zijn zo open en toegankelijk dat eigenlijk elke vraag wij wel kunnen gaan ondersteunen. Als het gaat rondom de opvoeding van het kind, we willen iedereen helpen natuurlijk. Ja. We kunnen ook gewoon gezellig een bakje koffie drinken samen. Maar dan willen we gaan ondersteunen en kijken waar we kunnen helpen.
1: Ja, het gaat dus echt om ondersteuning met de opvoeding.
0: De
1: opvoedingsvragen die je hebt als ouder. Want ja,
0: zeker.
1: Er is geen handleiding voor opvoeden.
0: Nee, maar het mag bijvoorbeeld ook zijn van... we zitten financieel even moeilijk, want we gaan uit elkaar.
1: Ja.
0: Help. Er gaat zoveel op mij afkomen. We zitten nu nog samen in een huis. We weten dat we twee verschillende huizen moeten gaan hebben. Hoe gaan we dit aan de kinderen vertellen? Hoe gaat dit financieel zometeen? Hoe gaat het emotioneel zometeen? Dat kan een hele andere vraag zijn. Waar wij, maar ook onze vrijwilligers bij gaan ondersteunen.
1: Mag ik het dan zo samenvatten? Eigenlijk ondersteuning voor ouder en kind. Voor alles wat niet gezondheidsgerelateerd is?
0: Ja. Ja, ik denk dat best... Kijk, gezondheidsgerelateerd kunnen wij natuurlijk inderdaad niks aan doen. Maar al het andere, het sociale, het... Ik zit inderdaad wel in de goede richting.
1: Ja, okay.
0: Het is heel breed, maar daarom is het soms ook zo moeilijk om uit te leggen. Omdat het zo breed is en omdat we op zoveel verschillende aspecten kunnen helpen.
1: Ja.
0: En zijn wij het niet die kunnen helpen, dan hebben wij wel een hele... Ik zeg altijd, we nemen lekker ons rugzakje mee.
1: Ja.
0: Waarin wij een hele hoop mensen kennen. Een hele hoop organisaties kennen.
1: Ja.
0: En wij laten niet los totdat iemand wel op de juiste locatie is.
1: Zodat je als ouder niet alles zelf hoeft uit te vinden.
0: En dat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat je eigenlijk al niet weet hoe het gaat of wat je moet doen. En dat je dan dat een zegt, nou ga maar daar naartoe. Oh nee, die andere zegt, ga maar weer daar naartoe. Of ga maar daar naartoe.
1: Ja.
0: Dat wij dat echt met die persoon gaan doen. Zodat niet de weg daar naartoe al als een hele lange weg voelt. En dat je continu je eigen verhaal weer moet gaan...
1: Gaan doen bij... Ja.
0: Ja.
1: En komen die vragen dan doordat mensen een minder groot sociaal vangnet hebben? Want...
0: Ook. Zeker. We zien steeds meer mensen die bijvoorbeeld hier gewoon niet uit Waalwijk komen. Omdat ze niet uit Waalwijk komen of überhaupt niet uit Nederland komen. En dat het dan moeilijk is om het contact te maken, om je netwerk uit te breiden. Er zit ook soms een bepaalde schaamte op om vrienden of familie te kunnen vragen over waar je tegenaan loopt.
1: Ja.
0: Dus daar zien we zeker veel terug, ja.
1: Ja. Oké, dus we weten nu... Ongeveer wat jullie doen.
0: Ja.
1: Maar dan is er natuurlijk nog de vraag... waar? En hoe kom ik in contact met Renewed? En hoe kan ik jullie vinden? Stel je voor, ik ben inderdaad ouder met een hulpvraag.
0: Ja.
1: Zoals het dan zo technisch heet.

0: kan komen of durft te komen.
1: Ja, nee, snap. Ja, daar komt ze regelmatig voor.
0: Ja. Want ja, als jij er kunt, stel je voor dat je op een schoolplein, kan me voorstellen, al die andere ouders staat daar en jij gaat opeens naar Renew toe, dan heb je gelijk al een stempeltje.
1: Ja, nou ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn, want we zijn er ook gewoon voor de gezellige klets natuurlijk.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dat zo ervaren.
1: Ja, het is wel een drempel overgaan soms, zeker.
0: Hoe kunnen ze dan met jullie in contact komen? Buiten de activiteiten via de...
1: Buiten het standaard. Ja. We hebben natuurlijk ook gewoon onze website. Contour.de/gemeentewaalwijk.nl. Daar staat ook al ons aanbod op. Maar we proberen ook op zoveel mogelijk plekken van bijvoorbeeld de bibliotheken, de scholen, de gemeente hier, om overal onze flyers te hebben. Daar zie je ook al onze gezichten, al onze telefoonnummers. En je hoeft ook niet altijd gelijk te bellen, want dat is natuurlijk ook hartstikke eng, hè?
0: Ja.
1: Gewoon een appje met hoi, mijn naam is en ik zag jullie flyer liggen, is ook al een eerste stap.
0: En dat is een stuk, een lagere drempel dan de telefoon pakken.
1: En het voordeel is ook nog, wij gaan ook gewoon bij mensen thuis komen we langs. Dus als jij niet dat gesprek op dat schoolplein aan wil gaan, omdat je dan bang bent dat wie weet die andere moeder of vader...
0: Sorry, Spien, ik zie je opeens met een tuk-tuk in de wijk hier rijden.
1: Dan neem ik die tuk-tuk niet mee. Nee, want dan is het nog steeds obvious, hè?
2: Nou, dat is even normaal, Arjan. Ik wil gewoon in de tuk-tuk.
1: De tuk-tuk heeft indruk gemaakt.
0: Ja, maar
2: je zit hier met twee gasten die denken, motor, lachen.
1: Ja, maar het is gewoon zo'n picknickwagentje, die hier zit.
2: Maar als hij rijdt, dan vinden we het wel leuk.
0: Okay, als Schout wielen heeft, dan ben ik er van partij. Sabine, we gaan afronden. Jullie staan hier vandaag natuurlijk op Go Waalwijk. Waar sta je ongeveer? Waar kunnen mensen jullie vinden?
1: Wij staan hier op het ontmoetingsplein. Omdat we hier ook allerlei activiteiten hebben meegenomen. Ja. En er is hier lekker te eten. En dus volop ontmoeting.
0: Voor de mensen die luisteren, het ontmoetingsplein, dat is zeg maar achter het huis van Waalwijk.
1: Ja, klopt.
0: En dan heb je daar de muziektent staan. En daar weer een stukje naast staan. Ja. Heel veel maatschappelijke organisaties.
1: Ja, daar staan wij.
0: Ja. En anders dan kan je gewoon jullie vinden op de... Ik kijk even goed op onthouden. De schoolpleinen. En de buurthuizen in de... En eventueel direct contact. Gewoon even contact toenemen. Laagdrempelig.
1: Ja, zeker.
0: En nergens om je voor te schamen. Ja. Gewoon doen als je een hulpvraag hebt. Als je gewoon iets wil weten. Er zelf niet helemaal uitkomt.
1: Of gewoon voor een gezellige klets. Mag ook.
0: Of gewoon voor een gezellig pakje koffie.
1: Zeker.
0: Sabine, dankjewel voor je tijd.
1: Dankjewel.
0: En wij gaan... gaan eens kijken wat Dylan heeft klaarstaan.
2: Nou, ik heb dus een mooi plaatje klaargezet.
0: Ja.
2: Ga even lekker dansen, Arjan.
0: Ja, maar zonder mij, denk ik.
2: Nee, jij gaat meedoen.
1: Hij gaat even naar de tuk-tuk.
2: Ja, wij gaan naar de tuk-tuk. Bijna weekend. Samba de Janeiro. Goedemiddag. Samba de Janeiro.

0: plaats op deze zonnige zondagmiddag in Waalwijk bij het Go Waalwijk Festival. We hebben het al vaak genoeg gezegd. Prachtig weer, enorm veel vrijwilligers, organisaties, goede doelen en dergelijke staan hier om zich te presenteren. En wat een uitgebreid scala aan mogelijkheden kent de gemeente Waalwijk met zijn drie verschillende dorpen. Inmiddels aangeschoven bij mij Chantal Broekhuis. Zij is wethouder Sociaal Domein sinds kort. En Sharon Schepers van Waalwijk, Taalwijk en het Taalstraatje. Goedemiddag, dames.
1: Goedemiddag.
0: Om maar te beginnen met mevrouw de wethouder, Chantal Broekhuis. Nieuwe wethouder. Hoe word je wethouder? Was dat een jeugd? Was dat een kinderdroom?
1: Nee, het was geen kinderdroom. Maar op een zeker moment in mijn werk kwam ik allerlei dingen tegen. Toen dacht ik, nou, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Mm-hmm. Laat ik dan zelf ook mijn steentje bijdragen als ik denk dat het anders kan.
0: Ja.
1: En zo ben ik eigenlijk de politiek ingegaan.
0: Oké, en dan hoe komt er dan het moment dat je wethouder wordt? Moet je daarvoor solliciteren? Word je daarvoor gevraagd?
1: Nee, uiteindelijk ben ik daarvoor gevraagd. Voordat ik hier wethouder ben geworden eigenlijk, want dat is nog maar recent,
0: ja,
1: was ik al wethouder in Utrechtse Heuvelrug. En ik ben hier naar de gemeente toe verhuisd 3 jaar geleden. Eigenlijk niet meer het idee in mijn hoofd dat ik ooit nog weer wethouder zou worden. Maar die vraag die kwam toch nog weer opnieuw op mijn pad. En dan kan ik geen nee zeggen. Want dan zit het toch in mij dat ik van betekenis wil zijn voor mensen.
0: Hey, is het ook leuk om te doen, wethouder zijn?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Het is echt heel bijzonder, elke dag weer. Het is heel dynamisch. Ik kom ook echt niet leuke dingen tegen, zo is het ook. Maar je kan echt een rol, je kan echt van betekenis zijn voor mensen. Zeker binnen het sociaal domein.
0: Ja, even hier staan, de wethouder van sociaal domein, coördinerend. Jeugd en gezin, bestaanszekerheid, maatschappelijk vastgoed, vitaal platteland en natuur. Hoeveel uur werkt je per week?
1: Afgelopen week denk ik dat ik bijna 70 uur erop heb zitten, ja.
0: Oh, het is een behoorlijk pakket wat je hebt.
1: Ja, klopt.
0: Is dat allemaal een beetje te verenigen? Want je bent het pas net. Natuurlijk zit nog in de Witte Broodsweken misschien.
1: Ja,
0: maar,
1: net 100 dagen achter de rug.
0: Dan zijn de Witte Broodsweken voorbij. Maar dan, hoe kom je hierin? Is dat wat je in het verleden ook hebt gedaan, de Utrechtse Heuvelrug? Of is het toch echt wel andere tak van sport nu?
1: Die ervaring neem ik mee. Maar ik ben ook bestuurder geweest van een onderwijsorganisatie, van basisscholen en van een kinderopvangorganisatie. Ja. Dus ik weet heel veel rond wat er speelt rondom jeugd. Nou, die ervaring neem ik mee. Jeugdzorg ben ik heel erg bij betrokken geweest in de afgelopen jaren. Onderwijs, onderwijshuisvesting, maatschappelijk vastgoed. Ik ben bij heel veel bouwprojecten betrokken geweest in het verleden, want dat was mijn vak. Namelijk, dat is mijn vakexpertise.
0: Van origine architecten?
1: Bouwkundige.
0: Ja.
1: Die ervaring neem je gewoon mee. En tegelijkertijd is het ook gewoon echt kijken, luisteren naar wat willen inwoners, wat willen verenigingen. Maar ook goed luisteren naar de ambtelijke organisatie, Sharon bijvoorbeeld. Daar heb ik regelmatig wel gesprekken mee over. Welke kant gaan we nu eigenlijk op in Waalwijk?
0: Ja, Sharon, gaan we daar meer even praten. Nog even kijken, want de kern, las ik, is voor jou in het werk de kwaliteit van leven. Hoe omschrijf je dat als zijnde in jouw functie als wethouder?
1: En dan neem ik ook een beetje mijn eigen levenservaring mee. Want ik ben zelf kind van gescheiden ouders. Ik ben opgegroeid alleen met mijn moeder. In een bijstandssituatie. En ik weet dan hoe moeilijk het soms is, zeg maar, om mee te kunnen doen in de samenleving. En ook om de kwaliteit van leven omhoog te houden. En vanuit die levenservaring kijk ik echt, zeg maar, naar wat kunnen wij nu als gemeente betekenen voor inwoners die het moeilijk hebben of die gewoon echt hulp en ondersteuning nodig hebben. En hoe kunnen we dat op een goede en ook laagdrempelige manier doen. Dus dat je niet allerlei formulieren en ingewikkelde toestanden moet doorlopen om die hulp te kunnen krijgen.
0: Ik praat eigenlijk met ervaringsdeskundigen, zeggen.
1: Ik heb toevallig vorige week bij Walhalla gehoord dat je daar ook een opleiding voor moet hebben.
0: Oh,
1: dat heb ik dan niet. Maar ik neem wel de ervaring mee.
0: Maar ik wou zeggen, het is toch een levensschool ook om te zeggen. Een van de projecten wat ook onder het sociaal domein valt is het Waalwijk, Taalwijk en het Taalstraatje. Dan schrijf ik ik even over naar Sharon Schepers. Sharon, wat is dat taalstraatje en Waalwijk Taalwerk? Bij mij gaat er iets naar boven komen van mensen met taal helpen, taalachterstand.
2: Klopt, ja. Nee, ik zit inderdaad druk te knikken, dus dat klopt inderdaad allemaal. Waalwijk Taalwerk staat voor kinderen, mensen, gezinnen, maar ook oudere mensen dat helpen met taal. Talen, zei ik, ging net over de kwaliteit van leven. Nou, ik denk, als je niet met elkaar kunt communiceren, dan valt er heel veel weg in dat stuk van kwaliteit van leven. Dus taal zien wij wel echt als een middel om inderdaad mee te kunnen doen. Daarom hebben we ook zoveel belang eraan gehecht, hebben Waalwijk Taalwerk als netwerk ook ingericht. Met onderwijs, met kinderopvang, met de bibliotheek, allerlei partners die daarin samenwerken. Mm-hmm. En we staan nu hier vandaag op het Go Waalwijk Festival als een taalstraatje. Dus allemaal met elkaar samen. Yeah. Om juist te benadrukken dat we samen die taal maken en hoe belangrijk dat is. Dus er zijn allerlei leuke dingen te doen vanmiddag. Ja. Voorlezen, tekenen, spreekwoorden. Dichter bij Waalwijk staat er, het taalhuis. Nou, kom zeker even langs in het taalstraatje.
0: Maar dit is voor mij nog steeds een beetje abstract. Het is heel veel. Richt je je specifiek tot iedereen? Of echt tegen de groep, bijvoorbeeld laaggeletterden?
2: Nou, mensen die moeite hebben met inderdaad. Hè, die, als je wat op leeftijd bent, je hebt wel school gehad en je vindt het toch nog steeds moeilijk. Of je komt uit een ander land en je hebt inderdaad de Nederlandse taal bij je niet machtig. Dan is het heel fijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om dan inderdaad toch de Nederlandse taal machtig te worden. En voor kinderen juist ook. Hoe vroeger je begint met taal. Je kunt al tegen je ongeboren baby in de buik kun je al beginnen te praten en liedjes zingen. En dan gaat die taalontwikkeling gaat al starten. Ja, hoe mooi is dat als je dan al kunt beginnen om je kind gelijke kansen te bieden.
0: Absoluut. En jullie steeds meer over ontlezing, gebrek aan taal en dat soort dingen. En op die manier kun je dan helpen de kinderen. Ja, dat is... Kijk even naar mijn eigen kinderen. Ze zijn nu groot en alle drie op eentje na zo dadelijk het huis uit. Dat is weer het huisvestingsprobleem. Maar dan merk ik bijvoorbeeld ook op school, ze kennen geen spreekwoorden meer.
2: Ja, hoe zonde is dat? Want hoe leuk zijn die om die ze gebruiken in je dagelijkse taal?
0: Ja, ja. Denk ik. En dat doen jullie op speels. Hoe komen ze bij jullie in aanraking? Via school of via...
2: Kinderopvang inderdaad, daar werken we heel nauw mee samen. Mm-hmm. Met school inderdaad, zowel de basisschool als de middelbare school. Maar ook daarna zijn we nog altijd gewoon bereikbaar om... Als je iets wil met taal, dan zijn er alle mogelijkheden voor. Dus ja.
0: Ja, het klinkt me echt als een heel... breed scala aan zaken.
2: Klopt.
0: Als mensen... Kijk, voor kinderen zeg je, gaat via school en de kinderopvang. Hoe kom je bij oudere mensen die in deze tijd toch... wat achterstand op hebben gelopen. Hoe benader je die of hoe komen die bij jullie terecht?
2: Nou, daar hebben we een heel mooi initiatief voor het taalhuis. Dat zit in de bibliotheek, maar ook bij baanbrekers hebben zij één keer in de week spreekuur. En daar kun je naartoe gaan als je een taalvraag hebt. En zij kijken met jou, wat is jouw specifieke vraag? Wil je beter kunnen leren praten in de Nederlandse taal? Wil je juist schrijven? Of wat je dan ook zoekt. En dan kunnen zij kijken van oké, welk aanbod hebben we daarvoor, wat je dan kunt gebruiken, waar je gebruik van kunt maken om die taal te verbeteren.
0: En zijn er kosten aan verbonden?
2: Nee.
0: Dat brengt het sociaal domein... realiseert zich dat?
3: Ja, dat is heel laagdrempelig. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Hè. Dus de bibliotheek die natuurlijk makkelijk toegankelijk is... waar je gewoon boeken kan halen. Maar nog veel meer, hè. Ook muziek en allemaal dat soort dingen. Maar het is wel belangrijk dat juist zeg maar, voor de mensen die het nodig hebben... dat het ook echt laagdrempelig is en blijft. En dat proberen we via de scholen te regelen, via de kinderopvangorganisaties te regelen. Maar ook zeg maar, voor mensen zoals oudere mensen in het taalhuis. Die gewoon moeite hebben met het invullen van een formulier. Of, het wordt steeds ingewikkelder allemaal om voor voorzieningen in aanmerking te komen. Ja.
0: Ja, ze maken het steeds eenvoudiger, waardoor het steeds moeilijker wordt vaak.
3: Belastingdienst heeft zo'n mooie slogan, maar die zie ik niet altijd terug.
0: Nee, ik ook niet. Daar plaag ik me zwager mee. Maar goed, even terug naar het wethouderschap, Delft. Ik kwam hier als wethouder, begon hier. Wat viel je op?
3: Wat viel me op? Eigenlijk wat ik hier nu vandaag ook weer zie. Een enorm breed maatschappelijk middenveld. Heel veel mensen die echt betrokken zijn bij de samenleving en daar ook een steentje aan bijdragen. Verenigingen, maar ook, ik ben bij de ontmoetingsplekken geweest, bij Den Bolder, bij de Beladen. Dat is ongelooflijk. En daar krijg ik ook echt kippenvel van, moet ik eerlijk zeggen. Dat er zoveel betrokkenheid is. en zoveel leuke, mooie dingen georganiseerd worden. En tegelijkertijd puzzelt het me ook als ik dan toch zie dat nou eigenlijk een derde van onze inwoners nog steeds aangeeft dat ze eenzaam zijn. Ja. Dus blijkbaar, dat is nog wel een opgave, ook voor de gemeente, waar we ook echt over aan nadenken zijn, van hoe krijgen we deze mensen dan toch ook in beweging om mee te doen.
0: Ja, het moet van twee kanten komen, want ze zeggen ook wat eenzaamheid is een keuze, ben ik niet helemaal mee eens, maar ja, hoe trek je ze inderdaad achter de geraniums vandaan?
3: Ja. Ja, dus daar zijn we ook echt over aan het nadenken.
0: Is daar ook contact over met partijen in de gemeente die zich bezighouden met ouderenzorg of vrijwilligers?
3: Ja,
0: hebben jullie er ook contact mee?
3: Ja, we hebben net als Waalwijk Taalrijk hebben we ook Waalwijk Kansrijk. Hè. Er zijn allerlei organisaties zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, Jeugd Educatiefonds, die staan hier overigens ook allemaal. Daar hebben we ook echt gesprekken mee om te kijken van hoe kunnen we nou mensen die dan toch eigenlijk zichzelf afgezonderd hebben, om wat voor reden dan ook, want heel vaak zit er een verhaal achter, toch weer in beweging krijgen. En dan is bijvoorbeeld Walhalla eigenlijk een heel mooi, een mooie voorziening waar je gewoon vrij kan inlopen, waar je niks moet, waar je aan tafel kan zitten, een kopje koffie kan drinken, een krantje kan lezen. Maar daar kan je ook stapsgewijs weer op je eigen tempo die stappen naar de samenleving.
0: Je raakt
3: maken.
0: Met iemand in gesprek onder een kopje koffie. Bij,
3: ja,
0: en zo.
3: Ja, of je gaat samen een broodje eten. Dat kan daar ook allemaal. En nou, dat is ook wel echt heel erg mooi om te zien. En hele mooie initiatieven komen daar ook uit naar voren. Want we hebben nu net laatst het Fiets Repair Café geopend. En dat is echt geïnitieerd door mensen die zo binnen zijn gelopen bij Walhalla.
0: Genoeg. Er is al genoeg. Er moet waarschijnlijk nog een hoop meer gebeuren. Nu 100 dagen wethouder. Als straks de 4 jaar voorbij zijn, wat hoopt wethouder Chantal Broekhuis dan bewerkstelligd te kunnen hebben?
3: Voor de jeugd hoop ik echt dat we een steun zijn, een goede steunpilaar zijn geworden voor jongeren en hun gezinsleven. Dus dat we niet alleen maar kijken naar de problematiek van jongeren. Want elke keer wordt er maar gekeken naar bij de jongeren en dat is van alles aan de hand. Nee, er is thuis iets aan de hand. En dat we daar gewoon veel meer oog voor hebben. Dat we hulp dichterbij en veel gerichter inzetten. Zoals bijvoorbeeld armoedeproblematiek. Je kan dan een toeslag geven. Hè? Dat weten we inmiddels van. Dat het ook niet altijd succesvol is geweest, werken met toeslagen. Maar wij willen eigenlijk veel gerichter hulp aan gaan bieden. Maar ook sneller. Dus ook mensen die in de financiële problemen zijn gekomen, misschien nog wel genoeg inkomen hebben, maar het echt niet meer redden om wat voor reden dan ook, daar echt gericht helpen. Dus dat is eigenlijk zeg maar in het sociaal domein. En ik denk als ik kijk naar het buitengebied, daar wil ik dan ook even bij stilstaan. Ja. Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles. De Westelijke Langstraat, maar ook de Loons-Drunense Duinen. De impact die de Natura 2000 gebieden hebben zeg maar, op het boerenleven. Mm-hmm. Ik hoop dat we daar weer verbindend kunnen zijn en met elkaar naar een gebiedsgerichte aanpak komen die goed is voor en de natuur en voor de boeren.
0: Ja, en die mogelijkheden zijn er, want er zijn voorbeelden genoeg van, ook hier in de regio.
3: Ja, klopt.
0: Goed, dan zijn straks 2030, als ik het goed heb, de volgende verkiezingen. Mogen we voor die tijd nog eens een keer samen kijken naar wat er gerealiseerd is?
3: Zeker. Ik hoop dat je dat tussentijd ook een keer doet, hè, want ik vind het gewoon heel erg fijn als jullie ons ook scherp houden.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en tegen die tijd zeg ik dan gewoon weer stem CDA, maar daar ben ik wel gewoon eerlijk in.
0: Ja, oké. Maar dat doen we voor dan. Goed, ik kijk ook even naar Sharon, want heel kort, is er nog iets wat jij toe wil voegen eigenlijk aan dit gesprek of iets mensen iets mee wil geven aangaande Taalwijk, Taalstraat of iets anders?
2: Ja, zeker. Kom sowieso even langs in het Taalstraatje vanmiddag. Mocht je nou niet in de gelegenheid zijn, schroom dan niet om ook op een ander moment gewoon langs te komen. Heb je een taalvraag, blijf daar niet mee lopen, maar kom inderdaad naar een van de partijen toe. En zorg dat we samen gewoon inderdaad die taal gewoon kunnen verbeteren voor je. Dat je lekker kunt mee blijven doen.
0: Ja, taal is zo belangrijk.
2: Zeker.
0: Dames, hartelijk dank voor de bijdrage. en het gesprek.
3: Dank voor het fijne gesprek.
0: Ja, heel veel succes met de plannen voor de toekomst en de Taalstraat. En in de toekomst spreken we elkaar graag weer om te kijken hoe het dan is in het straatje.
3: Zo is het. En als je nog niet geweest bent naar Go Waalwijk vanmiddag, kom nog even, want het is hier hartstikke leuk.
0: Ja, en het weer is mooi en er is te eten, er is te drinken, er is muziek en er lopen wethouders rond. Ja. Oké. <Okay. laughs> Ik wens jullie een fijne dag verder. Bedankt.
3: Dank je wel.
4: Ja, ik zie hier een microfoon staan.
5: Ja, je bent live, Jan. Ja,
0: we hebben hier dus nu op een gegeven moment... We hebben ook een buitenmicrofoon staan. Ik noem dat interruptiemicrofoon, maar dan wordt onze technicus boos. Maar daar kunnen mensen dus gewoon wild voor de camera komen voor de microfoon komen te staan.
6: Het is radio, hè, Mark?
0: Ja, voor de microfoon komen te staan. En wie heb ik nu voor de microfoon?
4: Jan Span. Ja, ik dacht, hier staat een microfoon. Ik ga even kijken wat het is.
0: Ja, nou, heb je wat...
4: Wat te melden,
0: ja. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja.
4: Ik ben van de wandelsportvereniging Waalwijk 82. En we organiseren wandeltochten. Dus die wil ik even onder de aandacht brengen.
0: Dan ga je gaan.
4: Ja, nou ja, de winterserietochten.
0: Zijn dat die tochten met ertessoep, of niet?
4: Dat is mijn carnaval.
0: Oh, mijn carnaval.
4: Dan krijg je ertessoep. Gratis zelfs nog, ja. De winterserietochten die worden dus in oktober en november en januari en met carnaval gehouden. Mm-hmm. We hebben nu de Verder Noordtocht, de Halve Zolentocht en een wekelijkse clubavond. En wandelen is natuurlijk heel goed voor iedereen. Ja, bewegen is goed voor je gezondheid. Diabetes schijnt ook daar heel goed voor te zijn. Je kunt genieten van de natuur. Minder stress, meer energie. En is voor ieder niveau, want het is alleen maar stapje voor stapje, voetje voor voetje, dat kan iedereen wel. Goed voor je hersenen. Ja, is voor sommige mensen heel belangrijk.
0: Ja.
4: Ja?
0: Ja, ja nee.
6: Hè, Mark?
4: Maar, we noemen geen namen.
0: We noemen geen namen.
4: Nee. En je hebt ook betere nachtrust. En je lichaam en geest zijn in balans.
0: Ja. Dus goed, dit hebben ze een wandelvereniging. Ja. Ik heb altijd het idee, dan zie ik de mensen van het niet lopen. Hè. Dan ben je gelijk 15 kilometer of zo.
4: Ja, je kunt ook 5 kilometer wandelen, hè?
0: Ja, precies. Maar als jullie iets organiseren, hoe lang moet ik dan denken dat die wandelingen zijn?
4: Nou, onze tochten die zijn de 5, de 10, de 15, de 20, de 25 en 30 kilometer.
0: Dus je kan kiezen?
4: Voor iedereen wat wils. Ja.
0: En moet men dan lid zijn van de wandelclub?
4: Je hoeft geen lid te zijn. Je betaalt inschrijfgeld voor een tocht. Dat is €5. Ja. Als je lid bent van een wandelorganisatie, dan krijg je €1 korting.
0: En waarom zou ik lid worden van de wandelorganisatie?
4: Ja, daar krijg je een korting bij andere tochten als je gaat wandelen natuurlijk. En je krijgt ook drie maandelijks een magazine thuis gestuurd.
0: Ja. Goed, wandelen is inderdaad gezond voor alles en iedereen. Als mensen zeggen ik wil meer daarover weten, waar vinden ze het terug op het internet of elders?
4: www.wsvwaalwijk82.nl. Dan kun je alles vinden over de wandelvereniging, over het lid worden en activiteiten van de wandelvereniging.
0: Nou, Jan, dankjewel voor deze bijdrage. WSV82.nl, zeg ik.
4: WSV Waalwijk82.nl. Die 82 niet vergeten, want anders kom je bij de watersportvereniging.
0: Ja, dan moeten zwemmen.
4: Ja.
0: Oké, Jan, dankjewel.

0: zomer. Suddenly last summer. Nou, die zomer is hier nog steeds gaande volgens mij in Waalwijk. Het is een graadje of 23, 24 zo te voelen. Ik denk dat ik zo mijn sweater ga verruilen voor een polootje. Want het is gewoon heerlijk weer. Dus kom gewoon naar het centrum van Waalwijk voor Go Waalwijk. En tegenover mij zit inmiddels een nieuwe gast. En dat blijft de hele dag zo doorgaan. Tot een uurtje of vijf hebben wij allerlei organisaties hier aan de microfoon. En voor de mensen die ons horen en die hier op de Go Waalwijk staan. We hebben ook die... die gastenmicrofoon, die microfoon gewoon op het plein. En daar kan je gewoon jezelf, je organisatie even in een korte pitch gaan promoten. Maar wij met deze gast, Ben Verbruggen, de voorzitter van het Huis van Waalwijk, heb ik niet te maken met de gastenmicrofoon, want dit was gewoon gepland. Dus dat betekent dat wij een gesprek aan gaan krijgen over het Huis van Waalwijk.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het Huis van Waalwijk niet kennen, Ben, wat is het?
1: Het Huis van Waalwijk is een... Ja, het is een stichting die allerlei zaken probeert te organiseren op het terrein van cultuur, educatie enzovoort. Huis van Waalwijk is het oude stadhuis, het Kropphollergebouw.
0: Ja.
1: Dat is in 1932 gebouwd en Kropholler is de architect van dat Kropphollergebouw. En het is in 2010 is de gemeente eruit gegaan. Want de gemeente
0: die is aan de overkant van de sloot.
1: Precies, ja. Aan de overkant gegaan. En het is in 2013, vanaf 2013, is het in bruikleen gegeven aan de stichting Huis van Waalwijk. En die stichting moet er dus voor zorgen dat het gebouw gebruikt kan worden. Dat er worden rondleidingen gegeven. Er zijn kunstexposities. Er worden lezingen verzorgd. Er zijn bijvoorbeeld binnenkort start filosofieavonden. Je kan je ook, als je een verzameling thuis hebt waarvan je denkt, van, nou is echt de moeite waard, kun je aanmelden bij het huis. En dan wordt er gekeken of je ook in het huis dat kunt exposeren.
0: Ja, het gaat dus echt om... Ja, als ik het Huis van Waalwijk binnenloop, dan zitten daar wisselende exposities in van... Ja, ik heb een keer een expositie gezien over de Molukkers,
1: ja,
0: in Waalwijk.
1: Ja.
0: Ik heb schilderijen gezien en foto-exposities. Dat zijn wisselende, ja, tentoonstellingen.
1: Als het gaat om die tentoonstellingen, we hebben vaste tentoonstellingen een aantal. En er zijn wisselende tentoonstellingen die ongeveer een week of zes, maar soms staan ze wel twee maanden. En voor die vaste tentoonstelling meldt zich een kunstenaar aan, uiteraard. Die graag wil laten zien wat hij gemaakt heeft. Maar er is ook iets dat heet, of iets, er is ook uitgelicht. En uitgelicht is bedoeld voor inwoners van de gemeente Waalwijk. Die pas begonnen zijn met creatief aan de slag. Schilderen, beeldhouwwerken, keramiek, noem maar op.
0: Ja.
1: En die kunnen daar ook een tijdje dan, en dat is zes weken, want dat waren de zes weken die ik juist noemde. Die kunnen dus zes weken daar hun, wat ze gemaakt hebben, hun kunst exposeren. En dat heet uitgelicht.
0: Dat heet uitgelicht. En nou weet ik niet of dat ik weet niet of je dat weet, wat een vaste tentoonstelling is. Maar volgens mij zit het in de kelder. Is weer een vaste expositie, als ik het heb.
1: Ja, ook niet altijd. In de gang is soms ook een fototentoonstelling. Laatst een fototentoonstelling geweest, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar in de kelder zit ook de Heemkundekring.
0: Ja.
1: De Ersteling, of de Eersteling, ik weet niet precies wat ze zeggen. Die zit hier aan de achterkant van het gebouw, is de ingang.
0: Ja. En dus eigenlijk een gebouw waar heel veel in gebeurt. Want jij hebt nu over we hebben nu net even tentoonstellingen, ja, maar we hebben het ook over muziek.
1: Ja,
0: poëzie.
1: Regelmatig is samen met het kunstcentrum wordt er een optreden gegeven door studenten van, of leerlingen, of hoe je het ook noemt, of mensen die op het kunstcentrum aan de slag zijn. Wordt ook in overleg met het kunstcentrum af en toe een tentoonstelling houden van mensen die op het kunstcentrum zich creatief bezighouden. Het kan beeldhouwwerken zijn, keramiek, omgaan met kleien, verder van alles. En ik zeg even tussen haakjes, ik ben nu ongeveer een half jaar voorzitter. Daar doe ik interim. En dus ik weet inhoudelijk van alles wat er gebeurt niet heel veel.
0: Nee.
1: Op dit moment, dat is ook niet per se de bedoeling. Want wij willen bestuur zijn op afstand. Dat wil zeggen, de vrijwilligers met een coördinator die we op dit moment niet hebben.
0: O jee.
1: Ja, we zijn...
0: Ja. Ik zie dat we dit gesprek heen gaat, Ben.
1: Ik wil wel een oproep doen.
0: Komen we zo bij.
1: Ja, maar ik mag niet vergeten natuurlijk het Huis van Sinterklaas.
0: Nee, Sinterklaas mag je nooit vergeten.
1: Precies, nee, sowieso niet, want dan gaat het fout. Maar... Dat is ook een heel, dat is heel bijzonder. Een groep vrijwilligers die dat helemaal zelfstandig doen.
0: Ja.
1: Wel onder de vlag van het Huis van Waalwijk. Maar die maken er iets geweldigs van, heb ik begrepen.
0: Want ik kan het je verzekeren dat het zo is.
1: Ja, ja. Fantastisch wat die mensen doen. Geweldig. Geldt trouwens voor alle vrijwilligers. Hè. Ze sjouwen echt keihard. Elke zaterdag en zondag is het gebouw open. En kunnen mensen gewoon binnenlopen. Je kunt ook een rondleiding aanvragen. Kan ook voor groepen. Er wordt keihard gewerkt.
0: Ja, maar dat was mijn volgende vraag. Toegang met museumjaarkaart?
1: Dus precies.
0: Je moet gewoon betalen.
1: Hetzelfde als in het schoenenkwartier. Nee, op zondagmiddag en zaterdagmiddag kun je vrij binnenlopen. Want dan is het
0: geen kosten.
1: Geen kosten, alleen rondleiding.
0: Daar houden we van.
1: Precies. Maar een rondleiding, daar vragen we... Pardon, vragen een bijdrage.
0: Uiteraard.
1: Vraag hem niet hoeveel. Dat weet
0: nee, maar... Als je gewoon binnen wil lopen en wil kijken naar die tentoonstellingen die elke weken wisselen.
1: Ja.
0: Dus het is een, dan kan je gewoon binnenlopen.
1: Ja, dat is vrij.
0: Gewoon vrij toegankelijk.
1: Ja.
0: Dat maakt de drempel, denk ik, voor mensen laag.
1: Zeker, alleen ze moeten trapjes op. Hè,
0: maar... Ja, nee.
1: Dat is flauw. Dat is flauw natuurlijk. Maar nee, ja, dat maakt de drempel wel laag. Alleen wij hopen, eigenlijk hopen dat er meer mensen gebruik van gaan maken. Dat meer mensen op zondag of zaterdag gewoon lekker binnenlopen. Of door de week
0: als je op zaterdag boodschappen of even loopt te winkelen in de stad. En je hebt een kopje koffie gedronken op het terrasje. Even het Huis van Waalwijk in.
1: Ja.
0: En even kijken wat er tussen is.
1: En eventueel ga je bij de buren schoenenkwartier en daarna kom je bij ons. Of omgekeerd. Het schoenenkwartier moet je wel betalen hoor. Maar
0: ook die hebben natuurlijk een wisselende tentoonstelling. Maar is
1: andere, neem eens anders.
0: Dat is echt heel anders. Maar jij zegt net al van we hebben vrijwilligers.
1: Ja.
0: En je hebt interim bestuurder. Nou is er nooit zoiets vast als iets tijdelijks, dat weet je ook.
1: Nee, dat klopt. Ja, ja.
0: Maar daaruit neem ik ook te mogen afleiden dat er behoefte is aan nieuwe vrijwilligers, nieuwe bestuursleden.
1: Ja.
0: Waar zijn jullie naar op zoek?
1: Nou, bij vrijwilligers zijn wij op zoek naar mensen die graag willen meehelpen met opbouwen van tentoonstellingen. Die rondleiding willen geven. Die, wanneer er filosofieavonden zijn, bereid zijn om dan te zorgen voor koffie of thee. Dus echt mensen die van alles kunnen en willen doen. Want we hebben een beheerder die hard werkt. We hebben iemand die de hele administratie secretarieel heel goed verzorgt.
0: Ja.
1: Want we krijgen bijvoorbeeld ook, dat is goed de opdracht op terecht, er komen ook scholen. Er zijn scholen die bepaalde projecten hebben rondom bijvoorbeeld schrijvers. En die komen dan met hun klassen ook naar het Huis van Waalwijk toe. Want daar is dan de schrijver die wat vertelt enzovoort.
0: Ja.
1: Dus ook scholen kunnen gebruik maken van het gebouw, het Huis van Waalwijk.
0: Ja, want dat vraagt me wel eens af. Ik kom zelf niet uit Waalwijk. Ik ken het gebouw uiteraard. En ben ook naar binnen gelopen. Er zijn een aantal hele mooie zalen. Daar waar geen kunst in tentoongesteld wordt. Maar wat gebeurt daarmee? Denk aan de oude, voor mij de oude burger, de oude trouwzaal.
1: Nou, op dit moment worden alle zalen wel gebruikt. Als het goed is, staan ze niet leeg. Alleen de trouwzaal blijft de trouwzaal, want daar wordt ook getrouwd. Dus in overleg met de gemeente zorgen wij dat wanneer er getrouwd wordt, zoveel mogelijk spullen zijn opgeruimd die er niet hoeven te staan op de gang en dergelijke. En die wordt nog best regelmatig gebruikt.
0: Ja, hij is ook gewoon heel mooi.
1: Ja, het is een prachtige trouwzaal, prachtige schilderijen. Dat is echt geweldig. Ja.
0: Want als we daarover praten, het onderhoud van het pand, dat ligt bij jullie als stichting of ligt dat bij de gemeente?
1: Nee, wij hebben het gebouw in bruikleen van de gemeente. Een bruikleenovereenkomst. En wij mogen dit gebruiken. Er moet er goed voor zorgen, maar al het onderhoud.
0: Ja.
1: Kijk, laatst is aan de buitenkant, daar hebben allemaal stijgers gestaan hier. Dus het hele gebouw is helemaal goed onderhouden.
0: Ja.
1: Dat heeft nogal wat gekost. Maar dat doen wij niet.
0: Dat is echt voor de gemeente. Jullie houden echt bezig met de inhoud van het pand.
1: Juist. Dat zegt u wel mooi,
0: En die vrijwilligers, dat zijn dus mensen die zeggen, mensen die dus tentoonstellingen begeleiden, opbouwen,
1: helpen inrichten
0: bij evenementen wat een
1: dingen
0: uitsteken.
1: Dingen helpen ophangen als er een tentoonstelling is.
0: Ook voor de mensen die wat minder handig zijn en bestuurlijke functies?
1: Nou, als er mensen zijn die graag... Kijk, wij zoeken in het bestuur zijn met z'n drieën. En we zoeken echt nieuwe bestuursleden.
0: Want mensen gaan ermee stoppen, worden ouder...
1: Nou, ja, dat, vooral dat laatste. Vooral dat laatste, hoor. Nee, en, ja, ik hoor heel vaak, vaak wat oudere mensen al. En we zijn vooral op zoek naar, ja, eigenlijk naar iedereen die het besturen leuk vindt, daar wat in of mee wil doen, ja. Is van harte. En we, ik kan niet zeggen, we hebben heel specifieke functies binnen het bestuur. Nou, we zijn heel blij met iemand die verstand heeft van ook organiseren, die verstand heeft van plan, die goed kan omgaan met bijvoorbeeld de gemeente, want het zijn belangrijk punt. Ja. Maar ook met andere organisaties binnen de stad. Ik denk nu aan Sint-Jan de Doper bijvoorbeeld. Ja. Maar, en zo is er nog een aantal organisaties, Go Waalwijk, daar zijn we ook volop actief mee. En iemand die dat goed kan, is ook wel fijn dat hij er ook bij is. Maar ik moet er wel bij zeggen, wij willen een bestuur op afstand blijven. En daarom willen we ook een coördinator die allerlei zaken heel goed kan oppakken, kan regelen enzovoort.
0: Dus er is de vrijwilligers gaan over de inhoud van de tentoonstellingen, ja. Moet ik zo zeggen, en de inhoud van wat je kan zien en beleven in het Huis van Waalwijk. En het bestuur blijft op afstand en regelt alles. Wie maakt eigenlijk die faciliteert?
1: Wij zorgen ervoor dat het huis kan. Dat is ook mijn motivatie, hoor. Dat het Huis van Waalwijk moet gebruikt kunnen blijven, vind ik. Dat heb ik ook gezegd toen ze mij vroegen. Mijn motivatie is, het moet goed door kunnen gaan. Dus, en je moet die vrijwilligers niet lastig vallen met subsidie en overleg over dit, over dat. Als het gaat op bestuursniveau. Mijn vrijwilligers die pikken de inhoud op. En er zijn mensen bij die de inhoud, ja, de meeste eigenlijk, weten echt goed wat er in het huis moet gebeuren. En wat je zou kunnen. Sorry.
0: Ben, we gaan afsluiten. En dat doen we dan even door even dingen samen te vatten. Het Huis van Waalwijk. Een unieke locatie. Uniek gebouw. Ja. Laten we dat voorop stellen.
1: Zeker. Dat is het. Geweldig.
0: Met een continu wisselende tentoonstelling. Dus niet een museum waar je één keer heen gaat en dan denkt van, oh, ik heb het gezien.
1: Nee, precies.
0: Elke twee maanden, zeg maar, staat er een nieuwe.
1: Ja, ongeveer zo.
0: Ja, 6 weken. Is er gewoon wat nieuws te bekijken en te beleven. En gewoon op zaterdag en zondag, als je in Waalwijk rondloopt, even binnenlopen. Ja.
1: En ik zeg, kijk op de website. Daar vind je alle activiteiten die op dat moment lopen. En waar je voor kunt inschrijven enzovoort enzovoort.
0: Dankjewel voor dat gesprek, Ben. En staan jullie hier op Go Waalwijk met een stand?
1: Ja, we staan voor het huis met een stand.
0: Nou,
1: dus iedereen die er wat meer over wil horen, die vindt daar twee vrijwilligers die graag wat meer vertellen.
0: Die graag meer vertellen over het Huis van Waalwijk. Tot zover. Ben Verbrugge, we gaan naar de muziek. Ik ga kijken of Dylan wakker is. Dylan.
1: Oké, dankjewel.
0: Hij is wakker.
1: Ik ben wakker.

0: inmiddels aangeschoven bij mij twee heren. De ene is van het gilde Sint Crispinus en Sint Crispinianus van Bezooijen anno 1862.
1: 38.
0: Anno 38. En aan de andere kant de Marcel van Herp. Hij is van de handboogschietvereniging EMM Eendracht Maakt Macht. Zeg ik dat goed?
2: Klopt helemaal. En niet van 18, maar van 1871.
0: Oh, dus hij is ouder.
2: De vereniging is ouder. Dus, ja. Maar wij zijn een van de drie oudste verenigingen.
0: Want vertel eens, het gilde. Dat waren ook vaak gewapende gildes. Met bijvoorbeeld boogschieten, kruisboogschieten, bajonetten.
3: Inderdaad, wij zijn een gilde. Wij schieten met het geweer, klein kaliber geweer.
0: Ja.
3: In de zomermaanden en in de wintermaanden met lucht.
0: Ja.
3: Maar je hebt inderdaad ook gildes die inderdaad de kruisboog of de handboog hanteren. Klopt, ja.
0: Want zo'n gilde in deze tijd, leeft dat nog? Het is,
3: Nou, zoals alle verenigingen, denk ik, moet je zich goed realiseren dat het heel makkelijk moet zijn om binnen te komen.
0: Ja.
3: En je moet tegenwoordig goed nadenken hoe dat je inderdaad promotie maakt voor je gilde. Zo zijn we hier bij de Goof terechtgekomen natuurlijk.
0: Mag ik vragen, wat is de reden dat jullie eigenlijk de gildekleding niet aan hebben? Voor de extra opvalwaarde.
3: Ja, maar dat heeft ook een beetje met wat laagdrempelijkheid te maken. Alles verandert in de wereld.
0: Mm-hmm.
3: En ook kleding speelt daarin mee.
0: Ja.
3: En ik kan me best wel voorstellen dat mensen dus inderdaad denken, hey, die zijn allemaal anders gekleed dan wij tegenwoordig. Maar wij zijn natuurlijk een gilde wat eigenlijk uit de historie komt.
0: Ja.
3: En daar zijn ook die kleding op aangepast. En wij zijn cultureel erfgoed, dus wij proberen zoveel mogelijk dingen in stand te houden.
0: Ja. Denk je echt dat een drempel ze kunnen opwerken? Zou het niet juist echt kunnen werken, een stuk van die kleding? Van wauw.
3: Nou, jawel. Wij presenteren ons ook op meerdere punten. We hebben bijvoorbeeld een statiedag waar we dus inderdaad in informatie naar de kerk gaan en naar het gemeentehuis gaan. Dat is bijvoorbeeld onze statiedag. Wanneer de Sint-Jan bijvoorbeeld zijn viering heeft, daar worden wij ook uitgenodigd om ons te presenteren. En als wij ons naar buiten presenteren, echt naar buiten presenteren, hebben wij onze kleding aan. Maar we willen wat langdrempeliger overkomen. En zodoende hebben wij dus inderdaad wel, we zijn wel herkenbaar, maar niet onze directe kleding.
0: Waarom zou je bij het gilde gaan?
3: Een sociale club. Bij ons is saamhorigheid het ding waar het om gaat eigenlijk.
0: Mm-hmm.
3: En we drinken met elkaar een pilsje of een bakje koffie, net zoals het uitkomt. En we hebben een gezamenlijk hobby, dat schieten. En bij ons is zo, alles mag, maar niks moet.
0: Nee. Maar ik heb wel het idee dat er altijd toch een behoorlijk aantal verplichtingen zitten aan het gilde. Ook gebonden aan de kerk, aan het katholieke geloof. Moet je katholiek zijn om bij het gilde te kunnen?
3: Vroeger wel. Vroeger inderdaad, toen bestond het uiteindelijk is het gilde een oud schoenmakersgilde of leerlooiersgilde eigenlijk. Maar met de jaren is daar verandering gekomen en toen kwamen er bakkers bij en dergelijke. En tegenwoordig mensen van overal kunnen lid worden bij het gilde.
0: Ja.
3: Zelfs vrouwen bij het gilde. Dat is al een heel unicum, want dat hebben we ons nu net toegelaten.
0: Okay.
3: Maar de heeft jaren is dat inderdaad nooit geweest.
0: En loopt de storm met vrouwen?
3: Ja, we hebben er eentje. Maar ja, goed, je weet nooit. Je moet wel openstaan. En,
0: als er één schaap over de dam is, dan...
3: Zou ik het kunnen noemen.
0: Ja, in de positieve zin van het woord, voordat ik daar weer opmerking over krijg. Ja, en dan heb je ook mensen die schieten, maar zonder bij een gilde verbonden te zijn. En dan kom je bijvoorbeeld bij de handboogvereniging Eendracht Maakt Macht uit, Marcel.
2: EMM Waalwijk, ja. En over vrouwen door te gaan. Ja, bij ons zijn er een aantal vrouwelijke leden, gelukkig. Dus, die zitten dus ook in het bestuur. Wat dat betreft, en dat moet ook tegenwoordig, dat de vrouwen dus overal in plaats vinden. Ja.
0: Ja, want dat even voor de luisteraars, het handboogschieten is echt met pijl en boogschieten zoals de Indianen dat deden.
2: Ja, er zijn verschillende disciplines bij ons. Het normale handboogschieten, berbo, zonder toeter of bellen, dus geen stabilisators, geen vizier. Maar dan heb je ook recurve, en daar zitten dus wel de stabilisators bij, met vizier. En dan heb je nog de compound, en dat zijn met katrollen. Dus ze is echt...
0: Met katrollen?
2: Ja. Ja, dat is
0: meer... kan een beetje uitleggen, we hebben geen beeld erbij, maar...
2: Moeilijk, aan de boven- en de onderzijde zitten katrollen. En dat heeft allemaal te maken met het, zeg maar, uittrekken. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Het is meer voor mij de recurveboog dan de compound. Wij hebben wel iemand die daar helemaal wel uit kan leggen.
0: Dus, maar misschien voor een andere keer iets anders.
2: Dat is een andere keer.
0: Op een website waar we het voorbeeld van staan of niet?
2: Staat op de website, ja. Met een foto, maar niet heel de uitleg.
0: Dus, nee, maar we hebben zelf recurve, dat betekent dus met vizier en...
2: Met vizier, met stabilisators. Ja, dat moet je tegenwoordig, want je moet... De pijlen zo min mogelijk afwijking geven. Dus, en de trillingen, de boog loslaten. De pees geeft trillingen. En die trillingen moeten dan opvervangen. En dat wordt nou gedaan dus door die stabilisators.
0: Maar is dat nog een beetje echt handboogschieten?
2: Ja, het is nog steeds handboogschieten. En ook olympisch gezien, wij doen als Nederland, doen wij goed ons best. Dus ja. En ook voor de komende Olympische Spelen... We hebben Mr. Perfect, en dat is een Hollander. En die doet goed zijn best, nummer 1 van de wereld. En wij hopen voor volgend jaar dat hij in de prijzen valt, dat hij bij de eerste 3 komt. Maar, dus.
0: Voor wie is de handboogschietenvereniging eigenlijk ideaal?
2: Voor iedereen. Voor iedereen. Ze mogen bij ons lid worden vanaf 10 jaar. En van 10 tot 13 is aspirantleden en die schieten op zeg maar de 18 meter baan. En vanaf 13 schieten de 25 meter of meer. Want we hebben de mogelijkheid hier in Waalwijk om ook op 70 meter te schieten. Wij mogen gebruik maken van de ruimte achter industrie plastica. En daar kunnen ze schieten op 70 meter.
0: Goed, en als mensen daar meer wat over willen weten, kunnen ze terecht bij EMM.
2: EMM. En ze kunnen ook terecht, want wij doen samen met het Gilde 4 oktober, komende zondag vanaf 12 uur tot 1600 uur, hebben wij gezamenlijk een open dag. Dus iedereen is welkom om bij ons en bij het Gilde te komen kijken. En daar zit ook nog een wedstrijdelementje aan. Want degene die voor de jeugd de meeste punten bij elkaar opgeteld bij het Gilde en bij de handboog geschoten heeft, heeft een prijsje, een verdiende prijsje. Maar ook voor de volwassenen zit er een prijsje aan. Dus iedereen is welkom.
0: Het is wel een hele leuke, laagdrempelige manier hebben we het weer om te gaan kijken van, is het wat voor mij? Is het met pijl en boog? Is het met geweer?
2: Ja, dan kunnen ze kiezen. Ja. Dus,
3: maar ze kunnen kennis maken, zou ik zeggen.
0: Ja, even nog een hele andere vraag. Ja. Vroeger werden de gildes hadden hun taak ook op het verdedigen van de stadswallen. Hè, voor stad, volkstad en God, geloof
3: ik. Nog steeds. En wij zijn hier voor niks achter plastic plaat kan zitten.
0: Ja.
3: Dat was gewoon noodzaak om in ieder geval de verdediging van Waalwijk op ons net op ons te nemen. Dus
0: als de Russen komen, dan mogen we vertrouwen op Sint-Crispinus.
3: Dat gaat dus niet gebeuren. Maar inderdaad, jongens, het is gewoon een historische vereniging. Ja. En ik zou zeggen, kom lekker bij ons kijken. Kom lekker een keer schieten bij ons met het kogelgeweer op de WIP. En met luchtgeweer. We hebben mooie luchtgeweerbanen. En ga dan zeker verder bij EMM om een keer een pijltje te schieten. En dan gaan we eens een lekker pilsje drinken en kijken hoe dat het allemaal uitpakt.
2: Ja, want er zijn mogelijkheden. Het is niet bij ons alleen om op de zondag te schieten. Maar wij hebben onze vaste oefenavond op dinsdagavond van 7:30 tot 10:00. Op woensdagavond schieten de jeugd van 7:30 tot 8:00. En dan na 8:00 is er altijd de mogelijkheid voor nieuwelingen om te trainen.
3: Dus de hand te nemen.
2: De hand te nemen. Maar dan moet je wel contact opnemen met onze vaste gediplomeerde handboogtrainer. En op de donderdag kan er ook geschoten worden. Maar daar hebben we een app en daar kunnen we daarin aangeven van wie wil er komen schieten. Nou, er zijn er altijd een aantal leden die komen schieten. En dan hebben we nog de vaste zondagmorgen van 7:30 tot 1:00. Dus daar zijn mogelijkheden genoeg.
3: Ja, en dan kun je gelijk even doorlopen naar het gilde. Want het gilde is altijd vanaf 11 uur aanwezig op het gildeterrein. Elke zondag.
0: Ja.
3: Kom gerust binnenlopen, vrijblijvend. Altijd welkom.
0: Klinkt mooi. Dus als je een keer iets wil schieten en weer wil proberen. En ook een stukje erfgoed in stand houden. Tuurlijk. Zeker met de gilde, dan is dat...
3: En zeker niet te vergeten, 4 oktober.
0: Ja.
3: Van 12 tot 4.
0: Hier.
3: Zorg dat je erbij bent, jongens. Kom.
0: Achter Plastica.
3: Achter Plastica plaat.
2: Ja.
3: Industrieweg, helemaal naar achter rijden. Rijd het hek door en je bent bij ons.
0: Goed, even terugkomen op het vendelzwaaien. Dat is ook een sport op zich.
3: Dat is een sport op zich, inderdaad. We hebben een paar leuke vendeliers. Als de mensen goed kijken, ze hebben toen straks gefilmd. Dus ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt. Maar dat komt waarschijnlijk zeker op televisie te zien.
0: Maar doen ze vandaag nog een paar keer vendelzwaaien.
3: Ja,
0: dus.
3: Ja, om 3:30 nog een keer. En dan... denk ik dat het ongeveer gedaan is.
0: Dus mocht u nog het vendelzwaaien willen zien... 3:30 achter het Oude Raadhuis in Waalwijk. En anders 4 oktober.
3: Industrieweg, achter Plastica plaat.
2: En wil je nou, je kan altijd nog een pijltje komen schieten. Wij zitten achter de IJssalon in Waalwijk.
0: Oké.
2: Vandaag.
0: Dus vandaag kunnen we ook... Nou goed, ik zou zeggen, maak er nog een mooie wacht van. Dank voor de tijd. En heel veel succes met de vereniging.
3: Graag gedaan en tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Ja.

0: Cool in the Gang met Ladies Night. Ja, het is Willem. Ja, dan gaat hij een jingle erheen draaien. Als hij, hij zegt tegen mij, als ze ophouden met zingen, kan je hem afkondigen. Nou, dat gaan we dus hierbij gedaan. Cool in the Gang, Ladies Night, waar het nog steeds geen nacht is. Maar gewoon een heerlijk zonnetje. Hoewel, wij staan hier in de schaduw. Dat is dan wel weer een klein beetje jammer. Maar ik sta wel een hele mooie schaduw, namelijk in de schaduw van het Huis van Waalwijk. Aangeschoven, en dan ga ik even goed zeggen, Nina Poters.
1: Jazeker.
0: En Edwin Kleiboer van Go Waalwijk.
2: Ja.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dank je wel.
0: We gaan het hebben over het Go Waalwijk Festival. Stel jezelf eerst eens voor. Wat doen je binnen Go Waalwijk?
2: Zal ik hem aftrappen dan,
1: ja,
2: Nina?
1: Ja.
2: Nou, ik ben regisseur bij Go Waalwijk. Go Waalwijk is natuurlijk onderdeel van de gemeente. Ik ben de regisseur in het sociaal domein die vooral Go Waalwijk...
0: Klinkt
2: moeilijk, dus ik probeer het wat uit te leggen. Klinkt technisch. Nee, manage van alles. Om te zorgen dat alle verenigingen, zowel cultuur, sport als maatschappelijk, het podium kunnen krijgen die ze verdienen. Om aan de inwoners van Waalwijk te laten zien. En daar ondersteun ik bij en regisseer ik bij. En daar doe ik van alles voor.
0: Kijk, dat
2: is net zo makkelijk.
0: Dat is duidelijk,
2: eigenlijk.
0: Hè?
2: Ja, toch? Ja.
0: Nina, wat doe jij?
1: Ik zit vooral het communicatiegedeelte. Dus ik ben echt van de content marketing. Dus ik zorg eigenlijk dat...
0: Van de content marketing.
2: Ja, je moet wel echt met je tijd mee. Je moet nu accepteren dat er nieuwe woorden bestaan.
1: Ja. Dus ik zorg eigenlijk dan dat al die verenigingen, organisaties in beeld komen en het podium krijgen.
0: Jij zorgt dat alles datgene wat ze doen te vinden is op Facebook, op WhatsApp, al die online diensten, de socials, zoals het al zo mooi heet.
2: Ja.
0: En vandaag het Go Waalwijk Festival. Ik moet je zeggen, het is gewoon, het is pas iets over drieën. We mogen nog 2 uur.
2: Ja.
0: Maar het is wel gigantisch gezellig en gigantisch druk.
1: Ja.
2: Ja, het is, als je nog niet in Waalwijk in het centrum bent, dan nou naar de radio zit te luisteren, dan denk ik, kan je beter hierheen komen en live kijken hoe jij het hier doet. Want het is gewoon knijterdruk en gezellig hier in het centrum. Het is fantastisch weer. Ik zie alleen maar lachende mensen, blije verenigingen en organisaties die zich laten zien aan de Waalwijkers. Ja, ik kan niet zeggen dan dat we het niet veel beter hadden kunnen doen als dit jaar.
0: Want er staat een mix van van maatschappelijke organisaties.
2: Ja.
0: Een mix van sport.
2: Ja.
0: Ik heb zorgorganisaties gezien.
2: Ja.
0: Dan denk ik Go Waalwijk. Sport, gezondheid, cultuur, beweging. Dat is het hele. Is dat het spectrum waar je dan ook op wil richten in zo'n opdracht vandaag?
2: Ja, in de basis is zijn we begonnen met Go Waalwijk ooit vooral op sport en cultuur, hè, en het stukje gezondheid. Maar wat je merkt is natuurlijk de waarde van sport en cultuur zit in veel meer maatschappelijke facetten dan dat het alleen maar gaat om dat sporten. En beetje bij beetje wil je wel die uitbreiding zien van. Oké, we zijn overal voor. Je wil ook die maatschappelijke organisatie laten zien. Hè? Een kazerne die hier nu is, of een stichting Quiet, of een zorgaanbieder. Die zijn er ook voor die inwoner van Waalwijk. Dus het gaat niet altijd alleen maar om die facetten. En dat samenbrengen op dit festival, ja, dat was wel een van de doelstellingen die we hadden. En ja, we zitten hier in de stadstuin en ik kijk achter jou. Ja, daar is één groot buurthuis ontstaan. Ja, volgens mij was gisteren Burendag, maar hebben Waalwijkdag vandaag.
0: Dat is het maatschappelijke plein.
2: Het maatschappelijke plein en die verbinding daar. Maar om dat met sport te leggen en met cultuur, dat het hoort in de basis eigenlijk bij elkaar. Wat je eigenlijk wil is mensen in Waalwijk laten zien dat je elkaar kan ontmoeten. Dat via sport kan, dat via cultuur kan.
0: Ja.
2: Dat kan via in het buurthuis gewoon met een kopje koffie elkaar leren kennen en tegenkomen. Maar het dus ook kan door samen te schilderen, door te dansen. Ik hoor drumbands, alles komt voorbij. En dat hebben we nu wel met Go Waalwijk verbreed het naar ontmoeting, naar verbinding in die maatschappij ook.
0: Want wat doen jullie dan voor die vereniging? Behalve dit festival, want dit is natuurlijk heel zichtbaar.
2: Ja.
0: Ja, maar wat doen jullie concreet? Stel je voor, ik heb een rolstoelbasketbalvereniging.
2: Ja.
0: Wat zouden jullie voor mij kunnen betekenen als Go Waalwijk?
1: Nou, vooral echt het in beeld brengen bij de inwoners van de gemeente wat er te doen is. En dat is dus zowel op de socials en dan komen ook allerlei andere dingen aan te pas die wij daarvoor eigenlijk doen. Er zijn vaak ook dingetjes die ze misschien kunnen gebruiken, zoals een waterton, die bieden wij dan aan. Misschien kan Edwin nog wat aanvullen daarop.
2: Ja, wat je vooral ook probeert is die vereniging ook verder te helpen. Dus we hebben ook een stuk verenigingsondersteuning. Stel dat je bestuurlijke vraagstukken hebt van hey, we lopen als basketbalvereniging tegen een vrijwilligersvraagstuk of financieel vraagstuk aan. Daar ondersteun je in. Maar ook bijvoorbeeld het in contact brengen met Uniek Sporten, met een regionale organisatie, om vooral die verbinding te zijn.
0: Ja.
2: Om die vereniging verder te helpen.
0: Zodat die vereniging niet zelf alles hoeft te
2: niet zelf alles hoeft
0: vinden.
2: Te ontdekken. En ook leren ook van elkaar. Hè. Dus ga met de basketbalvereniging het gesprek aan met de kantklosclub, zeg maar even wat. Ja. Creëer die ontmoeting, want heel veel kan je van elkaar leren.
0: Ja.
2: En die verbinding probeer je heel erg als organisatie te doen. En natuurlijk ook wat Nina zegt, echt wel je communicatie, je website. We zetten het programma Sjoe Sportief op. Waarin alle kinderen vrij kunnen proberen bij alle sport en cultuur wat er is. Een programma waar ze aan mee kunnen doen.
0: Ja, laten we daar eens op. Want ja, de Sjoe Sportief. Dat is voor de kinderen in de leeftijd?
2: Basisschoolleeftijd. Dus daar heb je echt Sjoe Sportief voor. Nou, hij loopt hier ook rond, hè? Het groene monster.
0: Ja.
2: Veel meer mensen.
0: Hij stond hier net bij de microfoon.
2: Hij stond hier net heel erg.
0: Maar hij was heel stil bij de microfoon, dus we hebben hem hij is weggelopen.
2: Ja, hij is niet heel erg spraakzaam, nee. Onze Sjoe. Nee, dat klopt. Nee, dus dat is echt voor kinderen van 4 tot 12. En alle kinderen krijgen na de herfstvakantie weer. Wordt het hele seizoen weer opgestart. Dus dan komt al het aanbod eigenlijk van alle verenigingen die daar op willen. Om te laten zien, kom ook bij ons eens kijken. Want nou, vaak is het geëikte. Papa die zit op tennis. Dus
0: kind
2: ik ga ook op tennis.
0: Ja.
2: En maakt geen kennis met andere sporten. Nou, via Sjoe Sportief probeert te stimuleren. Nou, ga ook eens bij de basketbal of bij de badminton of bij de voetbal of bij de hockey kijken. Zodat daadwerkelijk uiteindelijk het kind een sport vindt die echt bij het kind past. Om zo een langere sportcarrière te
0: en
2: creëren.
0: En hoe doen jullie dat, die communicatie? Gaat het dan via de basisscholen of gaat dat via de... Hoe communiceer je dat naar
1: die
0: kinderen toe?
1: Ik denk dat die vooral echt via de buurtsportcoaches worden. Die geven natuurlijk ook les aan de kinderen op school of bij sport na school. Dus het wordt eigenlijk ook een beetje via de buurtsportcoaches geïntroduceerd. Van hè, ga eens kijken bij Sjoe. En ja, zo zie je eigenlijk ook heel veel bekende gezichten weer terug. Die de buurtsportcoaches kennen van de scholen. Die vervolgens ook echt bij Sjoe Sportief aansluiten. Dat is dus superleuk om te zien.
0: En hebben jullie dan ook nog iets als bijvoorbeeld, ja, ik kan me voorstellen, je maakt kennis met de sport.
2: Ja.
0: Stel je voor, ik zit een. Mijn ouders zijn minder financieel draagkrachtig. Maar ik wil graag op handboogschieten.
2: Ja, nou gelukkig hebben we daar in de gemeente Waalwijk best wel veel regelingen voor. Hè? Dus als je even specifiek kijkt naar sport, hebben wij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Waar mensen die onder een bepaald minimum, volgens mij 130%, ja, dat zijn allemaal van die getallen, ja. Dat maakt niet uit, maar daaronder vallen, kunnen gebruik maken van het fonds. Waardoor contributie betaald kan worden, maar bijvoorbeeld ook eventueel voetbalschoenen gekocht moeten worden of wat dan ook. Daar staat het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor. Maar daarnaast hebben we in Waalwijk ook het Volwassenenfonds. Want we richten ons vaak op kinderen natuurlijk, maar helaas kunnen dan waarschijnlijk die ouders zelf ook niet sporten. Dus daar hebben wij ook het Volwassenenfonds nog voor.
0: Ja.
2: Om daar die mogelijkheden te bieden. En mensen kunnen gebruik maken in Waalwijk van de paswijze. Dus er is stiekem heel veel aanbod om ook. En daar ondersteunen we de vereniging ook in. Om te helpen van, okay, hoe werkt dat nou als iemand bij jou komt? Met een intermediair, met hoe gaat het dan met de betaling? Nou, daar ondersteunen we ook vanuit onze maatschappelijke ondersteuningscoaches en de buurtsportcoaches.
0: En de maatschappelijke ondersteuningscoaches, die zitten dan bij de vereniging? Of ook voor de. Of kan je ook als, zeg maar, als burger.
2: Ja,
0: kloppen voor jongens, ik wil graag sporten, help
2: als,
0: mij.
2: Ja, als jij niet kan sporten, dan bel gewoon even Go Waalwijk. Dan hebben wij een x-aantal maatschappelijke ondersteuners. Activeringscoaches moet ik zeggen, maatschappelijke activeringscoaches. Waar je één op één mee kan bellen en die gaan gewoon met jou individueel kijken. Van wat kunnen we doen, wat wil je, waar welke kant wil je op, kunnen we mee ontdekken, neem je bij de hand mee. Ja, en die zijn in dienst ook van de gemeente, dus ik ben ook heel blij dat de gemeente dat ook opgenomen heeft. Dat wij die stap aan het maken zijn om mensen ook individueel te kunnen begeleiden.
0: Ja. Wat ben ik vergeten? Wat wil je nog kwijt? Wat is er?
2: Wat ik nog kwijt wil, is dat soms mensen Go Waalwijk zien als zijnde dat ze daar lid van kunnen worden. Of dat wij de organisatie zijn die van alles organiseren of wat dan ook.
0: Ja.
2: Nou, even uit de droom helpen. Het enige wat wij organiseren is dit festival.
0: Ja.
2: En de rest wordt georganiseerd door alle partijen die dit festival uiteindelijk vormgeven. Dus dat daar ook vooral de focus op komt te liggen. Wij als Go Waalwijk zijn hopelijk een communicatieplatform via wie uiteindelijk iedereen bij de verenigingen terechtkomt en bij al die andere organisaties die een aanbod hebben. Dus Go Waalwijk, hartstikke leuk. Iedereen kent onze naam. Maar ga vooral naar buiten en leer de organisaties kennen die Waalwijk maken. Want wij zijn maar een heel klein schakeltje om die mensen uiteindelijk een podium te bieden.
0: Dus eigenlijk is het een voor mag ik wel zo, voor de kinderen komende tijd, het schooljaar weer begint, eerst weer begonnen.
2: Ja.
0: De komende maanden, weken de mogelijkheid om kennis te gaan maken met allerlei verschillende
2: via
0: sporten.
2: Sportief. Ja, via gaat, sportief. Volle bak na de herfstvakantie knallen we er weer op met sportief.
0: En dat sowieso mensen voor volwassenen.
2: Voor volwassenen die het moeilijk vinden om sport te vinden, hebben onze maatschappelijke activeringscoaches. Dan heb je nog voor senioren, mensen die wat ouder zijn.
0: Ja.
2: Daar hebben Ine en Annika onze...
0: Zijn dat ook mascottes?
2: Nee, dat zijn geen mascottes. Het zijn twee hele leuke dames die vanuit Contour de Twerren aan het werk zijn als maatschappelijke bewegingscoaches.
0: Ja.
2: En die vooral mensen met een wat hogere leeftijd aan het sporten helpen en bewegen. Dus die kan je vinden via onze website op Contour de Twerren. Dus ook die doelgroep benaderen we. En dan hebben we ook nog eens Uniek Sport in Waalwijk. Waar alle mensen met een beperking terecht kunnen om individueel begeleid te worden naar sport. Maar waar ook de verenigingen terecht kunnen om zich verder te helpen.
0: Ja.
2: Dus tot alle doelgroepen 0 tot 100 kunnen wij bieden dat er wat te doen is in Waalwijk.
0: Ja, en dat vind ik het leuke, want je hebt het niet over Uniek Sport. Je hebt het over... dan ben ik even naam kwijt.
2: Beweegcoaches, senioren.
0: Ja, senioren. Dat zijn dus de mensen die we al in de uitzending gehad hebben eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus vanmorgen. En het volgende onderwerp waar wij zo hier een interview mee gaan hebben, dat is dus daar, ik zeg even, de rolstoelvoetbalvereniging.
2: Rolstoelvoetbal, en volgens mij komt ook de goalbalvereniging.
0: En goalbal. En dat, ik ben redelijk thuis in de sporten, maar goalbal heb ik nog nooit mogen verslaan of mogen bekijken. Dus
2: dat moet je zeker een keer doen.
1: Ja.
2: Ik bij deze... Nou, hoor zo meteen het verhaal aan, maar het is een fantastisch leuke sport om te doen. Ook voor mensen dus zonder visuele beperking, die kunnen daaraan meedoen. Dus dat is vandaag hier ook op het festival aanwezig om eens een keer te proberen. Nee, dus dat is het. Hè. Wij als Go Waalwijk, we faciliteren dit hartstikke goed. Maar het podium...
0: Is voor de clubs.
2: Is voor de clubs, is voor die organisaties die van Waalwijk alleen maar een mooie actieve gemeente maken. En Sprangkapelle en Waspik uiteraard niet te vergeten. Maar we hebben het altijd over de gemeente vergeten.
0: We gaan hem afsluiten, want jouw telefoon gaat alweer af. Je port alweer uitstaan.
2: Ik heb de wethouder die
0: is. Oh, dat Milos.
2: Ik zou hem rechtstreeks in uitzending nemen.
0: Ja, dat mag. ik zou het wel...
2: Milos. Hallo, hoi. Ik zit midden in de uitzending van Langstraat FM. Dus.
3: Ik kan echt niet eigenlijk dit, hè? Als wij dus in de studio zitten, dan zeg ik normaal zet hem op de vork. Maar,
2: ik heb hem op de luidspreker. Ik weet niet of dat werkt. Hoi Milos.
3: Iets hoger.
2: Iets hoger? Ja, ik weet niet of
0: het gaat. Het gaat niet lukken. Maar misschien komt Milos nog even tijd om langs te komen. Als
2: je zin hebt, Milos, mag je nog even langskomen.
0: Mag hij bij de gastenmicrofoon even aanschuiven.
3: Dus, de buitenmicrofoon.
2: Hij komt zo dadelijk even langs.
0: Ja.
2: Wat wil je vragen?
0: Bedankt voor de uitzending. Benny, hij gaat weg.
1: En we sluiten af.
0: En ik zou zeggen, we gaan naar de muziek toe. Dank jullie wel.
1: Super
0: en veel
1: bedankt.
0: Plezier vandaag.
1: Dank je wel.

0: We hebben natuurlijk een hoop verenigingen gehad hier al. Cultureel, vrijwilligers, ondersteunend. Maar ook bij dit Go Waalwijk Festival is er veel aandacht voor sport en beweging. En wat dat betreft, Uniek Sporten doet zijn naam eer aan. Bij mij aan tafel heb ik Rob zitten van het rolstoelvoetbal. Nick van het goalbal. En een selectie van de top uit deze regio op het gebied van rolstoelvolleybal. Jeroen en Matthijs. Alle welkom.
1: Dank u.
0: Eens te kijken waar ik mee zal beginnen. Laat ik beginnen met het rolstoelvoetbal. Ik heb net even een filmpje gezien, Rob. Ja. Dat is echt wel heel bijzonder.
2: Dat is zeker bijzonder. Vooral voor deze doelgroep dat ze toch kunnen voetballen. Normaal gesproken zit je gewoon op het veld. En nou, je hebt wel apparatuur voor nodig om het te uit te oefenen. Ja. Apparatuur hebben we. En,
0: hoe ziet die apparatuur eruit? Want
2: we hebben
0: lastig om te omschrijven, maar.
2: Nou, het is eigenlijk een elektronica. Er is een ontvanger en een schieter.
0: Ja.
2: Een shooter, zo heet hij ook, een shooter.
0: Mm-hmm.
2: En die kunnen hun middels knoppen kunnen ze pasen of schieten. Dus,
0: Oké, en dat is het ding dat dan op het...
2: Voor de rolstoel wordt hij bevestigd.
0: Ja, en dan ga ik gelijk maar even naar Jeroen, want dat is de deskundige.
3: Ja.
0: Hoe werkt het dan? Moet ik dat een beetje voorstellen? Ik ben daar heel onbekend in, hè? Een beetje als een videospelletje of zo.
3: Het is eigenlijk een soort... je moet denken aan een soort hakslaapbek en die draait rond om de bal... hij draait heel snel rond en totdat de bal in het apparaat zit, dan stopt hij met draaien en dan laat hij zeg maar een soort kracht op en als je dan op de knop duwt, dan schiet hij hem weg.
0: Een beetje het idee van een ouderwetse flippermachine. Ja, als je bal goed ligt, dan...
3: Ja.
0: En hoe doe je dat dan met elkaar passeren en dribbelen? Of zit dat er ook niet bij?
3: Ja, er zitten twee van die flapjes op voorop.
0: Ja?
3: Als je die aanraakt met de shooter, dan... dan laat hij los, de bal.
0: Ja, oké. En word je nou nog wel eens een keer getackled door je tegenstander? Of valt dat bij jullie mee?
3: Dat gaat bijna niet.
0: Nee, dat wou ik zeggen.
3: Nee. Ja.
0: Wat maakt het nou zo leuk om op die manier te voetballen?
3: Ja, gewoon de gezelligheid en de sfeer. En lekker voetballen met z'n allen.
0: Ja, want hoe groot speel je dan ook in teams van 11 tegen 11? Of zijn die teams kleiner?
3: Nee, ongeveer 5 tegen 5 of 4 tegen 4 op toernooien. Is dat, en één keer in de week hebben we training, zeg maar, ja.
0: Ja, en 5 tegen 5 dan, en ook echt met een doel en net zoals gewone voetbal.
3: Ja, en een keeper, ja.
0: Zijn er genoeg voetbalverenigingen om tegen te spelen dan, hier in de regio?
3: Hier in de regio valt het wel tegen, maar verder zitten eigenlijk door het hele land, zitten eigenlijk wel verenigingen.
0: Ja.
3: Ja.
0: En als je even gaat kijken naar leeftijden, is dit voor alle leeftijden? Of zijn er alleen jongere elftallen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk meer gericht op jongeren. Ik denk dat een jaar of 20 of zo die we nou hebben.
0: Mm-hmm.
2: Andere teams hebben ook wel ouderen. Maar ouderen kunnen dat in principe ook doen. Alleen onze doelgroep is gericht op deze leeftijd. We hebben een oudere iemand gehad die het ook zou willen proberen.
0: Ja.
2: Maar die zegt, ik vind die groep niet... Daar pas ik niet in thuis.
0: De aansluiting
2: met de groep. Niet. Maar in principe zou iedereen dat kunnen doen. Ja.
0: Ja.
2: Als je een aparte groep start, dan zou dat kunnen.
0: Het is er veel bekendheid voor van het rolstoelvoetbal eigenlijk? Je leest er weinig over in de media.
2: Ja, in het wereldje van Uniek Sporten, van hun wel. Maar in de reguliere sporten wordt daar weinig over geschreven. Of zo.
0: Nee, maar stel, ik heb een kind dat zit in een rolstoel. Hoe kan hij met jullie in contact komen?
2: Via de school of via RKC Waalwijk.
0: Okay.
2: Door RKC Waalwijk zijn wij gestart. Tenminste, ik ben gestart en die jongens ook.
0: Ja.
2: De enige wat ze niet hadden was een trainer. En ik werd toen door Uniek Sporten benaderd om dat te gaan doen.
0: Maar heb je ook trainerservaring?
2: Ik heb wel trainingservaring, alleen het is wel een hele andere doelgroep. En, maar goed, ik heb meer opdrachten gehad via Uniek Sporten. En ik heb wel affiniteit met deze jongens. Het is natuurlijk wel anders als een reguliere voetbalteam.
0: Mm-hmm.
2: Maar kijk, in principe, als ik op een gegeven moment op toernooi sta, maakt dat niet uit of ik met hun op toernooi ben of met een ander team. Want,
0: het gaat om het coachen, het trainen van
2: dan,
0: de mensen.
2: Ja, precies. Ja. Als wij dan Amsterdam rijden, dan denk ik, we gaan het om zijn beurt gaan we het zo doen. En zo gaan we het toernooi spelen. Maar naarmate we bij het toernooi komen, is het toch, maar ik wil eigenlijk toch wel winnen. Zo van, en dan gaan we toch kijken hoe we de poppetjes weg kunnen zetten. Dus.
0: Ja, en Jeroen, hoe lukt dat winnen?
3: Dat lukt wel aardig, hoor.
0: Ja? Dus hoe gaat het in de competitie?
3: Goed.
0: Beter dan RKC?
3: Ja, we zijn beter dan RKC.
0: Oké, dus het rolstoelvoetbal inderdaad via school of via Uniek Sporten kan je daarbij terechtkomen. Maar het is niet alleen dat is Uniek Sporten, ook het goalbal. En ik heb dat een tijdje geleden ook een keer mogen ervaren. Goalbal, ik zeg het, als ik het goed zeg, is voor mensen met een gezichtsbeperking.
1: Nou, in principe zou iedereen het kunnen doen. De sport wordt blind beoefend. Dat betekent dat eigenlijk iedereen een bril op krijgt. Dus als mensen nou goed zien, zouden ze ook gewoon met de bril de sport kunnen beoefenen. Dus eigenlijk zou je zeggen, de sport is voor iedereen.
0: Ja, ik heb het een keer met zo'n zwarte bril
1: gedaan. Ja,
0: voetbal is niet mijn sport, kwam ik achter. Nee, maar jij zelf bent ook van het die goalballer.
1: Ja, ik doe het nu een jaar. Ja? Ik ben pas sinds kort slechtziend geworden en hiervoor kende ik het eerlijk gezegd ook niet. De sport is eigenlijk best onbekend in het algemene zin. Dus ja, we proberen ook door verschillende evenementen het zo bekend mogelijk te maken. Maar zelfs bij de originele doelgroep, blind en slechtziende mensen, is het toch niet altijd even bekend.
0: Hoe zou dat komen? Want er zijn toch genoeg stichtingen en dat soort dingen die aandacht besteden aan mensen met een visuele beperking.
1: Ja, ik durf nooit niet met zekerheid te zeggen waarom het altijd zo onbekend is. We doen altijd heel veel moeite om het zo bekend mogelijk te maken. Maar misschien door bepaalde redenen trekt het altijd niet zo heel veel mensen aan. Omdat het toch een soort stereotype is dat het alleen voor blinde en slechtziende mensen is. Ja. En dat daardoor minder snel onderling gepraat over wordt.
0: Ja, maar het is een heel andere manier van voetbal, hè? We hadden net al met speciale
1: shooter ervoor. Je kan het eigenlijk niet eens vergelijken met voetbal. Want je gooit het natuurlijk met je armen en je niet met je voeten.
0: Ja, vertel eens, want hoe zit het in elkaar? Zo'n veld.
1: We hebben een gymzaal met twee goals van 9 meter breed. Mm-hmm. Met voerlijnen van touw met tape overheen geplakt op de grond. Op de 1,5 meter lijn aan de zijkant en 3 meter in de midden van het veld. Dus je speelt 3-3. En door middel van die voerlijnen kan je oriënteren waar je op het veld je bevindt.
0: Maar hoe weet je dat er een bal aankomt?
1: Omdat er in de bal zit er een belletje met fluit. En dan kan je precies horen waar die vandaan komt, van links of rechts. En hoe ver die van je bevindt. Natuurlijk zal dat heel erg wennen zijn. Ja. Maar hoe langer je doet en hoe meer je speelt, hoe meer je aan het gewend raakt om met je oren een spel te spelen in plaats van met je zicht.
0: Ja, en zeker ook als je zelf op een gegeven moment beperkt raakt in je zicht, dan zullen anderen zullen je oren het over moeten nemen, inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Zitten bij jullie ook echt mensen die geen visuele beperking hebben?
1: Hebben ook iemand in de vereniging die geen visuele beperking heeft. Die is zelfs de trainer.
0: Ja.
1: Er komt dat ook iedereen zou deze sport ook kunnen beoefenen.
0: Ja, wat je zegt, want je krijgt gewoon een blinddoek voor, even plat gezegd, en je kan meedoen.
1: Ja, precies, ja, exact.
0: Maar je speelt dan niet met je voeten, maar met je handen, zei
1: je? Met je armen, ja. Je verdedigt met je gehele lichaam.
0: Ja.
1: En dan sta je op en dan gooi je met je armen, met de banden.
0: Ja. Met de armen, dus niet met de handen, maar met de armen.
1: Nou, je legt de bal in je hand en dan steunt hij op je onderarm. Ja. En dan maak je met je hele lichaam de draai om zoveel mogelijk kracht achter de bal te zetten. Om zo de bal rollend over het veld te laten gaan.
0: Oké. Voordat je dit ging doen, was je toen ook al voetballer, of niet?
1: Nee, ik ben...
0: Ik denk misschien dat je dat de overstap gemaakt heeft, noodgedwongen, maar nee.
1: Nou, noodgedwongen wil ik het niet noemen. Ik ken het hier voorheen niet. Maar sommige sporten zijn met mijn slechter zicht niet echt begaanbaar meer. Daardoor kom ik hier in en daarom beviel het me zo goed. Omdat er in heel veel sporten zijn het toch zo van, je hebt niet echt de voldoening dat je echt heel hard fysiek bezig bent. En hier bij deze sport heb ik echt altijd de voldoening dat ik echt na een training of wedstrijd, een competitiedag, echt moe ben en voldoening heb van ik heb een leuke sportdag gehad.

0: deze unieke sport. We zien het eigenlijk nergens terug op televisie. En ook met Paralympische Spelen of zo.
1: Nee.
0: Kom je niet tegen. Zijn het überhaupt sporten, goalbal of rolstoelvoetbal die op internationaal niveau of zoals Invictus Schema dat wordt gespeeld?
1: De manier waarop wij rolstoelvoetbal spelen, niet. Ja, nog niet. En er is ook een andere vorm van rolstoelvoetbal. Er zit een kooi eromheen en met een echte bal en dan moet je er tegenaan rijden. Maar ik weet niet hoe ver die staan met, in de wereld, zeg maar. Ik weet, de leverancier van de apparatuur, die krijgt het moeilijk om het apparatuur naar het buitenland te verzenden of wat dan ook, of binnen te halen. Hij moet daar aan een aantal technische zaken voldoen.
0: Plus een hoop formulieren invullen.
1: Zoiets. Dus dat heeft meer te maken met de technische de uitvoer, dus van het product, dat er mensen met die sport mee kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook nog kostbaar. Ook zo'n apparaat kost gauw 4.000-5.000 euro. En dat is best wel kostbaar.
0: Ja,
1: dus,
0: dat wordt dan, neem ik aan, de sponsors geld bij elkaar gebracht?
1: Wij hebben nu de Tech to Play, de producent van de shooters, daar is nou ook onze sponsor, die voor onderhoud en zo. In principe, de shooters die wij nu gebruiken, behalve Matthijs. Matthijs is zijn eigen shooter. En de overige, daar hebben wij overgehouden van RGC. Dus RGC heeft dat aangeschaft voor een pilot. En daar zijn we toe ingestapt. Mm-hmm. En nu zijn we op eigen kracht zijn we nou verder. Dus we kunnen die apparatuur nog steeds gebruiken.
0: Perfect. Hoeveel groot is de vereniging nu?
1: Van ons?
0: Ja.
1: Wij zijn met een 6 man.
0: 6 man?
1: Ja, met 6 man. We willen groeien. Wij zoeken nog steeds, wel binnen steeds de samenwerking met OJC Rosmalen te doen. Want die hebben ook een aantal shooters in bezit. Alleen, we komen aan weinig mensen. Als ik nou vandaag ook kijk, dan komen er misschien een stuk of 4, 5 mensen met een rolstoel komen dan langs. Maar of die zijn ouder, of maar niet van deze leeftijd.
0: Nee, dus specifiek de leeftijd tot 20 jaar.
1: Voor ons, hè?
0: Voor jullie. Wanneer kunnen ze komen kijken dan, als ze dat een keer mee willen maken? Want je wil natuurlijk zien.
1: Wij trainen in de slagen, in principe op maandag van 7:30 tot 8:30. Alleen de slagen voor ons nog niet geopend. Dat heeft te maken met renovatiewerkzaamheden. Maar op maandagavond van 7:30 tot 8:30 trainen we normaal gesproken in Waalwijk.
0: En dan kunnen mensen gewoon langskomen en kijken.
1: Ja, kunnen kijken. Op Unique Sporten kan je ons ook vinden. De website van Unique Sporten. Of op mijn website RK Sportstraining, want daar spelen we nu onder. Ja. Daar is alle informatie te vinden.
0: Goed, dus mocht je in een rolstoel zitten, jong zijn en denken, ik wil toch ook Cruijff opvolgen.
1: Ja.
0: Dan meld je even aan via Unique Sporten of RK Sportstraining.
1: Ja, zeker.
0: Kan je hier komen kijken zodra de slagen weer toegankelijk zijn.
1: Ja.
0: En dan, wie weet, vind je een prachtige sport voor jezelf. Hoe groot is de goalbalvereniging Waalwijk?
2: De goalbalvereniging Waalwijk heeft nu ongeveer zo'n 12 tot 14 leden. Mm-hmm. Die elke week komen trainen. We hebben verschillende competitiedagen per jaar.
0: Ja?
2: Die gaan door heel Nederland heen. Dus van Zwolle tot Goes. En in Os komt er een EK aan van goalbal.
0: Wanneer?
2: De exacte datum ontbreekt mij eventjes.
0: Is het nog dit jaar? Of
2: dit jaar, ja.
0: Oké. Okay.
2: Dit jaar.
0: En dan, daar hebben ze ook een lokale omroep. Misschien dat ze daar, dat het dan wel in beeld komt?
2: Dat komt zeker in beeld, ja.
0: Als mensen dit nou horen en ze zeggen van, dat goalbal, ik vind het wel interessant, klinkt interessant. Hoe kunnen ze daarmee in contact komen?
2: We hebben een eigen website, Goalbalvereniging Waalwijk.
0: Ja.
2: Maar ook via Unique Sport website kan je bij intypen goalbal en dan kom je ook bij onze contactgegevens uit.
0: Ja, en jullie trainen er meerdere keer per week?
2: Ja. Na 1 keer per week en we hebben ook nog meerdere competitiedagen per jaar.
0: Oké, dus mocht je geïnteresseerd zijn in een andere manier van balsport en beperking hebben, dan is deze twee sporten zijn daar wat mij betreft uniek voor: het rolstoelvoetbal en het goalbalspel. Aan het einde van dit gesprek, Rob, is er nog iets wat jij zegt dat wil ik toch graag even toevoegen of aanstippen? Even belangrijk voor mensen om te weten over rolstoelvoetbal of...
1: Belangrijk is denk ik dat mensen met een beperking of ook kunnen sporten.
0: Mm-hmm.
1: En ook op een behoorlijk niveau. Als je dat wil, dan kan dat gewoon.
0: Je moet wel rekenen dat het zweet op je rug staat, maar...
1: Dat zeggen ze. Maar ik moet dat nog eerst zien, maar nee, dat is een grapje. Maar. Nee, ze doen echt waar. Ze gaan er ook echt voor. En ze willen ook winnen.
0: Ja.
1: Net zoals ik.
0: Ja, nou, dan zit je goed als coach.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, maar goed, ook al heb je een beperking, je kan altijd sporten. Want ik heb verhalen gehoord van bij Unique Sporten, dat mensen pas op topsport gaan topsporten omdat ze dan invalide zijn geworden. Terwijl daarvoor hadden ze een heel ander leven.

0: mensen zijn er ook. Dus,
1: Dankjewel. Nick, jij nog iets toe te voegen?
2: Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. En ook jij dat de unieke sporten echt meer bekendheid willen creëren, inderdaad. Ja. Dat niet de unieke sporten alleen voor mensen met een handicap zijn, maar eigenlijk voor iedereen die het leuk vindt.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik hoop dat dit daar een bijdrage toe is geweest. Dat het meer aandacht krijgt, dat het kampioenschap ook straks ook de media-aandacht krijgt die het verdient. Jeroen, Matthijs, Rob en Nick, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.
3: Graag gedaan.
1: Heel veel sportief plezier.
0: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.

0: Festival 2026, waar het nog steeds gezellig druk is. Het weer prachtig. En inmiddels burgemeester Sascha Ausems bij ons aan tafel is geschoven. Want mooi dat hij deze dag weer mee mag maken, hè?
1: Natuurlijk. Ik ben heel erg blij dat ik hier kan zijn. We waren er vanaf de start. Ja. Ik mocht ook een expositie over burgemeester Mohne, 150ste geboortedag
0: van de Heemkundekring,
1: openen. Ja, en sindsdien zijn we hier eigenlijk... Er is zoveel te doen. Ja, we zijn uren bezig al.
0: Heeft u de toonstelling van burgemeester Mohne ook doorgelopen, de tijd voor gehad?
1: Ook doorgelopen, niet tot in detail, maar wel echt... En ook met de erfgenamen van burgemeester Mohne nog even gesproken. Fantastisch ook weer hoe deze Heemkundekring dat doet. Nou ja, en daarnaast zijn we de stad ingelopen. Ja. Nou, je komt ogen en oren tekort.
0: Ja, even een vraagje dan, als je dan over burgemeester Mohne daar dat leest. En nu zelf als burgemeester anno 2026. Zijn er verschillen?
1: Zeker zijn er verschillen. Hè? Burgemeester Mohne was echt een militair, een meneer op afstand. Hè? Je zag ook allemaal mensen met petten, Jan met de pet, zeg maar, in het publiek staan. En burgemeester Mohne had een hoed op. Dat is toch echt andere tijden dan waar we nu voor staan.
0: Ja, ook een mooi statieportret in uniform hangt daar.
1: Ja, zeker, inderdaad. Zeker. Ja.
0: Wordt dat straks van burgemeester Ausems ook gemaakt?
1: Nou, dat denk ik niet. Niet in uniform. Nee, zo werkt het niet. Maar ik heb wel een heel mooi stuk van hem gelezen dat hij het ook echt uit zijn hart deed. Mm-hmm. En dat zijn dan weer echt de dingen die ik echt herken vanuit hoe hij in zijn ambt stond.
0: Ja, want het burgemeester zijn, het is een apart beroep, zullen we maar zeggen.
1: Zeker.
0: Als kind denk je niet, ik word burgemeester.
1: Nee, dat is nog nooit om opgekomen, nee.
0: Hoe is het de punt dan gekomen dat hij zelf, nou, laat ik het wel worden?
1: Nou, twee dingen. Ik zag in coronatijd burgemeester Mikkers en de rol die hij kon vervullen, ook naar de gemeenschap, maar ook naar de zorgorganisaties, want ik was toen zelf bestuurder van een zorgorganisatie. En ik dacht, ik vind er eigenlijk wel wat van, hoe ze in de politiek met elkaar omgaan. En volgens mij kunnen we dit wijzer doen. Volgens mij kunnen we ook mensen horen die zich niet gehoord voelen in de politiek. Dus mijn bedoeling is iedereen horen, iedereen telt mee. En hier, wijs besturen.
0: Lukt het een beetje, voor uw gevoel?
1: Nou, dat is wisselend, hè. Dus je doet het nooit alleen. Dus wat ik probeer is in ieder geval iedereen goed te horen en te zien. Dus dat is wat ik zelf kan doen. En we proberen inderdaad met wijsheid te besturen. Maar ja, het is ook afhankelijk van personen of van situaties. En soms gaan er ook wat dingen mis.
0: Ja, maar als je dan dit vandaag weer kijkt, al die vrijwilligers die hier bezig zijn, al die instellingen. Hoeveel zijn het? Een stuk of 100?
1: Meer dan 100. En ik ben er zo trots op. Moet je kijken wat hier gebeurt. Ze zeggen wel eens in Waalwijk is nooit wat te doen. Maar vorige week zei ik niet meer mouwen. Want er is hier echt ongelooflijk veel te doen. En prachtige initiatieven, mooie verenigingen, allemaal vrijwilligers. Iedereen staat hier vrijwillig. Het is toch echt fantastisch, zo'n dag.
0: Ja, en dan is het goed dat zo'n dag er is. Want dan merk je ook wat er eigenlijk allemaal in aanbod is.
1: Precies.
0: Ik zat net hier te praten met de goalbalvereniging en de rolstoel. Het is gewoon niet bekend.
1: Ja. Het is echt nodig ook om dingen onder de aandacht te brengen. Dus fijn dat jullie dat ook doen.
0: En het is, ik ben een aantal jaren burgemeester hier. Nog even. Wat maakt Waalwijk nou speciaal?
1: Ja, je ziet me al lachen, dat zien de luisteraars natuurlijk niet.
0: Maar ik zie hier iemand stralen.
1: Wat ik echt fantastisch hier vind, is dit is een heel ondernemende stad. Hè. Dus we hebben echt heel veel ondernemers, mensen die hard werken. Het is echt een oude arbeidersstad, zeg maar. Maar het mooie is dat er ook heel veel oog voor elkaar is. En dat er ook heel veel georganiseerd wordt. Enorm veel verenigingen. Een heel rijk verenigingsleven. En een hele grote sociale cohesie ook. Ja. Er is ook nog veel te doen, hè. Dus het is niet zo dat we klaar zijn.
0: Nee.
1: Maar dat dynamische en dat ondernemende. En mensen met oog voor elkaar. En een mooie plek. Dus we hebben hier ook de stad, de dorpen, de natuur. Ik vind het zo divers. Ik raak er niet over uitgepraat.
0: Nee, dat is wel jammer dat het zo'n beetje nu...
1: Ik heb nog 10 maanden hier.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed. Ja. Dus dan langzaam.
1: Dat is jammer. Ja, ik vind het zelf ook echt heel jammer. Dus mensen kunnen dat denk ik ook zien aan mij.
0: Dat...
1: Ik vind het echt... Maar ik hou ook niet van schijnconstructies. En ik ben altijd eerlijk. Dus verhaal.
0: In ieder geval wel ook een hele mooie... Dat is toch wel mooi als het eerste burgemeesterschap. Want dat is het volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Dan in zo'n gemeente mag plaatsvinden.
1: Fantastisch. Ja. Ik ben ook in deze grond opgegroeid. Hè, dus ik ben geboren in Goorlen. In Tilburg woonde ik toen. En in de Mossel heb ik mijn middelbare school gedaan. Dus dit is ook gewoon... De grond ertussen, zeg maar, is ook mijn grond.
0: Ja, onder de rivieren.
1: Ja, heerlijk.
0: Nou, dank voor de korte bijdrage. Succes nog even. Geniet nog even van de vele dingen. Is er iets waar we extra aandacht aan zouden moeten besteden voor zover dat nog niet gelukt is vandaag?
1: Oh, ik vind het echt moeilijk om aan één ding extra aandacht te geven. Hè. Dus ik denk dat het gewoon goed is om het hele Het hele parcours, zeg maar. Alle initiatieven, alle 100 eigenlijk even langs te lopen. Het is vanaf het Unaplein tot en met hier de Stadstuin. Volgens mij is dat prima te doen. Onderweg een terrasje pakken. Als je een plekje bemachtigt. Want we konden gewoon niet eens op een terras terecht, zo druk.
0: Nee, precies. Ja.
1: Maar kijk vooral, geef alles even aandacht.
0: Ja, we doen wat mogelijk is. We hebben natuurlijk ook een bepaald aantal uren de tijd.
1: Ja.
0: Maar dan maakt mij gelijk mooi, dankjewel.
1: Oh, zo bedoelde u, voor wat jullie moesten doen. Ah.
0: Dus ja, is daar wat op zich van?
1: Nou, ik denk dat het... Doe gewoon waar jullie denken dat het goed is. Er is zoveel. Ik wil ook geen onderscheid maken.
0: Nee, dan wil ik daar gelijk gebruik van even aanmaken. Want we hebben hier een buitenmicrofoon staan, zoals dat heet. Alles is buiten, maar buiten. Dus mocht je iets van jouw vereniging, jouw goede doel enzovoort nog even willen promoten, wat over vertellen, kom naar de stand achter het Oude Raadhuis. Daar kan je dan in de buitenmicrofoon vertellen over jouw vereniging, over jouw goede doel of over jouw stichting.
1: Mooi oproep.
0: Ja, dankjewel. Nou, geniet toch even van het mooie weer en een mooie dag.
1: Gaat lukken, dankjewel.

0: Dat gaan we ook nog zeker niet doen. Wij gaan nog lang niet weg hier van het Go Waalwijk Festival. Het is inmiddels wel bijna 4 uur. Betekent dat nog een uur te gaan is. Maar we hebben nog heel veel interessante gasten. Waaronder tegenover mij Geert-Jan van Alenbeek. We gaan het hebben over een sport. En een sport, ja, er zijn sporten die worden geassocieerd met de Olympische Spelen. Er zijn ook sporten die worden geassocieerd met kroegen. Ik zit er nu naar eentje te kijken. Dat is een darten. En er zijn 3 sporten eigenlijk die ook worden geassocieerd met de camping. En dat is Jeu de Boule. Dat is badminton. Ja. En dat is dan wat ze dan heel fout noemen pingpong.
1: Pingpong, ja.
0: Ik weet, en die term gaan we dus ook niet meer noemen, Gert-Jan. We gaan het hebben over de sport. En het is een Olympische sport. Zeker. Tafeltennis.
1: Zeker een Olympische sport, ja.
0: Ja. Tafeltennis Waalwijk, vertel eens. Hoe lang bestaan jullie? Waar zitten jullie? Wat doen jullie? Hoeveel leden heb je?
1: Wij zijn in 1947 ontstaan, dus volgend jaar 80 jaar. Vanuit de supportersvereniging van RKC Waalwijk. De voetbalvereniging, vandaar dat wij ook de geel-blauwe kleuren dragen. En ja, we hebben ongeveer iets meer dan 100 leden, denk ik. Waarvan iets meer rond de 15 jeugdleden. Voor jong en oud.
0: 15 jeugdleden en dus 85 senioren.
1: Zeker, ja, volwassenen. Hè?
0: Ja, dus senioren klinkt dat. Ja, maar ja, volwassenen. Maar ja. Dat, nou, hebben jullie een eigen locatie? Waar speelt zich dit allemaal af?
1: We hebben inderdaad de luxe van een eigen locatie. We zitten boven de fietsenwinkel Arno van Kessel aan de Hertog-Janstraat. Ja. Vlakbij de oude brandweerkers. En daar zitten we. Op de eerste verdieping. We hebben helaas geen lift. Dus voor de minder validen is het wat lastiger te bereiken. Maar daar hebben we 8 tafels staan. Daar hebben we een mooie zaal, een eigen barretje.
0: Ja. Echt een eigen clubgebouw. Ruimte voor een tafeltennistafel is, schat ik even, 1,20 bij 2,40 ongeveer.
1: Ja, maar iets groter.
0: Iets groter nog?
1: Volgens mij wel. De maten zijn niet uitgerozen.
0: Nee, maar het zijn behoorlijke tafels in ieder geval. Ja. En die staan dan daar opgesteld en daar spelen jullie. En hoeveel tafels heb je dan over?
1: 8 tafels. Staan tijdens trainingen. Als we iets meer ruimte nodig hebben voor competitiewedstrijden of dubbeltoernooien of zo, dan halen we er 1 of 2 tussenuit.
0: Ja. Maar dus best wel een grote vereniging, dus, mag ik dan wel zeggen, 100 leden. Dus dat vind ik wel een aanzienlijke vereniging.
1: Klopt.
0: Wat mij dan opvalt is het aantal jeugdleden. De jeugd is de toekomst, denk ik dan altijd.
1: Ja.
0: Zouden jullie dan niet meer jeugdleden willen hebben?
1: Willen hebben wel, alleen ja, dan moet je ze ook kunnen faciliteren. En, we zitten niet heel ruim in ons kader wat dat betreft, maar elk jeugdlid is welkom, zeker. Ja,
0: ja, want nou goed, je bent hier aan tafel aangeschoven. Heb je dan bepaalde reden? Gaan we het gewoon over tafeltennis hebben? Of gaan we het hebben over de zoeken naar vrijwilligers, de zoeken naar jeugdleden? Wat is het doel van jullie als vereniging om hier vandaag te staan? En ook van het gesprek van nu?
1: Meer leden is altijd leuk.
0: Ja.
1: Ja, dat is even het hoofddoel. En vaak als er meer leden zijn, heb je ook een grotere pool van vrijwilligers. Waar je dan uit kunt putten voor training te geven of mee te helpen.
0: Ja, want nou goed, stel je voor, ik kom bij jullie. Ik kom bij jullie langs. En ik zeg, ik kom op tafeltennissen.
1: Ja.
0: Nou is een met alle respect, tafeltennis een lekkere toegankelijke sport.
1: Ja.
0: Want wat heb je nodig? Je hebt inderdaad je clubkleding nodig. Misschien maar voor de training nog niet eens. Een paar sportschoenen en een beetje.
1: Er zijn erbij die doen het gewoon in een spijkerbroek. Geen probleem op zich. Het enige wat wij vragen zijn binnensportschoenen. Niet dat ze met glas op onze sportzaal vloer bezig zijn.
0: Maar een stel sportschoenen, een bedje.
1: De rest
0: een bedje, die heb je van heel goedkoop. Ja. Heel goedkoop, maar dan natuurlijk heel slecht.
1: Ja.
0: Tot dan heel duur.
1: Ja.
0: Ja, maar eigenlijk best wel een lekkere toegankelijke sport. Maar dan kom ik binnen en dan? Wat mag ik verwachten als aspirantlid?
1: Als jonkie, als jeugdlid mag
0: je...
1: Dat is waar.
0: Dat weet ik niet meer. Maar
1: voor de jeugd hebben we training op maandag en donderdag vanaf 6:30. En als volwassene mag je op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 8:00 vrij spelen. Op maandag mag je zelfs ook meedoen aan de training.
0: Oké, maar dus vrij spelen betekent gewoon, ik kom de zaal in En iemand zegt, joh, wil je met een potje tafeltennis?
1: Je daagt zelf iemand uit of iemand daagt jou uit, klopt. Ja.
0: En dan ga je gewoon een potje spelen.
1: We zijn een hele toegankelijke club, heel sociaal. Dus op het moment dat je binnenstapt, krijg je wel iemand als tegenstander.
0: Ja. En dan ga ik toch even over de sport zelf hebben. Het is heel lang geleden dat ik getafeltennis heb op competitieniveau. Echt heel lang geleden. En toen deden we nog 3 sets, max van 21 punten. Die 21 met 2 punten verschil moest je, dan had je de set gewonnen.
1: En om de 5 serveren, ja. Dat was
0: en om de 5 serveren, ja. Hoe werkt dat tegenwoordig? Over de mensen die het niet die het als recreatief doen en die het altijd fout doen.
1: Ja, om de 5 serveren hebben ze veranderd omdat dan iemand net iets meer voordeel zou kunnen hebben van zijn service. Daar hebben ze om de 2 van gemaakt. En het is nu ook tot de 11. Ze hebben het iets korter gemaakt. Iets meer richting de tennisregels.
0: Ja. Maar nog steeds 3 sets?
1: Nee, om dan tegemoet te komen hebben ze best of 5 sets.
0: Ja, maximaal. 5 sets, 11 punten en dan om de 2 wisselen. Dus ja. Mocht je nou toch eens denken van, nou, ik heb nog zo'n tafeltennistafel in de garage staan. Dan weet je niet van nu hoe de puntentelling werkt. Ja. Maar je zegt, dus vrij spelen. Voor de kinderen geldt dat ook trouwens, dat die als die komen, dat ze gewoon eerst kennis kunnen maken met de sport.
1: Zeker,
0: door gewoon
1: via Shorts, via Go Waalwijk hebben wij een aantal dagen waarop ze bij voorkeur het fijnst zijn om te komen. Maar ze mogen elke maandag of donderdag langskomen. Ja. Vanaf 6:30.
0: Dan heeft het over, ik noem het even vrij spelen. Hè, dus, en je had het ook over trainingen. Nou, dan neem ik aan dat het er iets serieuzer dan toe gaat. Dat er ook dat er echt op techniek gekeken wordt. En
1: uiteraard wordt er op techniek gekeken. Maar mijn motto is wel fun first. Plezier moet wel voorop staan. Er zijn een aantal verenigingen in Den Bosch of Tilburg. Daar staat prestatie bovenaan.
0: Ik ken de vereniging Tilburg, ja.
1: En dan komt plezier vanzelf. Zelf zeggen ze, bij ons is het net andersom. Ik denk dat je de leden langer houdt als ze plezier in het spel houden dan wanneer ze voor de prestatie gaan.
0: En ik ben bij jullie binnen, ik vind het een leuk spelletje, ik heb mijn bedje gekocht. En ik denk op een gegeven moment, nou weet je wat, ik wil eens wel eens een keer proberen om het wat beter aan te pakken, wat anders aan te pakken. Ik wil eens een keer kijken hoe goed ik zelf ben en hoe goed mijn team is. Competitie.
1: Competitie kan je bij ons in 2 bonden doen. De Nederlandse Tafeltennisbond is de landelijke organisatie. Daar speel je dan op vrijdag je wedstrijden vaak. En een enkeling op zaterdag. Maar we zitten ook in de Tilburgse bond. Een beetje een grijze bond.
0: Ja, lokale competitie.
1: Ja, daar worden de wedstrijden gespeeld tussen maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond.
0: En heeft dat te maken, die 2 bonden, te maken gewoon door de mensen die konden op vrijdag en ik moet dan iets anders hebben? Of heeft het te maken met de mensen die de landelijke competitie vind ik toch een beetje te? Ik wil nog wel competitie spelen, maar op een
1: verschillende
0: kelderklasse zou je bijna zeggen. Maar
1: verschillende argumenten kun je ervoor vinden. Bij de NTTB zie je vaak dat je langere afstanden moet rijden.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren, ja. Ja.
1: En de contributie voor de NTTB is ook aanzienlijk hoger dan de 2 euro die we per kwartaal betalen aan de Tilburgsliga.
0: Ja.
1: Er is van 25 euro, dus voor de financiën doen sommige mensen het ook wel. NTTB is soms wat fanatieker. En ja, we zijn
0: gezelligheid staat voorop.
1: Dus, dat zijn 3 argumenten waarom mensen voor de lokale bond zorgen. Kiezen, ja.
0: Ja, we staan hier, het is bijna 4 uur. We staan nog een uurtje hier op het Go Waalwijk Festival. Dus mensen die jullie hier willen ontmoeten, die de radio en de baan staan. De meeste mensen die hier zullen rondlopen, zullen dat niet meer luisteren. Maar misschien de mensen die thuis zitten. Denken, oh nee, shit, ik moet nog even langs gaan. Want ik wil nog iets weten over tafeltennis. Waar kunnen ze jullie vandaag vinden?
1: Ik daag ze graag uit om te komen naar Van Dijk Meubelen. Daarvoor staan we in de buurt van Van Harenschoenen.
0: Daar zijn jullie nu met de vereniging. En er staan fans hier. Dus
1: maar trouwe spelers, leden van de club. Ja,
0: ja dus die. Kom er maar even bij. Zet die fiets maar even weg. Want dan ga ik. Want dan gaan we dan. Pak die micro.
2: Hij ligt dat die baksteen.
0: Dat is een. Want ik ga er toch even. We waren net met de afronding bezig van het gesprek, zeg maar. Ja. Doe even de koptelefoon op. Ja. Want we hebben het net over de tafeltennisvereniging. Gert-Jan die zegt, het is een vereniging die vooral heel erg gezellig is. En dan, nou, jij komt langs fietsen. Dan ga ik gewoon vragen, heeft hij gelijk?
3: Eigenlijk wel. Jawel.
0: Ja. Het is een vereniging, dus een tafeltennisvereniging. Als je daar gewoon nu langs gaat, en dat is dan op de voor volwassenen, noem het nog een keertje welke avonden.
1: Maandag, dinsdag en donderdag.
0: En donderdag kan je gewoon langs gaan. Een keertje komen kijken, aan de sport snuffelen. En als je het leuk vindt, dan kan je uiteraard daar lid van worden. En als je vandaag langskomt op Go Waalwijk Festival, dan staan jullie in de Seizoensstraat.
3: En je kunt er een goed biertje drinken en zo ook.
0: Ja, maar dat mogen we hier niet promoten. Oh, okay.
3: Nee.
0: Dat mag ik niet op de radio zeggen.
1: Alcoholvrij biertje.
0: Ja. Alcoholvrij biertje.
1: Wat ik vergeten ben, nu ik al zie, wij zijn ook voor degenen die niet meer werken, open op de donderdagochtend van 9 tot 12.
0: Oké, dus dan hebben we het toch over de senioren, zeg maar. En ja, die hebben dus op donderdagavond.
3: 9 tot 11.
0: Ja, die hebben dan op donderdagochtend nog de mogelijkheid om de tafel te zetten. Ja. Hey Jan, dankjewel voor het gesprekje. Wij gaan naar de muziek. Wat heb je klaarstaan, Dylan? We gaan met Dylan zijn microfoon opzoeken. Dat gaat. En wie is die kwijt?
4: Die kabel zat vast aan mijn schoen. Zo, we hebben voor je klaarstaan. Oh, la la la la la la la.
0: Oh la la, lekker hoor.

0: inmiddels 4:06. Tijd voor de volgende gast hier op het Go Waalwijk Festival. En dat is Ruud Heijnen van Oog voor Elkaar. Ruud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oog voor Elkaar. Ik kende het eigenlijk niet totdat ik dit zag. Wat is Oog voor Elkaar?
1: Nou, Oog voor Elkaar, dat is een vrij jonge organisatie. Die is in 2024 opgericht. Dat is gekomen doordat de wethouder toen de tijd graag een samenwerking zag van alle ouderenbonden in de gemeente Waalwijk.
0: Want dat waren allemaal verschillende.
1: En iedereen deed wat. En zij vertelde toen van jullie moeten gewoon eens wat samen doen. En dan pak je wat groter project aan en dat moet je dan gezamenlijk organiseren. En nou, wij zijn met elkaar gaan praten. Alle voorzitters zijn er geweest.
0: En lukt dat? Want vaak is met verenigingen wil het nog wel eens
1: dat
0: wat...
1: Dat was best een lang proces om bij elkaar te komen. En ik kan je verklappen dat van de week eigenlijk een soort consensus is gevonden waar we elkaar allemaal in konden vinden. Maar goed, we zijn wel bezig gegaan om te kijken van nou, wat kunnen we dan samen doen?
0: Ja.
1: En wij hebben van de seniorenvereniging Brabant Zeeland, dus de oude KBO uit Den Bosch, hebben een project opgepikt. Dat wordt gefinancierd door het ministerie van WVS. WVS is het groot. Daar hebben ze ook gelden voor gekregen.
0: Yep.
1: En dat hebben we opgepikt. En daar zijn we in 2025 mee begonnen. We hebben middagen gehouden over zorg, wonen en welzijn.
0: Ja.
1: En we hebben in de gemeente Waalwijk hebben een middag gepland. Of is een middag gepland in Sprangkapelle en in Waspik.
0: Ja.
1: En dat zijn drie middagen die enorm druk bezocht waren.
0: Ja, en dat gaat dan over zorg of zelfredzaamheid? Of?
1: Ja, het programma heette, ouderen zelf aanzet, zo was het. Ouderen zelf aanzet. En dan moet je denken aan zelfredzaamheid, in het kader van eenzaamheid. Nou, wat kunnen we voor elkaar betekenen? In een buurt, in een wijk of wat dan ook.
0: Ja, en dan vanuit die gesprekken zijn jullie verder gaan denken? Ja?
1: Ja, en daar is dus nu ontstaan, en dat hebben we dus opgepikt, de buurtcirkels.
0: Wat houden die in?
1: Nou, de buurtcirkels houdt in dat een buurt die omziet naar elkaar, die van elkaar eens een boodschap doen als er ziekte is, of de vuilnis aan de weg zet. Nou, je kunt niet zo gek bedenken of het gewoon eens een rustig een kopje koffie of thee gaan drinken. Dus meer verbinding met elkaar. En zo zijn we dus in de gemeente Waalwijk zijn we daarmee begonnen.
0: Ja, en hoe initieer je dat dan?
1: Nou,
0: gedwongen elkaar samen koffie drinken?
1: Nee. Je hoeft niet bij elkaar in bed te liggen. Nee, dat gaat heel ongedwongen. Mensen die wat met elkaar hebben, of gewoon eens een keer een praatje willen maken. Nou, kom bij elkaar eens op visite of een kaartje leggen. Of maakt niet uit wat. En nou, zodoende groeit dat. We hebben een mevrouw gehad op Meerdijk. Die kwam gelijk al bij ons. Ze van, nou, dat vind ik een fantastisch mooi initiatief. Daar wil ik mee beginnen. Nou, zij is een soort samenbindster geworden. En dan moet je denken dat we hebben wat bijeenkomsten gehad hier bij, hoe heet dat daar, bij aan het eind van de Smedelaan, het restaurant.
0: Ja, bij, kantieken zeggen.
1: Ah,
0: ja,
1: dat is leeftijd.
0: De Galgenwiel.
1: En, nou goed, en daar is eigenlijk uit ontstaan dat er ook mensen waren die daar in de buurt wonen. Ja, die moesten eens wat gesnoeid hebben, want ze konden bijna niet meer achter het huis komen. Nou, daar is dan een iemand die heeft, dan wil ik wel even de keer doen. Dat doe ik wel op een avond voor je. Nou, op die manier is dat helemaal ontstaan. En dat heeft niks met ouderen te maken. Daar kunnen ook jongeren aan meedoen.
0: Ja.
1: En die kunnen bijvoorbeeld ouderen weer helpen wat computerwezen betreft.
0: Ja,
1: noem het allemaal maar op. Het is zo veelzijdig als wat.
0: En hoe groot is het nu, in die buurtcirkels?
1: Nou,
2: alleen Waalwijk of ook Sprangkapelle?
1: Ja, in Sprangkapelle. We hebben, nou, ik moet het zo zeggen, we hebben in mei een stakeholdersvergadering belegd. En daar hebben we allerlei mensen, instanties uitgenodigd die iets op dat gebied doen. We Want het gaat er ons niet om het wiel uit te vinden. Nee, wij zoeken verbinding met elkaar. Dus we kunnen elkaar aanvullen. Wat misschien de andere doet. En denk van, hé, dat is voor ons ook wel leuk om te doen. Zo kun je elkaar aanvullen. Dus dat was de bedoeling. En daar was in de kerken in Sprangkapelle deden daar ook mee aan maaltijden.
0: Ja.
1: En nou, dat is...
0: De buurtmaaltijden of
1: zo? De buurtmaaltijden voor in Sprangkapelle. En dat is een enorm succes. En daar leren mensen ook andere mensen kennen. Hè, en die wat voor elkaar kunnen doen. Nou, dat, op die stakeholdersvergadering, daar zijn hele leuke initiatieven naar voren gekomen. Helaas doen de protestantse kerken in Waalwijk doen niet mee. En dat vind ik bijzonder jammer.
0: Ja, is er een bepaalde reden voor? Want het
1: dat weet ik
0: toch
1: niet.
0: Ook... Ja,
1: okay. Weet ik niet. Weet ik niet. Maar goed, en in de Waspik, daar zijn ook buurtcirkels die langzaamaan op gang komen. Ja. Dat, nou, een mooi voorbeeld is, we hebben gisteren Burendag gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dat is in het Hof van Kapelle. Gisteren ook een start zijn gegeven voor de buurtcirkel.
0: Ja, oh.
1: Nou, dus dat was natuurlijk een prachtig initiatief. En dat viel mooi samen.
0: Ja, en wat...
1: Wij initiëren dat. Ja, wij helpen de mensen daarbij.
0: Hoe help je de mensen daarbij?
1: Wij hebben veel kennis gekregen van de seniorenvereniging Brabant-Zeeland.
0: Uh-huh.
1: Dat is iemand die ook door het ministerie... Of, die wordt betaald door de seniorenvereniging Brabant-Zeeland. Maar die helpt ons daarbij. Die hebben we als het ware ingehuurd.
0: Ja.
1: En ik kende die al van eerdere bijeenkomsten. En nou, die is daar zeer in gespecialiseerd. Die weet precies hoe je het aan moet pakken. En nou, die heeft ons eigenlijk de laatste sinds 2024 begeleid.
0: Ja.
1: Zodat we het ook langzamerhand zelf kunnen oppakken. Want eind van het jaar, dan stopt hij ermee.
0: Ja.
1: Nou hebben we gelukkig een goed contact hier bij de gemeente. Wij, de gemeente faciliteert ook onze vergaderingen hier in het gemeentehuis. En daar is iemand van de gemeente die, dat is een kwartiermaker zoals die zegt. Nou, die zal bij ons, bij de groep, toetreden.
0: Aansluiten.
1: Aansluiten.
0: Dat die lengte er ook blijft.
1: Juist.
0: Nu staan jullie vandaag hier op Go ja. Waalwijk Festival. Wat was het doel vandaag hier?
1: Nou,
0: bekendbaarheid?
1: Bekendheid. We moeten veel meer aan de weg timmeren. Zorgen dat we bekend raken in de diverse wijken. En nou, waar we eventueel cirkels op kunnen zetten.
0: Ja. En hoe is dan de reactie vandaag?
1: Nou, het mooiste was, ik heb zelf de twee Frederik Hendrikhof bijvoorbeeld met een mevrouw staan praten. En die zegt, nou, dat is nou typisch iets voor ons. Hè? Omzien naar elkaar. We kunnen elkaar eens helpen. Willem Dreeshof, waar vroeger de Oranje School stond. Mm-hmm. Daar kwam een echtpaar die woonde daar. En zei van, nou, dat is eigenlijk iets van ons. Nou, dan
0: begint het balletje te rollen.
1: Dan begint dat balletje te rollen. En dan gaan we ze helpen, in de eerste instantie, om het allemaal op te zetten. Totdat het, zeg maar, als we de indruk hebben dat het goed loopt, en voor hunzelf ook, ja. Nou, dan gaan ze gewoon zelfstandig verder.
0: En dan pak je de volgende cirkel
1: en
0: bij de klauwen.
1: En dan pakken we de volgende cirkel. Maar ja, het is ook een stukje eenzaamheid, zelfredzaamheid. Mm-hmm. De zorg en alles staat onder druk.
0: Klopt.
1: Dus alles wat we daaraan kunnen bijdragen, proberen we te doen.
0: Ja.
1: Maar met andere organisaties. Er staan een hele hoop organisaties waar we al contact mee hebben gehad.
0: Ja,
1: die staan ook hier.
0: Vandaag worden misschien nog wel nieuwe contacten gelegd.
1: Ja. Ja, en zeg van, nou, we moeten gewoon eens met elkaar praten. En eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: Als
1: dus dat
0: nog...
1: is een beetje de zorg, ook voor elkaar.
0: Ook voor elkaar, ja. Als mensen dan zeggen van, hé, maar dit hoor ik ben vandaag niet op het festival, maar dit hoor ik nu op de radio.
1: Ja.
0: Dat klinkt wel heel erg goed.
1: Ja.
0: Hoe komen we bij Ruud? Of bij Oog voor Elkaar?
1: Wij hebben een website.
0: Ja.
1: En daar staat het telefoonnummer op. En die kun je ten alle tijde bellen.
0: Er
1: zit ook een vragenformulier bij. Dus heeft iemand een vraag. Zegt van, nou, wat kan ik daarmee doen? Waar moet ik zijn? Stel die vraag en dat komt. En we nemen contact op.
0: Heb ik een vraag over? Hoe heet de website?
1: www.oogvoorelkaar.nl www.oogvoorelkaarwaalwijk.nl.
0: www.oogvoorelkaarwaalwijk.nl.
1: Ja.
0: Daar kunnen ze alles vinden, inclusief het invulsformulier.
1: Ja, ja.
0: Ruud, enorm dank dat je hier wilde zijn en naartoe wil liggen. Dit mooie initiatief. Ik zou zeggen, heel veel succes. En laat de cirkels maar komen.
1: Ja, zo is het.
0: Hey, fijne zondag.
1: Dank je wel.

0: Ja, bij de buitenmicrofoon heb ik inmiddels staan. Wie? En wat doen jullie?
1: Ik ben DJ Rini van Schieren van Disco, de Vrolijke Noot uit Waalwijk.
0: En Rini, wat doet Disco de Vrolijke Noot?
1: Nou, wij hebben een disco georganiseerd om de 3 weken vrijdagavond voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: En waar kunnen die mensen dan jullie disco zien?
1: In buurthuis Bloemenoord. Daar hebben we onze disco.
0: En dat is elke vrijdag, zeg je?
1: Nee, dat is om de 3 weken.
0: Om de 3 weken, op vrijdag, ja, in het buurthuis. Disco de Vrolijke Noot, voor mensen met een verstandelijke beperking.
1: Ja, ja. En het wordt steeds drukker. Ze komen overal, komen ze vandaan. Udenhout, Zetterbos. Dus ja, wat wil je nou meer? Dat moet ervoor.
0: Dus die sluiten we af hier, Dylan. Kom weer voor verder met de muziek.
2: Jazeker. En dan zometeen nog een interview.
0: We hebben nog iets heel moois op de klaarstaan. En het is een ijskoud interview, kan ik je alvast vertellen.
2: Nou, ik heb het nou wel koud.

0: Ja, en van John Fogerty met I'll Be There gaan wij weer terug hier naar het Go Waalwijk Festival. En ik zei al, een ijskoud onderwerp. Ja, het is buiten denk ik graad nog steeds een graad of 22 of zo. Dus ja, ijskoud, dat is dan weer een iets heel raars. Maar we zitten met iets waar we vorig jaar, dat hebben we vorig jaar op het laatste moment hier in de uitzending getrokken. En nu, dit jaar, konden we het gewoon plannen. Tegenover mij, Kees van Heesbeen. En Kees, wij gaan het hebben over het ijsparadijs.
1: Ja, dat is een hartverwarmende naam.
0: Wacht, een moment. Volgens mij staat een schuif dicht. Dylan, volgens mij staat er een schuif dicht.
2: Die staat gewoon open.
0: Ja, maar ik wel, maar mijn gast hoor ik niet.
2: Ja, probeer het nog eens een keer.
1: Jawel.
2: Iets dichterbij dan.
1: Zeker.
2: Ja.
0: Ja, heb je hem nu wel?
2: Nou is hij beter.
0: Ja, oké, okay, dan gaan we. Mooi. Ja, nu is hij beter. Kees van Heesbeen, welkom in de uitzending. Het laatste onderwerp van vandaag, het ijsparadijs. Jullie komen terug.
3: Ja, wij gaan op herhaling. We hadden na de eerste editie zo verschrikkelijk veel aanleiding om meteen te besluiten dat we dit nog een jaartje over gingen doen. Om de dood eenvoudige reden dat wij hartverwarmend veel belangstelling hadden.
0: Ja.
3: Dat we hele enthousiaste kinderen hebben zien schaatsen die nog nooit op ijs hadden gestaan. Dat we volwassen mensen hebben zien curlen alsof hun leven ervan afhing. En wat vooral belangrijk is, dat wij een beroep hebben kunnen doen op 240 vrijwilligers die zich spontaan aanmelden om dat allemaal mogelijk te maken.
0: Ja, even voor de mensen die dan wat minder die het niet hebben meegekregen afgelopen winter. Wat is het ijsparadijs? Wat gaan jullie doen?
3: Ja, het ijsparadijs is in feite een echte ijsvloer die wij gaan leggen hier voor het oude gemeentehuis.
0: Ja.
3: Een ijsvloer van zo'n

0: Dit, niet, dit is echt gewoon ouderwets, keihard, is ijskoud ijs.
1: Ja, zelfs zo mooi en een zodanige kwaliteit van ijsvloer dat Diana Vos, bekende kunstrijdster uit Waalwijk, tweede bij de Nederlandse kampioenschappen, dat wij die twee keer hebben mogen strikken om de kuur die zij op het Nederlands kampioenschap rijdt ook hier te doen.
0: Dat zegt in ieder geval iets over het vertrouwen wat de zij dan heeft in die ijsvloer.
1: Zeker.
0: Maar je zegt, dus dat is dan rond de kerstvakantie? Of is het dan de volledige kerstvakantie? Het 21ste begint, ja, ik heb het niet in mijn hoofd zitten. Maar, zeg maar vanaf 21 december tot en met de 29ste. En in ieder geval tot en met de 30ste zie ik hier de curlingcompetitie. Dat is ook de dag dat jullie open gaan. Dus vanaf zeg maar, de 21ste tot de 30ste. Of gaan we ook met... Wanneer zijn jullie open?
1: Ja, wij zijn de 12e december al open.
0: Okay.
1: We hebben een openingsdag. Vervolgens hebben we de laatste week van de schoolvakanties. Dan gaan wij alle basisschoolkinderen uit Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik hier ontmoeten.
0: Ja.
1: Die mogen allemaal, dat is gepland door de sportcoaches. Met dank aan Go Waalwijk.
0: Go Waalwijk, ja.
1: Zeker, ja. En dan begroeten wij hier alle basisschoolkinderen van groep 4 tot en met groep 8.
0: Ja.
1: Die komen dan allemaal om een uur, anderhalf uur te schaatsen. Dus na de eerste week hebben wij al, verwachten wij zo'n 2000 kinderen op die manier op de schaatsbaan gehaald. Ja.
0: Dus vanaf 12 december al? Ja. Dus,
1: 12 december.
0: Ja, je zei van 5 december. Ik vond het al zo lang.
1: Beginnen wij te bouwen.
0: En toen zei je van een aantal dagen nodig. Toen zat ik hier te kijken. Maar dus 12 december komen de schoolkinderen hier. Ja. En die en dan heb ik hier ook iets staan. En daar kwam die datum vandaan. 21 tot en met 29 december. Met de finale op 30 december. Een curlingcompetitie.
1: Ja. Ja.
0: Nou, daar mag je iets meer over vertellen. Want dat is ijswegen voor gevorderd. Volgens sommige mensen. Wat gaan we precies doen?
1: Nou, we hebben vorig jaar goed nagedacht. Hoe gaan wij nou het avondprogramma, hoe gaan we dat invullen? En gekeken bij de ijsbanen in de omgeving die er ervaring bij hadden.
0: Ja.
1: En die hebben ons geattendeerd op de curlingcompetitie. We zijn daaraan begonnen. Wij vroegen ons af, is er veel belangstelling voor? Nou, we hebben een enorm succesvolle eerste week gehad. Dat we heel veel bedrijven, om precies te zijn, 30 hebben mogen begroeten voor de curlingcompetitie. De bedrijvencompetitie om de... nou ben ik de naam van de trofee.
0: Is dat
1: de Bert van Weijlen? De Bert van Weijlen trofee, ja. Ja. Wisselbeker gewonnen door team van Naber Plastics. En die hebben plechtig beloofd dat ze dit jaar die wisseltrofee komen verdedigen. En dat proberen we dit jaar met zo'n 40 teams te doen. Ja, en die belangstelling die begint al aardig te groeien.
0: En dat is gewoon het curlen zoals je dat kent van tv. Dus met zo'n steen en dan schuivend over de baan. En mensen die dan proberen om het ijs weer aan te vegen. Zodat die curlingsteen precies daar neerkomt waar die moet. Of is het een...
1: Bijna. Nee, wat wij doen, dat is de zogeheten Bayerische curling. Dat kan iedereen. Dat is een schijf, à la een curlingschijf, met een stok eraan. En die stok die schuif je over de ijsbaan heen. En dan is het de bedoeling dat er... in een roos die aan het einde van de baan in het ijs ligt...
0: Ja.
1: Dat je daar in het midden uitkomt. Of dat je jouw tegenstander die daar al ligt probeert weg te kaatsen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Dus eigenlijk dezelfde regels als bij het gewone curling. Maar ja. Dan de hamvraag. Wordt er ook geveegd?
1: Er wordt geveegd, maar dat doen wij zelf.
0: Het is niet dat het bedrijf komt en dat eentje schuift en dan drie medewerkers.
1: Maar wat ik je wel kan vertellen is dat sommigen het aardig onder de knie hadden... om vooral de kegel van de tegenstander uit de roos te stoten.
0: Dus
1: het kind in de mens komt daar los.
0: Uiteraard. Ja. En je zegt dus bedrijvencompetitie. Dat zijn bedrijven hier uit de regio, neem ik aan. Rondom Waalwijk en Waalwijk.
1: Ja, zijn bedrijven uit Waalwijk, rondom Waalwijk. Die doen met een team mee, waarin wij vragen om kinderen te kunnen laten schaatsen om ons voor 1000 euro per team te sponsoren.
0: Ja.
1: Nou, dat doen er een aantal graag. En ik ben ervan overtuigd dat we dat dit jaar ook vol krijgen. Dan bezorgen wij die mensen een leuke avond. Maar we bezorgen tegelijkertijd de kinderen die daardoor kunnen schaatsen ook een leuke dag, een leuke middag.
0: Ja, als je... Want zijn er nog plekken voor bedrijven?
1: Er zijn nog plekken voor de bedrijven. Kunnen ze allemaal vinden op onze website. www.waalwijkijsparadijs.nl.
0: En hoeveel mensen doen vanuit een bedrijf, zitten er dan in een team?
1: Ja, je mag met een team komen dat bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen.
0: Ja.
1: Je mag per wedstrijd wisselen. Dus iedereen die kan aan bod komen. En supporters zijn natuurlijk ook vanuit welkom.
0: Dan heb je dus als bedrijf een bedrijfsuitje voor 12 personen.
1: Ja.
0: Voor een bedrag van 1000 euro. En daarmee Behalve dus dat je als bedrijf een hele leuke avond hebt voor een bedrag waarvoor je eigenlijk nergens meer een activiteit kan.

0: organiseerde voor je bedrijf. Nu zorg je ook de kinderen gewoon een hele mooie...
1: Het is beide. Ja, ja, ja. En wij verzorgen het team dat deelneemt ook een leuke avond met af en toe ook artiesten hier echt uit de regio. Waalwijkse artiesten ook om de boel nog een beetje verder vorm en inhoud te geven.
0: En dat kunnen ze gewoon op de website gaan om je op te geven. Dus dan overdag voor de kinderen gewoon vrij schaatsen, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan heb ik nog één vraag. Nou, dan hebben we het ijskoud. We hebben lekker gesport. Schaatsen mogen de kinderen huren, krijgen die. Hoe regel je dat? Want ik neem niet aan dat ik met mijn Noord het ijs op mag.
1: Dat is heel correct gezegd. Blij dat je dat alvast aanstipt, want dat is zo. Maar dat heeft met veiligheidsoverwegingen te maken.
0: Uiteraard.
1: Maar mensen mogen hun eigen schaatsen meenemen. Kunstschaatsen, ijshockeyschaatsen. Kinderen mogen dat ook.
0: Ja.
1: Maar voor degene die zeggen, ja, dat is mooi, maar ik heb geen schaatsen. Wij hebben er voldoende in alle maten, ook voor de kinderen. En die kun je voor €2 kun je die huren bij ons voor een paar uur. Ja, ja.
0: Ja, ja. Dan nog twee vragen. Want we hebben de datum al gehad. Hè. We hebben het 12 december ga je open. Tot en met? Wanneer gaan we?
1: Wij zijn tot 3 januari open. Dus wat ik misschien nog even moet vermelden. Curling, ja, voor bedrijven.
0: Ja.
1: Curling doen wij ook voor families, vrienden, teams van Heren Hockey 2, Scouting, de Brandweer enzovoort.
0: Het is ook gewoon een hartstikke leuk speltje.
1: Ja, en dat is voor €75. Dus wat wil je nou nog meer?
0: Ja. Gewoon lekker even kijken op de site van IJsparadijs.
1: Zeker.
0: Nou, dan kom ik toch met die laatste twee vragen. Dan hebben we het vrijschaatsen. Zijn daar nog kosten aan verbonden voor de kinderen? Wat normaal, als ik zeg van ik ben hier in Waalwijk en ik wil gewoon even een uurtje schaatsen.
1: Ja, dan hebben wij tickets beschikbaar voor €5. Dus dan kun je eigenlijk onbeperkt schaatsen. Tenzij het heel druk is, dan stellen we tijdlimieten wat dat betreft. Ja. Dan hebben kinderen een ontzettend leuke middag. Of ochtend, dat mag
0: en
1: ook al.
0: Dan ben je dus bezweet of ijskoud van schaatsen. Is dan ook nog wat te eten en te drinken?
1: Uiteraard. Bij ons is het overigens wel zo dat het schaatsen het allerbelangrijkste is. Maar wij hebben een horecafaciliteit en daar hoeft niemand niks tekort te komen. Dus wil je aan de glühwein, wil je aan de chocomel, wil je toch gewoon aan de schnaps of aan een biertje?
0: Nee, alcohol mogen we niet promoten, Kees. Dus dat hebben we hierbij dus ook niet gedaan.
1: Nou, heel verveeld. Dan zeg ik nu dat we dat niet hebben, maar wel hebben als nodig is.
0: Ja, okay. Dat bedoel ik. Dankjewel, Kees van Heesbeen. En ik kijk echt al uit naar, naar de tijd rondom de kerst en na de Sinterklaas. Waarbij je gewoon heerlijk hier in het centrum van Waalwijk je schaatsen onder kan binden. Want ja, als het milieu het niet doet, dan moeten we het zelf maar doen.
1: Zeker, we hebben er veel zin in.
0: Dankjewel, Kees. Okay.

0: 5 inmiddels, terwijl men langzaam begint hier af te bouwen van het Go Waalwijk Festival, is het toch nog gelukt aan wethouder Mirit Boskwanemier aan te sluiten. Want het was geloof ik volgens mij aan alle kanten werd er aan je getrokken, hè?
1: Ja, nogal. Heel erg leuk. Echt een top evenement dit, zeg. Voor de 6e keer alweer.
0: Ja.
1: Echt in totaal 100+ organisaties, sportclubs, ja, maatschappelijke verenigingen, culturele clubs. Hier zijn we, hier achter in de Stadstuin heb je ook nog een ontmoetingsplek met allerlei maatschappelijke organisaties. Dit is echt één groot succes geweest.
0: Ja, nou ben je, vroeger kwam je ook naar dit festival toe, liep je eroverheen als gewoon Milos. Nu ben je als wethouder. Is dat een verschil?
1: Nou ja, ik hoop persoonlijk niet. Ik vind het gewoon heel erg leuk om die
0: voor
1: mensen...
0: Voor jezelf bedoel ik.
1: Voor mezelf, ja. Natuurlijk is het anders omdat je wethouder bent. En, ja, en het is superleuk om al die sportverenigingen te spreken. En dan spreken ze natuurlijk gelijk ook over wat er speelt op de club. En waar ze tegenaan lopen, wat goed gaat. Ook op zo'n evenement als dit. Dus dat is heel erg goed.
0: Ja, ik zag je zelfs pannenkoeken bakken.
1: Zeker, bij de Lions Club.
0: Ja.
1: Ja, de duurste pannenkoek die ik ooit heb gekocht.
0: Ja?
1: 10 euro, ja.
0: En moet je nog zelf bakken ook?
1: Ja, dat ook. Ja, dat ook. Ja, dat ook. Met alle liefde. Heel mooi initiatief wat ze doen.
0: Hele mooie dag inderdaad. Burgemeester heeft het ook al gezegd. Wat de burgemeester ook vroeg is, de eerste 100 dagen zijn voorbij. Hoe bevalt het wethouderschap?
1: Goed, het is super druk. We hebben in juni een coalitieakkoord gesloten met VVD, samenwerking CDA en SGP. En we zijn het nu volop aan het uitvoeren. Dus we zijn plannen aan het maken, geld aan het regelen om die plannen ook uit te voeren. Ja, en het is super. Ik ben heel blij met de collega's en in het college gaat het ook heel goed. Ik denk dat we volop investeren ook in dit soort dingen als Go Waalwijk Festival en dat soort dingen. Dus het gaat heel goed.
0: Ja, ik had de andere wethouder aan de lijn, hier ook Chantal Broek uit.
1: Chantal, ja.
0: Hoeveel uur gaat er nou in zitten in zo'n werkweek gemiddeld? Dat vraag ik ook aan jou.
1: Veel. Het is natuurlijk zo dat voor mij geldt dat we van de zomer hebben we helaas afscheid moeten nemen van een collega Frank Spierings als wethouder. Waardoor ik van de zomer en tot en met nu ook zijn onderwerpen ook waarneem. Dus ik ben al wethouder wonen, veiligheid doe ik samen met de burgemeester. Sport en evenementen doe ik. Integratie, inburgering doe ik. Zorgfraude en regeldruk. Dus dat is nogal best wel een forse portefeuille.
0: Gaat dat minder worden of niet?
1: Nou ja, en binnenkort komt er de naam van de nieuwe tweede wethouder vanuit de VVD komt die eraan. En dan kan diegene ook economie, mobiliteit, openbare ruimte overnemen van mij.
0: Wat blijft er voor jou over dan?
1: Nou, al die onderwerpen die ik net eerst noemde. Dus wonen, veiligheid, ja. En wat ik nu aan het doen ben is ook nog extra. Dus economie, mobiliteit, openbare ruimte, groen. Dat zijn onderwerpen die eigenlijk bij de tweede wethouder horen.
0: Maar is dat überhaupt te doen met zoveel onderwerpen om dat allemaal goed te doen? Ik bedoel, je bent niet echt een ervaren wethouder.
1: Klopt, maar het is, je krijgt er wel heel veel energie van. Want als je met die onderwerpen, los van welk het nou is, daar krijg je zoveel energie van. Je draait wel echt op 160%. Dus je moet ook wel, je bent een marathon aan het rennen en geen sprint. Dat zeg ik altijd. Dus je moet wel ook goed voor jezelf zorgen. Maar tot nu toe gaat dat heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Vooruitkijkend naar jou, naar de rest van het pad. Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben? Inmiddels 3,5, maar...
1: Nou, ik hoop samen dat we met het college hele mooie stappen hebben kunnen zetten om heel veel meer woningen te bouwen. Dat is een van onze grootste ambities als college. En dat willen we doen met voorrang voor onze eigen inwoners. Inwoners die een lokale binding hebben met Waalwijk, Sprangkapelle of Waspik. Er gaat binnenkort ook wat nieuws over naar buiten komen dat we daar de eerste stap op gaan zetten. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik hoop dat we dat kunnen gaan fixen met elkaar.
0: En als je nu niet vergist, was je nu de jongste wethouder van Nederland?
1: Ja. Klopt dat? Ja. Nou, nee, ja, heel even wel of niet. Er was iemand volgens mij nog in iemand anders in Brabant, een collega van me. En in Friesland was er een jongen van 20.
0: Oké.
1: Okay, die ook wethouder. Maar goed, hij was al een deeltijdwethouder. Dus ik weet niet of ik dat helemaal, tellen.
0: Ik bedoel, als zo jong al wethouder, waar ligt het? Wat is de stip op de horizon voor je? De landelijke politiek?
1: Mijn stip op de horizon is leveren wat we Waalwijks hebben beloofd. Dat is wat we.
0: Dus als eerst komende 4 jaar en dan kijk je verder.
1: Ik word ingehuurd door de kiezers van Waalwijk, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Milos, leuk dat je even langs wil komen. Fijn ook om te horen dat je genoten hebt. En dat we trots kunnen zijn op wat Waalwijk biedt aan mogelijkheden. Op alle mogelijke gebieden van vrijwilligerswerk, ondersteuning.
1: Hartstikke trots.
0: Ja. Kijk terug op een mooie dag. Milos, dank voor je tijd.
1: Jullie bedankt. Goed je dagen.
0: Joe.

0: Oh jongens, wat een lekkere dag, Mark.
1: Het was een mooie dag, letterlijk en figuurlijk.
0: Het weer zit mee. Leuke mensen, leuke gesprekken.
1: Ja.
0: En heel veel clubs en maatschappelijke organisaties.
1: Ongelooflijk als je op zo'n dag kijkt wat er allemaal betrokken is bij de mensen. En wat me ook opviel, en daar schrok ik wel een beetje van. Heel vaak het woord armoede toekwam. Een toename van de armoede in de gemeente Waalwijk.
0: Ja, ik weet niet, ik mag er niks. Ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Maar het is inderdaad wel een elk jaar wel een terugkerend onderwerp.
1: Ja, precies.
0: En dat is eigenlijk wel jammer dat je dat elk jaar weer terug moet laten komen. Aan de andere kant betekent het ook dat de gemeente Waalwijk en de mensen in Waalwijk oog hebben voor mensen die het wat minder goed hebben.
1: Ja,
0: en die toch in de gelegenheid stellen om te gaan sporten en culturele activiteiten te ondernemen.
1: Ja, dat hebben we vandaag ook weer gezien. En dan is het goed inderdaad om dat te benoemen. Nee, ik denk dat we terug kunnen kijken op een mooie dag. Ontspannen dag voor ons ook.
0: Ja,
1: het is altijd relaxen.
0: Ja, we hadden dit jaar het gewoon technisch in één keer goed voor elkaar. Dat is ook wel eens een keer, prettig. Jij hebt een aantal mensen gesproken. Wat is jou het meest bijgebleven van de gesprekken van vandaag?
1: Ja, dat
0: is altijd een lastige vraag, dat weet ik.
1: Lastige vraag.
0: Ja, voor mij was dat toch wel het gesprek met Go Waalwijk, Waalwijk zelf, moet ik zeggen. Inderdaad, wat die allemaal doen om mensen in verbinding te brengen met de sport. Maar niet alleen meer met de sport, want zo zijn ze natuurlijk ooit begonnen.
1: Ja.
0: Maar met al die andere maatschappelijke organisaties.
1: Je ziet toch wel een beetje, de sportvereniging is allemaal strakke trainingspakjes aan en zo. Dan denk ik van, ja.
0: Ja,
1: wat meest bijgebleven is, een aantal dingen, maar wat ik een heel mooi initiatief vond, was een van de laatste dingen waar ik het over, dat was dat oog voor Waalwijk, waar dat je oog voor elkaar, waarvan jij dat dan op de chance ging.
0: Dat was een grapje tegen de meneer, ja, sorry.
1: Ja, nee,
0: ik moet alsnog mijn excuses aanbieden aan die meneer. Maar
1: die buurtcirkels, waarbij echt je merkt dat dat ouderwetse buurtgevoel, dat ze dat op een bepaalde manier terug kunnen halen, dat jong en oud elkaar weer gaat helpen, elkaar weer gaat ontmoeten, dat vond ik echt heel hoopvol. Als ook richting kinderen. Het rolstoelvoetbal gericht op gehandicapte kinderen in een rolstoel en zo. Ja,
0: ja.
1: Heel veel wat ik vandaag is bijgebleven heeft te maken ook met toekomst voor kinderen.
0: Ja. En dat is, ja, dus
1: en,
0: dat,
1: en de
0: dat,
1: kinderen hebben de toekomst.
0: Ja, we hebben natuurlijk een aantal onderwerpen gehad. Met Go Waalwijk, dat kinderen gewoon na de herfstvakantie weer kennis kunnen gaan maken met allerlei sporten.
1: Ja.
0: Maar daarbij ook ondersteund worden. En ook ouders ondersteund worden door andere organisaties. En daar voor hulp kunnen aankloppen. Hetzij bij de keuze van een sportvereniging of elk ander maatschappelijk probleem. En dat vind ik wel een ontwikkeling hier in het Go Waalwijk Festival die ik erg aanmoedig.
1: Ja, absoluut. En ik hoop ook dat met deze uitzending mensen ook die het gehoord hebben, ook die stap zetten om eens een keer te denken van, god, daar kan ik hulp vinden om die stap ook daadwerkelijk te zetten.
0: We gaan afsluiten, Mark. Ja. Wij gaan de tafel hier opruimen. We gaan de microfoons opruimen. En we gaan gewoon weer naar de non-stop. Tot vanavond. We hebben natuurlijk gewoon vanavond gewoon weer gepresenteerde programma's op de Langstraat FM. En dat is dan dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond. Overdag natuurlijk hebben we verschillende programma's. Kortom, behalve dat je nu vandaag kunnen luisteren naar de Langstraat FM hier in het Go Waalwijk Festival. Elke dag natuurlijk gewoon op radio en tv.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
9: Bel ons op 06 579 07376
8: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
10: Langstraat FM Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd.
12: Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen.
11: Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Goed zo.
22: Langstraat FM.
23: Muziek uit de jaren 70.

Zo'n mooi liedje. En dat over zo'n simpel onderwerp als een waterflow. Waarschijnlijk is deze melodie ingegeven door de cirkelachtige bewegingen die dit insect op het water maakt. Het was in elk geval de opening van deze aflevering van de Platenketting. Tot de klok van 7 uur bij u, wekelijks op zondagavond op Langstraat FM. We gaan verder met water. La Pulce d'Agua, de waterflow. Hier is Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Ook al water. Goedenavond.

Schitterend liedje van Aphrodite's Child aan het begin van de jaren 70. Rain and Tears. En daarvoor Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Nou, we blijven even vochtig bezig en we pakken nu die tranen. Hier is Clouseau met Droog je tranen langs Straat FM.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Het is maar goed, beste luisteraars, dat onze platenketting van roestvrij materiaal gemaakt is. Want met al die vochtige titels zou dat wel eens kunnen gaan roesten. En dat moeten wij natuurlijk niet willen. Nou, zullen we nog eens even het een en ander doornemen? Dus Who'll Stop the Rain? Nou, eigenlijk is het al één watermassa, hè? La Pulcia d'Agua. Who'll Stop the Rain? Rain and Tears. Droog je tranen. Bloed, zweet en tranen. Zijn we klaar? Nee, nog lang niet. Die in een cirkel op Langstraat FM met Sweat a la la la la long. I've been

Stefan Stills en Neil Young, Long May You Run. Daarvoor was het Sweat, alalalala long. Dat woordje long vormde de verbinding, die in een cirkel bent. Eindelijk hebben we het vocht achter ons gelaten. Alhoewel, als je maar lang genoeg rent, dan blijf je natuurlijk transpireren. Doen we nog één keer. Long May You Run, Fox on the Run, hier op Langstraat FM. Hier zijn de Sweet.

Candy Station met Young Hearts Run Free. Daarvoor de Sweet met The Fox on the Run. Young Hearts, zullen wij eens teruggaan naar de jaren 70 met de groep Heart. Hier is op Langstraat FM het prachtige Magic Man.

Het zijn zulke kleine stapjes om muzikale herinneringen van weleer op te roepen. Could It Be Magic? Donna Summer, daarvoor Heart en Magic Man. Van Donna is het een kleine stap naar Madonna. Hier is Lady Madonna door de Beatles.

0: Ja, dat kan natuurlijk ook in deze aflevering van de Platenketting. Zo draai je twee behoorlijk lange platen, ongeveer 5 minuten. Heart and Magic Man en Donna Summer Could It Be Magic. En dan realiseer je opeens dat je ook muziek uit de jaren 60 draait en die een stuk korter zijn. 2 minuten, 17 seconden, The Beatles en Lady Madonna. Als voorlaatste plaat in deze aflevering van de Platenketting. Want we gaan eruit met een andere lady, Penny McLean. En die heeft het ook over een lady. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week voor wat betreft de Platenketting. Bye bye, zwaai zwaai. Penny McLean en Lady Bump.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits.
2: Langstraat FM.
3: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers, fijn dat je er weer bent. De komende twee uur zetten we de wereld even op een lager tempo. Met rauwe gitaren, soulvolle stemmen en natuurlijk die heerlijke blues vibe. Dit is Long Street Blues. Twee uur lang muziek met een verhaal. Van de klassiekers die nooit vervelen, tot verborgen pareltjes die je misschien nog niet kende. Zet het volume maar wat hoger, schenk iets lekkers in en laat je meevoeren door de blues. Twee uur lang Long Street Blues. We gaan van start. Dat was de Steve Miller Band met Jet Airliner. Een nummer dat je meteen dat gevoel geeft van onderweg zijn, de motoren op volle kracht en de horizon tegemoet. Zijn rockstemming, blijf dus lekker luisteren, want er komt nog genoeg moois voorbij in Long Street Blues.

Wat een mooie reeks muziek om even bij stil te staan. We begonnen met Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number, gevolgd door Reeling in the Years en de sfeervolle Dirty Work. Drie nummers die laten horen waarom de muziek van Steely Dan zo tijdloos blijft. Daarna gingen we terug naar eigen bodem met Brainbox en Summertime. Een echte Nederlandse klassieker met die herkenbare rauwe gitaarsound. En we sluiten dit blok af met Give Up Your Guns. Mooie melodieën, prachtige herinneringen, precies de muziek waarvoor je naar Longstreet Blues luistert. Blijf erbij, want we hebben nog heel wat moois voor je klaarstaan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Fresenius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful on this.

En daar gaan we alweer het tweede uur in van Long Street Blues. Het eerste uur is voorbijgevlogen, maar gelukkig zijn we nog lang niet uitgepraat. En vooral nog lang niet uitgedraaid. De komende 60 minuten blijven we lekker onderweg met heerlijke blues, stevige gitaren, vertrouwde klassiekers en nummers die je misschien al jaren niet meer hebt gehoord. Muziek met gevoel, muziek met een verhaal en natuurlijk die typische Long Street Blues sfeer. Dus blijf gezellig bij ons, zet het volume nog een tikje hoger en maak je klaar voor het tweede uur. Long Street Blues, uur 2 is begonnen.

Wat een prachtig blok muziek. We begonnen stevig met Deep Purple en Bloodsucker, gevolgd door het indrukwekkende When a Blind Man Cries. Daarna was het tijd voor Led Zeppelin met het meeslepende Since I've Been Loving You. Pure emotie, gedragen door die geweldige gitaar en stem. En vervolgens gingen we naar Amerika met Bob Seger en Main Street. Een nummer vol sfeer en herinneringen. En natuurlijk kon Night Moves niet ontbreken. Een echte klassieker die je terugbrengt naar warme zomeravonden en vervlogen tijden. Mooie muziek om even bij weg te dromen. Maar blijf vooral luisteren, want Long Street Blues gaat nog even door.

En dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van Long Street Blues. Bedankt voor het luisteren, voor jullie gezelschap en natuurlijk voor de liefde voor muziek die ons allemaal bij elkaar brengt en verbindt. Maar voordat we afsluiten nog even een mooie tip voor de agenda. Op 3 en 4 oktober zijn we met twee kramen aanwezig op het Rock and Round Jukebox Experience in het Autotron in Rosmalen. En dat wordt niet zomaar een beurs. Het is een totaal evenement voor liefhebbers van muziek, oude auto's, audio en nostalgie. We hebben daar een prachtige collectie scherp geprijsde LP's, fantastische audio apparatuur en allerlei mooie gebruiksartikelen uit de jaren 60 en 70. Dus heerlijk rondneuzen, herinneringen ophalen en misschien wel dat ene bijzondere plaatje, apparaat of hebbeding vinden waar je altijd naar op zoek bent. Maar er is nog veel meer te beleven. Er is een veiling, volop horeca om gezellig neer te strijken en natuurlijk is er veel muziek. Kortom, een compleet dagje uit waar liefhebbers van muziek en nostalgie hun hart kunnen ophalen. Dus noteer het alvast, 3 en 4 oktober, Autotron Rosmalen, twee kramen vol muziek, audio nostalgie midden in een geweldig totaal evenement. De intree bedraagt €19 aan de kassa en parkeren kost €10. En voor nu, bedankt voor het luisteren naar Long Street Blues. Blijf genieten van de muziek, blijf mooie platen draaien en heel graag tot de volgende keer. Ja.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met
8: Wim Velderman.
9: Gerenommeerde artiesten en beginnende bandjes. Dat alles kun je verwachten in deze uitzending van Black and Blues. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze uitzending. Gaan direct van start met Guy Verlinde uit België. Werd 50 jaar en ter gelegenheid van dat feit heeft hij een Best of Blues Rock uitgebracht. En dat omvat zo'n beetje 30 jaar muziek van Guy zelf. Een aantal eigen composities en vooral veel van anderen. Powered by the Blues.

Een bijzondere song, maar ook bijzonder gezongen door Donna Herula. Donna Herula uit Chicago heeft het album Cold Feet opgenomen en daarvan Cypress Grove Blues. Ze speelt voortreffelijk slide gitaar, zingt ook perfect. Wat wil je nog meer? Dan naar Schotland. Daar komt Deek McGee vandaan. Deek McGee gaat al vele, vele jaren mee in de muziek als tenorsaxofonist en bandleader. Hij heeft nu een cd uitgebracht waar een paar geweldige blues tracks op staan. Niet de hele cd is blues, maar de tracks die zijn zo mooi. Daarvan dacht ik, moet er toch maar eens eentje gaan uitzoeken en voor je opzetten. Het album heet Come On Home, Deek McGee. En dat draait ervan From All of Our Storms. From All of Your Storms.

I want a mean woman. Ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Wel heel mooi, zo'n doorlopende bas, vind je ook niet? Walking bass. Djarik Tarik heet hij. Djet Tarik heeft een tweede album uitgebracht dat Precious Company heet. Net uit, en deze man houdt van jump blues, van swing blues, van de sfeer van de 50e jaren. Als hij een solo project begint, want als muzikant moet je natuurlijk ook flink investeren in je gitaren en in optredens. En wanneer je dan niet genoeg verdient, ja, dan ga je in begeleidingsband spelen. Zo speelt hij bijvoorbeeld in de begeleidingsband van Bob Dylan. Nou, dat is geen slecht salaris, denk ik. Bernard Allison, de grote zoon van inderdaad Lute Allison. Ah, geweldig. Er komt weer een nieuw album aan. En daarvan heb ik alvast voor jou toch maar eens even weer zo'n heerlijke song, een single uitgekozen van Bernard. En dan gaat Bernard nog even een duetje aan met Andrew Thomas. En de song zelf, die heet Pay What You Owe Me.

Deze prachtige gezongen That's a Woman staat op het album Window to My Soul. Gezongen door Vanice Thomas. Vanice komt uit een zeer muzikale familie. Vanice heeft die achternaam Thomas. En dat gaat misschien bij jou ook het belletje rinkelen. Rufus Thomas van Do the Funky Chicken was haar vader. En hij zong ook nog Walking the Dog. Zus Carla Thomas, die had grote soulhits in de 60 jaren. Haar broer was een talentvol keyboardspeler. En Vanice zelf, wat een stem. Windows to My Soul heet het. Dan door met Anthony Geraci. Anthony speelt op vele blues songs altijd toetsen. Piano, maar ook veel orgel en alles wat daar zo'n beetje tussen zit. Anthony Geraci heeft maar weer in eigen beheer een cd opgenomen. En die klinkt goed. Dit is de titeltrack. Where Were You?

Wat een mooie samenwerking en ook nog van eigen bodem. Beide heren kun je de komende maanden vaak en veelvuldig live zien in Nederland. Over wie heb je het dan, Wim? Nou, over No Saint, oftewel Sipke Visser en Rick Meijer. De een is van de Americana, de ander van Bluesrock en alles wat daar in de buurt komt. Hebben elkaar geweten te vinden op het album Off The Record. En het klinkt heel fijn. Dus ja, van harte aanbevolen, toch? We gaan door in Black and Blues met niemand minder dan Joanne Connor en haar band, de Joanna Connor Band, moet ik dan erbij vertellen. Een live cd. En dat na 36 jaar op het podium werd het ook eens een keer tijd. Ze speelden in dienst van alle grote zo'n beetje van de afgelopen 30 jaar. En nu dus ook maar eens een keer weer zo'n heerlijke solo album. En dan ook nog live Joanna Connor met een pracht van een cover van The Sky is Crying.

0: Black Knight, ja, dat is een song op het album van Mark Hummel en zijn All Stars. Road Dog heet het album, niet voor niks. In 1976 stond hij voor het eerst op het podium als zanger-gitarist. En tot op de dag van vandaag treedt hij op, on the road dus. En ja, het leven van een muzikant die altijd maar onderweg is. Ja, dat is af en toe best wel enerverend, zullen we maar zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
0: Ja, je hebt het goed begrepen, inderdaad. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Black and Blues. Fijn dat je luisterde en anderen ook nog misschien erop opmerkzaam wil maken. Op vele zenders in Nederland en België te beluisteren. Ook een uitzending gemist natuurlijk. Maar ik vind het altijd fijn wanneer je ook nog even blijft bij de omroep waar je nu naar luistert, wat ze nog meer te bieden hebben. En dat is meestal heel veel. Voor nu bedankt voor het luisteren. We gaan er altijd uit met nog één track te draaien. En die komt deze keer van het Gary Hunt Trio. One More For Me heet het album. En daarvan Kid Man Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Je de tranen in je ogen, van 1000 regenbogen. De hart voelt als het mijn, alle liefde naar de pijn. Zo dichtbij, je bent zo dichtbij. Fluister in je ogen.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.